0: geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

girl.

0: Zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friends and Family actie in designer outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3.

0: informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Radio Drenthe, goedemorgen, de ochtend van Drenthe.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen, hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Pssst, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg, dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
7: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
6: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
8: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
6: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen, het is 7:05 op deze dinsdagochtend. Dinsdag 9 juni. Thomas, goedemorgen.
17: Een hele goedemorgen.
16: Wat is allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, het felle debat dat in Drenthe wordt gevoerd over bestrijdingsmiddelen kan een voorbode zijn voor hoe dat straks in de rest van Nederland zal gaan. Daarop wees staatssecretaris Silvio Erkens bij een werkbezoek aan een lelieteler in Bijlen. We moeten de komende jaren goede afspraken maken om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te laten afnemen, aldus de staatssecretaris. Dorpshuis Dolschool van Eekste-Zandvoort moet dringend worden opgeknapt, vindt een aantal dorpelingen. €500.000 is nodig en de gemeente Aanhunze wil in elk geval €100.000 meebetalen aan de renovatie. En op twee plekken in onze provincie vloog vannacht een auto in brand, gebeurde in Emmen en Assen, en de politie sluit de brandstichting niet uit.

periode met zon, maar ook stapelwolken. Er trekt al een enkele bui over, maar de meeste buien ontstaan vanmiddag in de namiddag. En vooral ook in de avond en onweer en hagel is dan ook mogelijk. En wordt vandaag maar 16 graden.

0: De Engelse Dolly Dots. Panorama hoor je op Radio Drenthe en Robert De Niro's Wedding. Het dorpshuis van Ex-Zandvoort moet flink gerenoveerd worden. Daar is een €500.000 euro voor nodig. En de eerste €100.000 is inmiddels toegezegd door de gemeente Aanhunze. Janine Schonewille is van de initiatiefgroep en is druk bezig met de plannen voor die grote opknapbeurt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is lang niks gebeurd, hè, aan het dorpshuis.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is denk ik wel zo'n 40 jaar geleden dat echt iets gebeurd is. En in die 40 jaar is er wel eens een keer vloerbedekking gelegd of een gordijn of wat dan ook. Maar echt grondig is er niks gebeurd, nee.
0: Wat zou er allemaal moeten gebeuren dan?
1: Nou, het zijn eigenlijk drie dingen. Het gaat om renovatie. De gijzer is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in heen. Die keuken zit er al 40 jaar in. Dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan. Want het dorpshuis heeft een energielepel van ver in het alfabet. herinrichting. We willen veel meer dat echt iedereen er terecht kan voor een borrel, voor ontmoeting, voor dat soort dingen. Het gebeurt nou ook al, hè. Ex-Zandvoort is een heel actief dorp. Er zijn allerlei verenigingen, toneel, biljart, tafeltennis, dat soort dingen. Dus daar heb je dan ook echt een dorpshuis voor nodig. Maar mensen willen ook heel graag gewoon eens binnen en de borrels drinken op vrijdagavond en dat soort zaken. En dat willen we er ook in hebben.
0: Oké, ja. Want het dorpshuis is gewoon belangrijk daar.
1: Jazeker, nou en al. Het is al vanaf 1969 een dorpshuis. En we hebben het al die jaren met elkaar als dorp in de benen gehouden. En je ziet gewoon dat het nog steeds leeft wat dat betreft. Ja, zeker.
0: Ja, nu is het dus initiatief om het allemaal te gaan opknappen. Daar is €500.000 euro voor nodig. De gemeente heeft inmiddels €100.000 euro toegezegd.
1: Ja.
0: Maar ja, dan komt er nog wel wat tekort, hè?
1: Ja, zeker. Nou, er is een bedrag al van de provincie van 25.000. En voor de rest moeten we gewoon inderdaad heel hard op zoek naar allerlei subsidiepotten, LEADER, Nijbegun, VSB-fonds, al dat soort zaken. Dus we zijn heel druk bezig met die plannen maken en de fondsen aanschrijven. Ik denk dat het wel goed komt.
0: Nou ja, het is toch een aardig bedrag, hè?
1: Het is een behoorlijk bedrag, ja. Ja. Maar goed, gelukkig zijn er op dit moment ook genoeg van dat soort fondsen. En ik denk dat het wel gaat lukken. Ik bedoel, ja, 5 ton klinkt veel voor een dorp van, nou, pak een beet, 150 mensen. Maar ach, het is iets van, ik bedoel, je kan er de komende 40 jaar ook weer tegenaan met z'n allen. Dus dan is het iets van 10.000, 15.000 euro per jaar. Dus zo verschrikkelijk veel is het ook niet.
0: Nee, als je het zo terugrekent inderdaad niet. Maar wanneer moet het allemaal gaan gebeuren als het allemaal loopt volgens de planning?
1: Nou, we proberen dit jaar echt alle plannen rond te krijgen, zodat we volgend jaar los kunnen met de verbouw. Nou, dat moet in ieder geval in 2028 moet dat klaar zijn. En in 29 of 2030 bestaan we 100 jaar. Tenminste, bestaat het gebouw 100 jaar. Dus dan moet het echt in ieder geval helemaal klaar zijn voor het feest.
0: Oké, dank Janine Schonewille van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor de grote opknapbeurt van het dorpshuis van Ex-Zandvoort.

0: Uit 1985, Queen en You're My Best Friend.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 12 minuten voor half 8 geworden. Zoals elke dag gaan we even kijken in het verleden wat er allemaal gebeurde op het datum van vandaag, 9 juni. Nou, we beginnen met een patent waar veel mensen nu nog profijt van hebben. Dat op het kunstgebit. Dat gebeurde op 9 juni 1822. Ja, dat ding was toen nog een stuk primitiever dan vandaag de dag. Maar het werkte wel. En op 9 juni 1934 zien we voor het eerst deze eend op het witte doek. Donald Duck maakt zijn debuut in de film The Wise Little Hen. En van het witte doek naar de radio, daar horen we in 1984 dit nummer nogal eens voorbij komen.

0: misschien een klein beetje, maar overheersend is toch van dat je ruim acht jaar je werken mogen doen. En het zijn van minister-president is gewoon een bijzondere functie. Ik heb er altijd met hart en ziel voor ingezet. Je weet hoe verkiezingen lopen, dat is nu eenmaal zo. De taak wordt door anderen overgenomen. Ik ben vooral dankbaar dat ik het heb mogen doen.
1: Jan-Peter Balkenende in 2010. En precies 5 jaar later horen we dit.
2: De Duitse orkestleider James Last is overleden.
3: Hij overleed bij zijn familie in Florida na een kort ziekbed.
4: James Last, de wohl erfolgreichste bandleader aller Zeiten. Een echte legende.
5: Hij had wereldwijd succes met zijn Happy Party Sound. Het hoogtepunt van zijn succes beleefde hij eind jaren 60, begin jaren 70.
1: De Duitse componist en orkestleider zat 70 jaar in het vak en maakte bijna 400 platen. En James Last was 86 jaar. En dan gaan we nog even terug naar 4 jaar geleden.

geleden het laatste optreden van Elton John in Nederland. In het Gelderdoom in Arnhem. Nou, gaan we naar de jarige vandaag. Pianist Jan Veen is jarig. Hij is 60 jaar geleden geboren in Zuidwolde. Sportpresentator Dion de Graaf is 57. En ook oud-voetballer Wesley Sneijder is jarig, 42 jaar geworden. En voor de platen van vandaag gaan we terug naar 9 juni 2006. Het eerste Guus-concert in het stadion in Eindhoven. En de laatste was in 2004.

is nooit te vroeg om te proosten. Je hoorde Guus Meeuwis en het heette dus inderdaad ook proosten. Nou, Roda heeft vannacht asielzoekers opgevangen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel terecht konden. Zometeen na 19:30 hoor je burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld daarover. Natuurlijk ook het uitgebreide weer. Het is wat minder vandaag, kan ik er vast verklappen. En je krijgt van Thomas natuurlijk nog een overzicht van het nieuws in Drenthe. Dit is The Third World en Try Your Love.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
1: Aan tafel! Zo.
2: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
2: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
3: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Thomas Eggens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Heiken werden gisteren aan het eind van de middag 20 woningen ontruimd vanwege een groot gaslek. De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in het sportpark. Aan de Dorpsstraat ontsnapte gas uit het riool. In 2NL-alerts werd bewoners aan het dorp geadviseerd binnen te blijven, deuren en ramen te openen en niet te roken. De stroom ging er ook af in het dorp tijdelijk. Rond 9:30 was het lek dicht en het gevaar geweken en konden de mensen terug naar huis. Op twee plekken in onze provincie is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Rond 1:00 was het raak aan de Jules Verneweg in Emmen en iets na 4:00 aan de Oosterbroekstraat in Assen. Beide voertuigen waren door de brandweer niet meer te redden. Hoe de branden zijn ontstaan is niet bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. De gemeente Aanen, ze willen in ieder geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan. Dus is een 500.000 euro nodig om het pand in ere te herstellen. Volgens Jannie Schonewille van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor de grote opknapbeurt, moet er behoorlijk wat gebeuren.
6: Ja, het gaat om renovatie van, de gijzer is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in heen. Die keuken zit er al 40 jaar in. Dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan. Want het dorpshuis heeft een energielepel van ver in het alfabet.
5: Inmiddels is er 140.000 euro bij elkaar gesprokkeld. Naast de toegezegde ton komt er vanuit de gemeente Aanhunze ook nog 15.000 euro bij achterstallig onderhoud. De provincie heeft 25.000 euro subsidie toegezegd. En in 2029 moet het helemaal klaar zijn. Zwemplas Nijstad in Hoogeveen zit in zijn maag met jonge vissers. Lang mochten daar de jonge vissers hun hengel uitwerpen, maar sinds maart zijn de regels veranderd. De vergunning om er te mogen vissen is verlopen en er komt een nieuw vakantiebark bij de plas. Daarom heeft de politie afgelopen weekend nog vissers weggestuurd. Ze moeten dus voortaan een ander plekje opzoeken. En de kledinglijn van kunstrover Douglas W. is uitverkocht. W. is een van de drie mannen die werd veroordeeld voor de roof van de gouden helm van Cotovernesti. Daarop besloot hij t-shirts, petten en hoodies te verkopen met erop de helm afgebeeld. De webshop is inmiddels offline gehaald totdat de voorraad weer is bijgedrukt. Nou, opmerkelijk verhaal wel. Ja. Meer nieuws vind je via rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app.
4: Oké, Thomas, dankjewel. Verkeersinformatie, de N34 Emmen Zuid-Laren. Tussen Gasselt en aansluiting met de N33 staat 3 kilometer file. En de vertraging is daar 6 minuten. Rita, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin.
4: Het is een beetje nikserig, hè?
7: Ja, niet iedereen is even tevreden, volgens mij, met het weerbeeld van de afgelopen tijd, hè?
4: Nee, een beetje fris, een beetje regenachtig.
7: Beetje fris, beetje regenachtig, ja. De buien gingen, die kwamen gisteravond goed op gang, gingen vannacht deels door. Vanochtend vroeg is er nog een buienlijn van west naar oost over ons heen getrokken. Maar op dit moment is het overal droog in Drenthe. En eigenlijk overal behoorlijk zonnig. Dat ziet er eigenlijk heel mooi uit. Er ligt een kleine buienlijn boven het zuiden van Friesland. Die gaat de komende 2 uur van west naar oost over ons heen trekken. Dus kortdurende, ja, wel plensbuien, maar kortdurend kunnen er overschuiven. En daarachteraan is het denk ik ook weer lange tijd droog. Krijgen we een afwisseling van stapelwolken en zon. Ik denk dat het best vriendelijk oogt vandaag. Wel met een opstekende westelijke wind, windkracht 4 bij vlagen, windkracht 5. Dus af en toe een vrij krachtige wind. Dus die wind die is echt wel aanwezig vandaag. Doorstroom patroon, zonnetje erbij, stapelwolken en maximumtemperaturen van een graad of 18. En er zou naast die bui uit Friesland kunnen er later vanochtend ook nog, of kan er later vanochtend nog een bui vallen. Vanmiddag ook lokaal een plensbui. En laat vanmiddag en vanavond dan worden de buien, lijkt het, weer talrijker. En ook wat dynamischer, met grotere kans op onweer en hagel.
4: Oké. Okay. En houden we dat zo de komende dagen?
7: We houden het nog even onstabiel, dynamisch, explosief. Met ook morgen toch wel een aantal buien wat over ons heen trekt. Nog steeds met kans op onweer. Schamele temperaturen, 17 graden. Donderdag is het dan wat kalmer, met nog maar een paar lichte buien. Stapelwolken, wat zon. Wat minder zon, denk ik, dan vandaag en morgen. En op vrijdag, Edwin, passeert een warmtefront. Goed nieuws, maar het is wel een regenachtige dag. En dan moet het in het weekend achter dat warmtefront opknappen, droog zijn, en de temperaturen worden dan weer boven de 20 graden geduwd.
4: Nou, nog eventjes geduld hebben dus.
7: Jazeker.
4: Oké, dankjewel, tot zo.
7: Tot zo.
4: Hoi.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With OG's.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Roda heeft vannacht asielzoekers opgevangen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na het tweede extra Roermond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hulle in Roda. En vannacht was de eerste nacht van de noodopvang. Burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noordenveld, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel asielzoekers hebben vannacht in Roda geslapen?
1: Nou, ik heb nog niet het exacte aantal, want er kwam gisteren nog om 12 uur was de verwachting een bus. Maar we verwachten zo rond de 60, 70 ongeveer. Dus we hebben vandaag nog weer overleg natuurlijk, maar gisteravond leek het erop, rond een uur of 11 ben ik er nog geweest, dat er zo'n 70 mensen zouden worden opgevangen.
0: Ja, en die hebben allemaal geslapen dus in de sporthallen daar.
1: Die hebben geslapen in de sporthal, daar zijn net cabines voor. Dat is nog wat anders dan de lichtbedjes die in het begin werden gebruikt. En ik moet zeggen, het Rode Kruis heeft daar in heel korte tijd de zaak heel mooi ingericht.
0: Ja, u zegt cabines, dus mensen hadden nog wel enige privacy ook?
1: Ja, mensen hebben enige privacy. Het zijn een soort van die cabines waar ook gordijntjes voor zijn en dergelijke. Dus het is eigenlijk een verbetering ten aanzien van de veldbedjes die eerder moesten worden gebruikt.
0: Ja, in plaats van dat iedereen op een rijtje ligt daar. Maar ja. Opnieuw springt de Drentse gemeente in de bres. Hè? Eerder tweede Exloërmond, Gieten, nu dus Roda. Het komt wel een beetje op Drenthe neer ook, hè?
1: Nou, het heeft natuurlijk ook te maken met de afstand, hè, die te overbruggen moet zijn. Omdat natuurlijk mensen pas 's avonds laat ook met de bus naar een plek worden gebracht. En nou ja, ook Groningen en Zwolle hebben ook al mogelijkheden geboden. Hè? Maar inderdaad, Arnhem, Zeeburg, Rodoorn gingen ons al voor. Maar wij vonden ook dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen. En we hebben ook een goede plek daarvoor, denk ik. Dus ja, het is ook uit natuurlijk, je wilt die mensen niet s'nachts, als je ook zag hoe het weer natuurlijk gisteren was, s'nachts om het veldje laten overnachten. En natuurlijk hebben wij ook begrip voor onze collega's in Westerwolde, hè, die natuurlijk met deze problematiek voortdurend worden geconfronteerd. En in ons aanbod hebben wij ook nog wel eens nadrukkelijk aangegeven dat ook wij vinden dat er natuurlijk een structurele oplossing moet worden geboden.
0: Ja, en vindt u dan ook dat andere gemeenten buiten het noorden misschien ook iets zouden moeten doen?
1: Nou, ik hoop in ieder geval, ja, in ieder geval dat het natuurlijk zeker aan de orde is dat die spreidingswet moet kunnen worden uitgevoerd. Mm-hmm. Maar dan gaat het ook natuurlijk veel meer om permanente opvang. Dus daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structureler plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek. Maar goed, ik heb wel begrepen dat er wel gewerkt wordt aan mogelijkheden. Maar het wordt nu eindelijk wel eens tijd dat daar ook structureel iets voor geregeld wordt.
0: Ja, maar goed, als er dan plannen zijn, dan zijn er ook vaak protesten van uit de buurt. En dan wordt het toch weer toegegeven over het algemeen.
1: Ja, maar goed, op een gegeven ogenblik is het natuurlijk wel zo dat er geldt gewoon een wet, denk ik. En een wet moet je naleven. We spreken niet alleen van de college van burgemeester en wethouders. Dus ja, dat lijkt me volstrekt duidelijk. Maar dat is een discussie waar wij niet over gaan. Ik denk dat daar ook vooral het landelijk beleid in moet voorzien. Ja. Maar nou goed, wij weten natuurlijk allemaal dat we in het noorden goed ons best doen. Dat geldt de opvang van vluchtelingen, maar ook de opvang van Oekraïners. En daar waar het in het land nog onvoldoende gebeurt, ja, daar is het ook een verantwoordelijkheid, denk ik, van de minister om andere gemeenten daarop aan te spreken en aan te sporen. En daar is ook de spreidingswet voor bedoeld natuurlijk.
0: Ja, als die wordt uitgevoerd inderdaad ook. Nou ja, asielzoekers konden tot en met donderdag in Roda overnachten. Waarom houdt u het bij 3 nachten?
1: Nou goed, wij moeten natuurlijk ook allerlei voorzieningen treffen. We moeten wat dingen verplaatsen en dergelijke. En nou ja, wij hopen ook, dat is ook een beetje de intentie, dat we na ons weer een andere gemeentehead oppakt, zodat er een soort treintje ontstaat dat er voor ja, wat meer dan een week opvang is natuurlijk. Maar nogmaals, vooral van belang zal zijn om ook structureler opvang en langduriger opvang te regelen. Dit is echt ook crisisnoodopvang, zeg maar.
0: Dank, burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noordenveld.

0: Melanie Ryan en Bless Your Heart voor Breaking Mine. Het is 13 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even kijken wat allemaal andere media melden vandaag. Ja, we zitten natuurlijk met hoge inflatie. Voornamelijk ook voor de industrie en voor de horeca. En dat gaat de werkgelegenheid remmen. Oh, dan moet ik je wel openzetten.
1: Ja, ik wil zeggen, ik blijf stil totdat mijn lampje gaat branden.
0: Je zat al zo aan te kijken, denk van, zeg dan wat, zeg dan wat.
1: Ja. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen en de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel gaan remmen. Blijkt allemaal uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
2: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ja, ook allemaal gevolgen gaat het hebben voor Drenthe. Gaan we het volgende uur gaan we daar verder over praten. Want ja, de industrie en de transportsector, die hebben daar natuurlijk al last van, hè? Want ja. Voor die hoge energieprijzen.
1: Ja, zeker. Het aantal banen groeit dan vooral minder in krimpregio's zoals Limburg, Zeeland en de Achterhoek. In de rest van het land blijft het aantal banen ook bij hoge prijzen groeien. Alleen net iets minder snel.
0: Ja, gooi je veel eten weg trouwens?
1: Nou, ik probeer dat wel steeds minder te doen. Zeker nu met een kleintje erbij. Ja, proberen we alles in bakjes te doen. Maar ja, die hele vriezer zit, inmiddels, zit inmiddels helemaal vol met bakjes.
0: Ja, uiteindelijk moet je de bakjes ook opmaken. Dat zit natuurlijk ook
1: dat klopt,
0: een eindtijd aan.
1: Ja, dan gooi je het daarna alsnog weg, weet je wel.
0: Weg, ja. Maar we gooien wat minder eten weg tegenwoordig.
1: Ja, blijkt dan wel uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar. Vind ik alsnog veel trouwens.
3: Ja. Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Ja, 25 kilo. Klinkt veel, maar het was toch veel meer, hè?
1: Ja, het was 28 in 2022. Vooral brood wordt dan weggegooid. Gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden.
0: Ja, komt misschien ook een beetje door de supermarkt, hè? Soms dan moet je per se 1+1 gratis en neem je toch die tweede mee?
1: Toch in bulk, ja. Maar wat wij dan doen inderdaad
0: 2+2 gratis en denk je van, ja, ik heb er eigenlijk maar 1 nodig.
1: Ja, bij vlees en zo doen we dan en brood. We hebben nu ook weer een bestelling van van die blauwe supermarkt. En ja, dan toch 2 broden gekocht. Terwijl we dat eigenlijk niet opeten. En in ieder geval in 1 week niet. Dus huppet en gelijk de vriezer in.
0: Ja, ja. Nou ja, het WK komt er ook bijna aan. Hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, vreug je al?
1: Nou, als ik keek naar dat laatste oefenduel van gisteren, word ik er nog niet heel vrolijk van. Met schaamroep op een groot op de kaken. Nederland zelf heeft de laatste test gehad. Voor het WK voetbal in een bijna leeg stadion in New York was het allemaal weinig spectaculair. Maar Oranje won wel met 2-1 van Oezbekistan. Daar had Nederland wel 2 keer een strafschop voor nodig. En dat vindt bondscoach Ronald Koeman toch wel een beetje zorgelijk.
4: Dat we in 2 wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Ja, het belooft nog niet veel goeds, hè, voor zondag.
1: Nee, want ook de reserves die hierna, na deze wedstrijd, nog tegen de reserves van Oezbekistan speelden. En met een onder andere Memphis Depay in de basis en Noah Lang op de vleugels, Kluivert erbij en verloor met 2-1. Dus, Japan is in ieder geval zondag van het eerste van Oranje de tegenstander op het WK voetbal. Wat gaat het worden?
0: Ja, ik ken Japan niet zo goed eigenlijk.
1: Ja, voetbalde heel verdedigend op de counter.
0: Ja, maar als je dit zo hoort, tegen Oezbekistan.
1: Gevaarlijke outsider, dus ja, we gaan het meemaken.
0: We zullen het zondag allemaal zien. Dit is Faye Condias en na nee.

Vanja komt eerst van stad. Radio. Leerlingen van Stad en Est in Meppel die houden vandaag een kledingruil om kleding nieuw leven te geven. Al het is zometeen op Jack. Tot 8 uur is hier Hot Chocolate.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg, Groningen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
13: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
12: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
14: Zag ik ineens jou?
12: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
15: Er is verkeersinformatie. De A28 Zwolle Groningen tussen Vries en Haren staat 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 3 minuten. De N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gassel en de aansluiting met de N33 staat 3 kilometer. De vertraging is 8 minuten. En Anne en de aansluiting met de A28, daar staat 2 kilometer file met een vertraging van 4 minuten.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
21: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemorgen, het is 8:04 op dinsdag 9 juni. Thomas, goedemorgen.
24: Nogmaals, goedemorgen.
15: Ja, we zijn nog een uurtje bij om je bij te praten over het nieuws uit Drenthe naar buiten. Het felle debat dat in Drenthe wordt gevoerd over bestrijdingsmiddelen kan een voorbode zijn voor hoe dat straks in de rest van Nederland zal gaan. Daarop wees staatssecretaris Silvio Erkens bij een werkbezoek aan een lelieteler in Bijlen. We moeten de komende jaren goede afspraken maken om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te laten afnemen. Al dus de staatssecretaris. Dorpshuis Dolschool van Eekster Zandvoort moet dringend worden opgeknapt, zo vindt een aantal dorpelingen. Het is €500.000 nodig en de gemeente A en Hunze willen in elk geval €100.000 meebetalen aan de renovatie. Op twee plaatsen in onze provincie vloog vannacht een auto in brand, gebeurde in Emmen en Assen, en de politie sluit de brandstichting niet uit.

0: Bruce Springsteen. Later deze week opent het Bruce Springsteen Center for American Music in New Jersey. En daarin heel veel informatie over de geschiedenis van Amerikaanse muziek. En ook een omvangrijke collectie uit Springsteens carrière. You're the Brilliant Disguise.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Ja, en Albert is bij Stad en Esch in Meppel. Want de leerlingen daar die gaan vandaag kleding ruilen. Hè, Albert, goedemorgen.
3: Ja, Erwin, goedemorgen. Ja, dat is wel een klein beetje het idee. Tenminste, zo heb ik dat begrepen. En ik sta hier inderdaad in een van die vele lokalen van Stad en Esch in Meppel. En een van de lokalen is een soort van kledingbeurs vandaag. En ik sta bij de tafel met heel wat, toch wat voor mij kleine kledingstukjes en heel veel munten. En Feline en Dicheni, die weet precies hoe dat was. Er staat een veertal dames, maar wel goed, de klas is ongetwijfeld nog veel groter. Feline, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wiens idee was dit?
4: Ja, het was ons allemaal idee.
3: Oh ja, tuurlijk. Ja. Hey, maar wat ging er precies gebeuren? Een kledingbeurs. Maar ja, dat bent er zoveel. Maar wat is het idee?
4: Nou ja, die Shani weet meer over de kledingbeurs. Ja? Maar ik weet wat meer over de textielrace. Wij doen ook met de hele klas mee aan de textielrace.
3: Wat is dat? De textielrace?
4: En we proberen zoveel mogelijk textiel in te zamelen. Ja? Om dat uiteindelijk op school te laten wegen en in de container te doen.
3: Gewoon als afval eigenlijk?
4: Ja, een soort van. Maar dan in plaats van dat je het op een kledingcontainer in je wijk doet, dan halen wij het op bij de deur en doen wij het hier op school in de container.
3: Ja, ja. En waar ging het dan naartoe?
4: Dat weet ik niet precies. Oh. Maar ja. Het wordt volgens mij opgehaald door de gemeente.
3: Ja, oké. Okay. Ja, precies. Hey, en Dicheni, jij hebt toen bedacht van we kunnen hier op school ook wel een kledingbeurs doen.
5: Ja.
3: Nou, vertel eens, hoe werkt het dan?
5: Nou, je moet zeg maar kleding inzamelen, nou hierheen brengen. En dan... Dan krijg je per kledingstuk dat je brengt, krijg je een muntje.
3: Ja.
5: En dan, stel je brengt 5 kledingstukken, dan krijg je 5 muntjes. En dan kan je ook weer nieuwe kledingstukken uitkiezen. En dat is eigenlijk, het doel daarvan is om kleding een tweede leven te geven. Als dat nodig is. Want het wordt soms heel erg verspild, terwijl het nog prima intact is.
3: Ja, er gooit heel veel mensen kleding voor zo. Daar wil ik niet meer aan hebben. Dat vind ik niet meer mooi. En dan, dan giet het in een puut en dan blijft het af. Het blijft oeverloos in de kast hangen.
5: Ja.
3: Maar goed, nou ligt hier 4 kledingstukken. Dat is niet zo heel erg veel. Is dit alles?
5: Nou, tot nu toe wel, ja.
3: Oh, en er komt er nog meer bij?
5: Dat weten we nog.
3: Oh, dat is nog helemaal afwachten. Je hebt al heel veel muntjes, zie ik.
5: Ja.
3: Dus als er straks een leerling binnenkomt en die wordt geacht aan een kledingstuk mee te nemen, dan krijg je dan 1 muntstuk voor.
5: Ja.
3: Ja, en met dat muntstuk kunt ze dan meteen weer een ander kledingstuk.
5: Ja.
3: Ja, daar schiet iedereen niet zo heel veel meer op eigenlijk, hè? Toch? Per saldo?
5: Nou, niet zoveel, nee.
3: Ja, oké. Okay. Maar uiteindelijk, het gaat om de kledinginzameling en dan gaat het om verspilling. Verspilling tegen de hand. Dat is het idee, hè?
5: Ja, zeker.
3: Ja, dat is het idee. Maar goed, hoe gaat het nou eens je werk? Van, we staan hier nou met 4 personen en een paar kledingstukjes. En ja, voor mij hele kleine kledingstukjes. Dit ben net babykleedjes. Maar dat zal niet zo wezen, hè?
5: Nee.
3: Maar hoe gaat het nou verder? Want komt er straks meer leerlingen met kledingstukken? Dat is het idee?
4: Dat hopen we wel, ja.
3: Ja. Dat was de opdracht, toch?
4: Ja.
3: Ja, dus de leerlingen die moesten gewoon vandaag komen met kledingstukken. Het is nou nog in afwachten wat er straks aankomt.
4: Ja.
3: Hoe laat gaat de boel van start eigenlijk?
5: Ja, het kan nu elk moment gebeuren.
3: Elk moment?
5: Ja.
3: Oké, dus nou even wachten. Nou, dan zit ook een leraar er. Meneer, ben er al leerling met kledingstukken? Die zegt van...
6: Ik heb ze nog niet gezien.
3: Nee. Dus op dit moment is het nog helemaal afwachten. Dus, en voor jullie ook spannend natuurlijk. Ja. Maar aan het eind van de dag hebben jullie alle muntjes weer en alle kledingstukken weer weg. Dat is het idee.
4: Nou ja, alles wat overblijft, het gaat natuurlijk gewoon in textielcontainers hier op school.
3: Ja, en dan is nog even de vraag wat dan weer met Giet gebeurt.
4: Ja.
3: Ja, en misschien dat de leerling denkt van, ik wacht even tot ze in de container zitten. Dan heb ik ook geen muntje betaald.
4: Ja, dat zou kunnen.
3: Ja. Hoe lang duurt dit? Is de beurs de hele dag?
5: Nee, 2 uurtjes.
3: 2 uurtjes?
5: Ja.
3: Zo wil je niet zo lang in de les missen natuurlijk.
5: Ja.
3: Nee, oké. Okay. Nou, Edwin, die hoorde, de kledingbeurs hier op Stad en Esch, of het succes schiet worden, dat is nog even de vraag. De eerste kledingstukken ligt hier, de muntjes ligt er ook.
7: Ja.
3: Meer muntjes dan kledingstukken op dit moment. Maar goed, met een beetje geluk komt dat allemaal goed. Kledingruil 2026 hier op het bord met H2B, klas HVO2, die als dat vanmorgen organiseert hier bij Stad en Esch.
0: Ja, het komt vast goed. Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Lekker maar gewoon door blijven dansen. De Non-Stop Dance, you're the Gibson Brothers. De organisatie van het Paasvuur in Rolde moet op zoek naar een nieuwe plek. Want het Paasvuur was sinds jaar en dag op een stuk land en eigendom van de Jacobskerk. Maar die zet daar nu een streep door. Verslaggever Janine Hofstegen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wil de kerk geen Paasvuur meer op hun land?
1: Nou, de kerk in Rolde die noemt zichzelf een groene kerk. Dus dat houdt in dat ze heel rekening houden met het milieu en met duurzaamheid. En daar hoort een paasvuur volgens hen in de toekomst niet meer bij. Bij het paasvuur heb je natuurlijk stikstofuitstoot en het kan eventueel vervuilend zijn. Dus dat willen ze niet meer. Het is trouwens wel pas vanaf volgend jaar. Dus in 2027 mag het nog op hun land. Maar ze hebben wel zoiets van in de toekomst willen we dat niet meer.
0: Nee, oké. Okay. Dus de organisatie moet al een beetje op zoek naar een andere plek.
1: Ja. En het wordt georganiseerd door de boermarken Rolde Nijland Elderslo. En die geven aan dat ze dat ook gaan doen. Ze gaan op zoek naar een nieuwe plek, want ze willen die traditie wel behouden, hè, voor het dorp. En ze hebben dus nog wel even tijd, want ze hoeven pas na 2027 daar weg. Maar ja, het geeft wel aan dat die focus op duurzaamheid het steeds moeilijker maakt om paasvuren te organiseren. Ik bedoel, er komen steeds meer regels van bovenaf, hè, vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Maar hier heb je dus ook dat de grondeigenaar het om die reden niet meer wil.
0: Nee, in Nieuw-Rode is het paasvuur ook helemaal verdwenen, omdat ze daar geen andere plek konden vinden. Ja, gaat het dan nu wel lukken met al die regels om een nieuwe plek te vinden voor het paasvuur?
1: Ja, dat is natuurlijk afwachten. En ze hebben natuurlijk ook nog even tijd. Maar wat het ook moeilijker maakt, dat is dat in de gemeente aan Hunze nu op dit moment net een nieuw stikstofbeleid wordt uitgerold. En dat houdt in dat het duurder wordt en ingewikkelder om het te organiseren. Want je moet nu bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen. En dan moet je aan allerlei eisen voldoen op het gebied ook van milieu en gezondheid. Dus als er bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied in de buurt is, moet je een soort natuurtoets doen, een ecologische scan moet je laten maken om te kijken of het de natuur aantast. Dus je moet er meer voor doen om het te organiseren.
0: Ja, kan de gemeente nog een beetje helpen?
1: Nou, zo'n omgevingsvergunning die kost dus €3700, iets meer, best veel geld. Maar de gemeente aan Hunze heeft wel gezegd, nou, dan hoeft de organisatie van het paasvuur dat in 2027 nog niet te betalen. Dus ze komen de organisatie wel een beetje tegemoet daarin.
0: Maar goed, dan moeten ze

Eddie Floyd, Knock on Wood. Voor werkzoekenden wordt het de komende jaren lastig om een baan te vinden in Drenthe. Daarvoor waarschuwt het UWV. U hoort er zometeen na 21:30 meer over. Natuurlijk ook nog het uitgebreide weer met Grita. En een overzicht van het nieuws van Thomas. Dit is Alex Warren en Ordinary.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. VTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Thomas Eggens, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op twee plekken in onze provincie is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Rond 1 uur was het raak aan de Gilles de Verneweg in Emmen en iets na 4 uur aan de Oosterbroekstraat in Assen. Beide voertuigen waren door de brandweer niet meer te redden. Hoe de branden zijn ontstaan is onbekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. Rode ving vannacht asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na tweede Exloërmond en Gieter verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hulle in Rode. Vannacht was het de eerste nacht van de noodopvang. En burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld die pleit voor een structurele oplossing.
7: Zeker aan de orde is dat die spreidingswet moet kunnen worden uitgevoerd. Maar dan gaat het ook natuurlijk veel meer om permanente opvang. Dus daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structureler plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek.
6: De gemeente Aanhunze wil in elk geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan, dus er is een 500.000 euro nodig om het pand weer in ere te herstellen. Volgens Jannie Schonewille van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor de grote opknapbeurt, moet er behoorlijk wat gebeuren.
8: Het gaat om renovatie van, ik bedoel, ik zei het, er is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in heen. Die keuken zit er al 40 jaar in, dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan, want het dorpshuis heeft een energielepel van ver in het alfabet.
6: Inmiddels is er 140.000 euro bij elkaar gesprokkeld. En in 2029 moet de renovatie klaar zijn. En de kledinglijn van kunstrover Douglas W. is uitverkocht. W. is een van de drie mannen die werd veroordeeld voor de roof van de gouden helm van Cote Vernesti. En daar besloot hij t-shirts, petten en hoodies te verkopen met daarop de helm afgebeeld. De webshop is inmiddels offline gehaald, totdat de voorraad weer is bijgedrukt. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Thomas, dankjewel. Verkeersinformatie: de A28 Zwolle Groningen tussen Vries en Haren staat 6 kilometer file. De vertraging is daar 6 minuten. En tussen de afrit Eelde en Groningen Zuid staat 5 kilometer en de vertraging is daar 4 minuten. Dan de N34 tussen Gasselte en Anne staat 3 kilometer file en de vertraging is 4 minuten. En Anne en de aansluiting met de A28, daar staat 5 kilometer en de vertraging is daar 5 minuten. En de N34 Zuidlaren-Emmen tussen Zuidlaren en de aansluiting met de N33 staat 5 kilometer met een vertraging van 10 minuten. Grita, goedemorgen.
9: Goedemorgen weer, Edwin.
5: Een fris dagje vandaag.
9: Een fris dagje vandaag met 17 of 18 graden. En ook nog weer een paar buien. Afgelopen nacht en gisteravond zijn er ook weer flink wat buien gevallen. De hoogste sommen waren Henk uit Veenhuizen met 28 mm. Gelijk aan mijn collega Roland uit Eelde-Wolde, ook 28. En Rode S, Johan, had 25 mm. Dat zijn toch hoge sommen. Een lage som, maar eigenlijk ook al een aanzienlijke zon had Harry uit Nieuw-Buinen met 8,8. En al deze neerslag heeft er inmiddels voor gezorgd dat Henk uit Veenhuizen deze maand al 74 mm heeft. Dat is eigenlijk al meer dan de maandhoeveelheid gemiddeld. En het is de 9e juni.
5: Ja, dus
9: we liggen op neerslag al boven niveau, zeg maar.
5: Ja, er komt nog meer aan, toch?
9: Ja, er komen nog meerdere buien aan. We zitten wat dat betreft echt in een onstabiele periode. Er trekken nu wat laatste nachtelijke buien vanuit Friesland over naar de omgeving Assen. Zijn wat aan het inzakken, hoor, die buien. Dus ik denk dat het de komende uren droog is. Met stapelwolken en zon. Best vriendelijk weer. En dat vanaf lunchtijd de stapelwolken weer hoog genoeg uit gaan groeien. Om dan vanmiddag en vooral ook van later vanmiddag en vanavond een paar stevige regen- en onweersbuien te brengen. Bij een vlagerige west-zuidwestenwind. Windkracht 4-5 wordt die. En ja, die bescheiden temperaturen, 17, 18 graden, mag een beetje meer, denk ik, voor veel mensen.
5: Denk het wel, want het is ook juni, hè?
9: Ja, het is juni en ik heb het idee dat morgen een beetje dieptepunt is, met 16, 17 graden als maximum. Ook morgen het op zich vriendelijke weerbeeld, stapelwolken zon, er is weinig mis mee. Maar de stapelwolken groeien in de loop van de dag wel weer uit tot een paar plensbuien. Kans op onweer ook nog steeds aanwezig. En die kille temperaturen, waardoor je ook niet echt lekker makkelijk buiten eventjes in de tuinen gaat zitten vanavond. Langzaam komt dat wel, hoor, in het weekend. Donderdag ziet er al kalmer uit. De buien zijn minder explosief. Het zijn meer gewone regenbuien. Maar de temperatuur wil nog niet omhoog. En vrijdag, Edwin, komt een warmtefront. Hoezee. Maar het brengt wel eerst regenachtig weer. Want dat is vaak op een warmtefront. Met de instroom van nieuwe lucht krijg je dan regenachtige condities. Maar in het weekend gaan we er wel van profiteren. Dat ziet er alweer een heel stuk beter uit.
5: Ja, eerst even doorbijten.
9: Ja, nog een tijdje doorbijten. Klopt.
5: Dankjewel, fijne dag.
9: Alsjeblieft, hetzelfde.
5: Hoi.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Goedemorgen, Drenthe.

0: Niels de Lange was dat en Something Good. Het is 16 minuten voor 9. Voor werkzoekenden wordt het de komende jaren lastiger om een baan te vinden in Drenthe. Reden voor de rem op de groei van het aantal banen is de onrust in de wereld. Toch moeten we ondanks de verschillende oorlogen en de bijbehorende ellende ons niet gek laten maken. Tenminste, dat staat in de arbeidsmarktprognose van het UWV. Erik Oosterveld is arbeidsmarktadviseur van het UWV. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, er is nogal wat aan de hand in de wereld. We hebben natuurlijk de oorlog in Iran. De straat van Hormuz is daardoor zo goed als gesloten, waardoor we hoge inflatie hebben. Wat betekent het allemaal voor de arbeidsmarkt in Drenthe?
1: We moeten eigenlijk vooropstellen dat het eigenlijk de afgelopen jaren best goed ging. Hè, met de economie, met de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel mensen aan het werk. Zo'n 7 op de 10 Drenthe is aan het werk. Lage werkloosheid. Veel vacatures. Dus we komen eigenlijk uit een hele goede uitgangspositie. En wat we nu zien is dat die hoge energieprijzen mogelijk de werkgelegenheid tot stilstand brengen. Dus dan wordt de situatie ietsje minder gunstig van.
0: Ja, welke sectoren hebben daar voornamelijk last van?
1: Nou, je ziet eigenlijk heel direct invloeden bijvoorbeeld in de transportsector. Als je gaat tanken, de energieprijzen zijn hoger. De industrie krijgt daar heel snel last van. Maar als je dat gaat doorvertalen, dan gaan mensen dus straks meer betalen voor alles. Dus hebben ze minder te besteden. Luxe producten gaan ze minder aanschaffen, minder de horeca. Dus uiteindelijk gaat het zich vertalen in heel veel sectoren.
0: Ja, en werkgevers zullen daardoor ook voorzichtig zijn om mensen aan te nemen.
1: Ja, zeker. Ja, dus die zullen inderdaad wel een beetje de kat uit de boom gaan kijken voordat ze echt mensen gaan aannemen.
0: Ja, maar goed, we horen nu al tijden dat er een deal zit aan te komen, hè, tussen Iran en de Verenigde Staten, waardoor dan misschien ook die straat van Hormuz weer open zal gaan. Als het nou snel gebeurt, gaat het dan een beetje meevallen?
1: Nou, we hebben eigenlijk twee scenario's doorgerekend. In een scenario dat inderdaad die straat van Hormuz weer snel open gaat en de energieprijzen snel gaan dalen. In dat geval zie je een kleine banengroei in Drenthe. Als dit nou echt 2 jaar gaat duren, dan zie je een kleine banen krimpen. De verschillen zijn niet heel groot. De effecten zijn vooral inderdaad in de industrie en in de horeca. Maar goed, het betekent wel net het verschil tussen een kleine banengroei en een kleine banen krimp.
0: Ja, wat is het eigenlijk, alleen maar die oorlog, of hebben we ook nog binnenlandse problemen waardoor die banengroei enigszins geremd wordt?
1: Nou ja, het belangrijkste is eigenlijk dat we, dit is iets tijdelijks, hè, die oorlog in Iran gaat hier voorbij. Er zijn allerlei veranderingen gaande, bijvoorbeeld de opkomst van AI, die veel invloed heeft, de vergrijzing. En we hebben heel veel maatschappelijke uitdagingen. Hè. Dus we moeten woningen bouwen, we moeten goede zorg verlenen, goed onderwijs, defensie. Dus er zijn heel veel uitdagingen, ook los van die tijdelijke verstoring van door de hoge energieprijs.
0: Oké, maar we moeten wel het hoofd koel houden.
1: Nou ja, ik denk dat we ons vooral niet moeten laten afleiden door deze tijdelijke dip. En veel meer moeten focussen op wat ons op lange termijn te doen staat. Hè, die uitdagingen aangaan. En daar hebben we eigenlijk een hele goed opgeleide beroepsbevolking voor nodig. En daar hebben we eigenlijk iedereen voor nodig die beschikbaar is.
0: Ja, en als je nu op zoek bent naar werk, moet je je zorgen maken?
1: Ik denk niet dat je je zorgen moet maken, maar ik denk ook dat je niet moet blijven stilzitten. Belangrijk is om de ontwikkelingen te volgen en kijken van ja, hoe verandert mijn baan door al die ontwikkelingen. AI heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het takenpakket dat je moet uitoefenen. Dus speel daarop in, blijf je scholen, blijf je ontwikkelen. Ga het gesprek aan met je werkgever over hoe je kunt blijven scholen. En dan kun je inspelen op die veranderingen.
0: Dank Erik Oosterveld, en hij is arbeidsmarktadviseur van het UWV.

0: UB40, can't help falling in love with you.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bijna 9 uur geworden. Ik ga nog even vertellen wat je allemaal hoorde in deze uitzending vanmorgen. Het dorpshuis van Ekster Zandvoort moet flink gerenoveerd worden. En daar is een €500.000 voor nodig. De eerste €100.000 is inmiddels toegezegd door de gemeente Aarnhunze. En ik sprak er vanmorgen over met Jannie Schonewille van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor die grote opknapbeurt. Roda heeft vannacht asielzoekers opgevangen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na het tweede extra Roermond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthalen van sportcentrum De Hulle in Roda. En vannacht was de eerste nacht voor die noodopvang. Burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld pleit voor een structurele oplossing, zoals het goed uitvoeren van de spreidingswet. En de organisatie van het paasvuur in Rolde moet op zoek naar een nieuwe plek. Het paasvuur was sinds jaar en dag op een stuk land in eigendom van de Jacobuskerk. Maar die zet daar nu een streep door. De kerk wil een groenere koers varen en daar past ook een paasvuur niet meer bij. En zojuist sprak ik met Erik Oosterveld. Hij is arbeidsmarktadviseur van het UWV. Voor werkzoekenden wordt het de komende jaren lastiger om een baan te vinden in Drenthe. De reden voor de rem op de groei van het aantal banen is de onrust in de wereld. Toch moeten we ondanks de verschillende oorlogen en de bijbehorende ellende ons niet gek laten maken. Tenminste, dat is de prognose van het UWV. Dat hoor je allemaal vanochtend in deze uitzending. Maar Radio Drenthe gaat nog de hele dag door. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat kunnen we verwachten zo meteen? Koffie en keuvelen.
2: Henk Wijngaard die komt straks voorbij. En met de reden, want komende zaterdag wordt een concert van Henk uitgezonden. Want dan viert hij ook nog een keer zijn 80ste verjaardag. Hij is 60 jaar getrouwd. En nog veel meer van die
0: allemaal
2: dingen.
0: Allemaal mijlpalen op een rij.
2: Echt ongelooflijk.
3: Komt staan we bij in de vrachtwagen of niet?
2: Ja. Ja. En even kijken. Oh ja, dinsdag. Dus ik heb een column van het Huis van de Taal. En we gaan even een diepgravende analyse doen van de wedstrijd van gisteravond van Nederlands Elftal.
3: Oh, daar heb ik wel een mening over.
0: Maar daar ben je zo mee klaar, hoor.
2: Ja, 3 letters volgens mij. Nou, dat en meer.
3: Met peren.
0: Hoor je zo meteen allemaal. Dit is Elvis Presley. Thomas, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Fijne dag, tot morgen.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman. In Warenhuis van der Veen, Assen.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
6: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
5: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
7: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
5: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie, de A28 Assen richting Groningen. 10 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Fries en Groningen-Zuid. En de N34 Emmen richting Zuid-Laren. 4,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat tussen Annen en de aansluiting met de A28.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
17: Met Wim Boer.

0: je terug naar 1973 samen met Boudewijn de Groot en Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser?
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 8 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze dinsdag de 9e juni. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Ook vandaag met Henk Wijngaard in ons terugblik op de Drentse Doezend. En niet geheel zonder reden. En de Dolly Dots, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe WK-muziek, jawel, van Gerard Joling. Straks hoor je Stars on 45, maar eerst eventjes schuilen met Miss Montreal.

0: Wereldwijde succes van producer Jaap Egmond. De Stars on 45.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van Henk Wijngaard. En niet geheel zonder reden, want de komende zaterdag viert hij zijn 80ste verjaardag. Daarnaast zit hij ook 50 jaar in het vak en is hij 60 jaar getrouwd. Genoeg reden voor een feestje dus. En op de dag dat Henk werd herenigd met zijn oude Scania gaf hij een speciaal jubileumconcert. En dat wordt komende zaterdag op zijn verjaardag dus uitgezonden op TV Drenthe. En daarom de hele week de hits van Henk Wijngaard uit de Drentse Duizend. Wat te denken van deze Hey Susie. Eind vorig jaar op nummer 274 in de Drentse Duizend.

was natuurlijk altijd een stevige rockband met hits zoals Sweet Silver Annie, BZN. En ze gooiden het helemaal over de andere boeg met de zangeres erbij. En dit was het resultaat met Mon Amour. Het is 10:05. Straks het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst blijven wij nog even in Volendam samen met de 3J's. Dit is Wiegelied.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is bijna 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Op twee plekken in onze provincie zijn vannacht auto's uitgebrand. Rond 1:00 was het rakende Jules Verneweg in Emmen. En iets na 4:00 aan de Oosterbroekstraat in Assen. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Rode die ving vannacht asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na twee dekselen Mond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hullen in Rode. En de gemeente Aanhunze wil in elk geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan en dus is er een 500.000 euro nodig om het pand weer in ere te herstellen. Dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
7: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Met zo vanaf lunchtijd een enkele plensbui. En dan later vanmiddag en vanavond. Dan passeren meerdere pittige buien met kans op onweer en hagel. Verder is het ja aan de frisse kant met maxima van 17 of 18 graden. En er staat erbij een straffe en vlagerige westelijke wind. Nu en dan wordt die vrij krachtig, windkracht 5.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: CBS Verwachting zijn de meningen er wat over verdeeld. Een prachtige mooie dag was dit van Daniel Loijs.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van het Hello Festival. Want komende zaterdag, dan is het daar natuurlijk weer tijd voor. En daarom het Hello Festival archief. Elke dag een nummer van een artiest of band die op dat festival heeft gestaan. En vandaag doen we dat met de Dolly Dots. Die waren in 2022 live te bewonderen op het Hello Festival. En vandaag een nummer dat je niet zo vaak meer hoort. STOP, oftewel Stop. Een top 10 in 1981 en een van de 25 top 40 hits van de succesvolle damesgroep. Dit zijn de Dolly Dots.

klein uitstapje naar onze zuidenburen. Natuurlijk wel in het Nederlands gezongen. Clouseau was dat en Louise. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En het zal je niet ontgaan zijn, maar overmorgen gaat het WK voetbal van start. En komende zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Nou, traditiegetrouw worden natuurlijk rond de WK's en EK's de nodige voetbalnummers uitgebracht. Gisteren hadden we de Dikdakkers. En vandaag ook weer een ander, namelijk Gerard Joling. Ook hij doet een duit in het WK-zakje. En dat met rood, wit en blauw.

tweede ze dacht een voorproefje op de Symfonica in Rosso-concerten die Lionel Richie in Arnhem zou geven. Na Marco Bazzato en Paul de Leeuw was het zijn beurt geworden. Treintje Oosterhuis en Lionel Richie, en dat met Face in the Crowd. Tot slot voor het uurtje in de pop. Body Sinclair met een klein beetje hulp van Ron Brandsteder. Hoe heet het ook alweer?

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
5: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
7: Blijenberg.nl.
8: Oh, die van die deuren.
7: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
9: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

videoclip met de acteur Chevy Chase erin. Dit was Paul Simon en You Can Call Me L. Tot 12 uur is dit Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met later vandaag nog de column van het Huis van de Taal. We gaan het hebben over voetballen en over artiesten en al dat soort andere zaken meer. En de leukste muziek komt ook voorbij. Ike en Tina Turner.

0: muziek van Helene Fischer en dat met Heute Nacht.
1: Wie keuvelt hier?
0: Die trouwens Thomas 30 juni aanstaande, lees ik net, in de Johan Cruijff Arena een optreden gaat geven.
2: Is zo?
0: Ja.
2: Verkoopt zij gewoon een heel dat stadion uit, of is ze onderdeel van?
0: Nou, het is de tweede keer al. Ze heeft natuurlijk al een keer in Arnhem in de Gelderdoom gestaan en al een keer eerder in de Johan Cruijff Arena. En dat is volgens mij, zij moet fantastisch leuke concerten geven. Volgens mij is collega Martin is er ook heen geweest.
2: Oh.
0: Martin Vuller. En die was al aangenaam verrast door deze dame.
2: Zij kan wel een feestje bouwen, geloof ik.
0: Nou, dat dacht ik. Dus, ja. Maar ik ben er niet bij, ik ben op vakantie. Dus helaas. Hey, over lucratieve zaken gesproken. Ik moet het toch even hebben met een nieuws wat ons zelf al een beetje bezighoudt natuurlijk. Over de heer Douglas W.
2: Ja.
0: Ik moet het achternaam natuurlijk niet zeggen. Die spullen die hij verkoopt in zijn eigen webshop. Ik vind dat wel een dingetje.
2: Ja, mag dat zomaar is eigenlijk de vraag.
0: Ja. Natuurlijk. En je gaat doordenken van oké, maar wat mag er dan wel, wat mag er dan niet? En ik denk, zijn die afbeeldingen, maar we hebben het natuurlijk over de helm van Koto van Isti.
2: Ja, hij heeft samen met nog twee anderen die helm en natuurlijk die armbanden gestolen.
0: Ja.
2: Zijn er nu voor veroordeeld, moeten nou, dikke 4 jaar de cel in.
0: Ja.
2: Ja, en daar probeert hij nu een slaatje uit te slaan, om het zo maar te zeggen. En
0: hij heeft ook wel tijd voor, hè?
2: Ja, dat zou je zeggen, dat je daar wel tijd voor hebt. Ja, volgens mij mag je gewoon, hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf wat je gedaan hebt, maar volgens mij mag je gewoon ondernemen als jij in de gevangenis zit.
0: Maar ik denk, is die afbeelding dan niet auteursrechtelijk beschermd? Dat zal het dus wel niet.
2: Ja, maar ja, dan zou je dat misschien kunnen aanpassen. Waardoor het alsnog, kijk, in wezen is het gewoon een hoodie met een plaatje van een kroon erop. Ja.
0: Ja, uiteindelijk. Maar het is wel die kroon. Stel, je mag niet alle afbeeldingen, als je bijvoorbeeld platenhoezen of bijvoorbeeld de nachtwacht van Rembrandt, als je daar een afbeelding van maakt, een t-shirt. Maar ik weet niet of dat allemaal zomaar mag.
2: Ja.
0: Ja. Maar wat ik dan wel ook een beetje raar vind, natuurlijk, hij heeft dat ding gestolen, maar hij is ervoor veroordeeld. Laten we dan maar zeggen, weer ontkent volgens mij nog steeds. Maar om daar dan ook op die manier zo'n lucratief slijtje uit te slaan, samen met zijn merk, wat trouwens wel origineel gevonden is.
2: Ja, ik zit daar nu net, ik lees een stukje.
0: Boekarrest. Oftewel, de Romeinse hoofdstad Boekarrest. En hij heet het boek Spatie Arrest, dat vind ik wel grappig. Maar t-shirtjes, petten, shorts en hoodies met dat logo erop. En het gaat hartstikke goed, want het is gewoon uitverkocht.
2: Ja.
0: Hij is offline gehaald.
2: Nou, dat komt niet omdat het niet mag, maar het komt meer omdat het uitverkocht is.
0: Ja, ja, nou, daarom.
2: Ja.
0: Ja, dus het is wel erg gewild.
2: Ja, dus ze zijn nu bezig met een nieuwe lading en dan komt die site weer in de lucht.
0: Ja, nou ja, misschien dat die bij de straat van Hormuz nog even opgehouden wordt. Dus dat zou misschien nog een klein dingetje kunnen zijn. Maar dat zal natuurlijk weer ergens in een ver wegland geworden. Maar de politiek is er ook mee bezig en dat snap ik wel. Ja, in de 20 en de VVD, die stellen er ook kamervragen over. Want hij gebruikt het adres van een gevangenis als zijn postadres. Ja, ook daar vind ik wel wat van.
2: Ja.
0: Dan is het ook, dan, je mag niet, iemand de post natuurlijk niet onthouden. Dat is ook nog een dingetje, want iedereen heeft zijn rechten. Maar dan gaat het allemaal niet te ver.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat stelt de politiek ook natuurlijk. De politiek die, nou in ieder geval, ja, 21 zegt van, dat Douglas W. zijn daad romantiseert.
0: Ja.
2: Met zijn webshop en vraagt of het mogelijk is om het te verbieden.
0: En ik vind het wel een goed idee van ja, 21 om een deel van de opbrengsten de proceskosten mee te gaan betalen.
2: Dat lijkt me een goed idee.
0: Dat vind ik wel een dingetje.
2: Ja.
0: Dus ik ben voor.
2: Ik ook.
0: Mooi zo. Bijna 20 minuten over 10 hier. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. If you could read my mind. Dit is Viola Wales.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
2: Het is bijna 10:30. Thomas nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen Wim. Rode ving vannacht 60 asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na het tweede Exloërmond en Gieter verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hulle in Rode. Vannacht was de eerste nacht van die noodopvang. En burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld die pleit voor een structurelere oplossing.
4: Zeker aan de orde is dat die spreidingswet moet kunnen worden uitgevoerd. Maar dan gaat het ook natuurlijk veel meer om permanente opvang. Dus daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structurelere plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek.
3: Op twee plekken in onze provincie is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Rond 1:00 was het raak aan de Jules Verneweg in Emmen en iets na 4:00 aan de Oosterbroekstraat in Assen. Beide voertuigen waren door de brandweer niet meer te redden. Hoe de branden zijn ontstaan is onbekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. De gemeente Aanhunsen wil in elk geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan, dus er is een 500.000 euro nodig om het pand weer in ere te herstellen. Volgens Jannie Schonewille van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor de grote opknapbeurt, moet er inderdaad veel gebeuren.
5: Het gaat om renovatie van, ik bedoel, de gijzer is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in heen. Die keuken zit er al 40 jaar in, dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan, want het dorpshuis heeft een energielabel van ver in het alfabet.
3: Inmiddels is er 140.000 euro bij elkaar gesprokkeld. In 2029 moet de renovatie helemaal klaar zijn. En zwemplas Nijstad in Hoogeveen zit in de maag met jonge vissers. Lang mochten zij daar hun hengel uitwerpen, maar sinds maart zijn de regels veranderd. De vergunning om er te mogen vissen is verlopen en er komt een nieuw vakantiepark bij de plas. Daarom heeft de politie afgelopen weekend nog vissers weg moeten sturen. Ze moeten voortaan een andere plek zoeken om te vissen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
2: Dankjewel, Thomas. En of het mooi visweer is, daar horen we van Greta Spannenburg.
6: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Met zo vanaf lunchtijd een enkele plensbui. En dan later vanmiddag en vanavond. Dan passeren meerdere pittige buien met kans op onweer en hagel. Verder is het aan de frisse kant met maxima van 17 of 18 graden. En er staat erbij een straffe en vlagerige westelijke wind. Nu en dan wordt die vrij krachtig, windkracht 5.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: natuurlijk van Stevie Wonder.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is al bijna 9 minuten overal wel. Neudig tijd om naar Aldert te gaan. Die is vandaag voor ons op Chuck. En die is in het mooie Eelde. Aankom, Aldert, goedemorgen.
3: Ja, en wel in het café. Dat is natuurlijk een mooie plek van hier. Maar goed, de reden dat ik in het café ben is dat daar de inschrijving is voor de fietsvierdaagse van Eelde. Niet de Drijnse fietsvierdaagse, dat komt later. Maar de Eelder fietsvierdaagse, ja, dat is natuurlijk een fenomeen op zich. En daarom praat ik even met de voorzitter en de secretaris, met Ali en Albertje. En ik mag de tafel langs, dames. Mooi.
4: Goedemorgen.
3: Hoe giet het?
4: Ja, prima.
3: Ja?
4: Ondanks het slechte weer vanmorgen is het toch, hebben we al 70 inschrijvingen.
3: Oh, 70. Ja, was slecht weer vanmorgen, Eelde?
4: Ja, vanmorgen om 9:30 goot het weer behoorlijk.
3: Oké. Dus mensen wachten nog even af dus?
4: Mensen wachten even af en tegen 9:45 begon het te lopen.
3: Ja, ja. Maar Albertje, ik denk van, het is nou al bijna, het is 20:30. Dus ik kan me voorstellen dat de meeste mensen wel zo'n weer die nou west hebben. Of moet ik dat aangeven?
5: Ja, de meeste mensen die van ver weg komen, die hier bijvoorbeeld op een camping staan of zo, die zijn weg geweest. Maar de mensen uit Eelde zelf, die wachten meestal tot het eind van de morgen, begin van de middag.
3: Nou, op dit moment schiet de zon, dus het zou maar best in kunnen, hè?
5: Op dit moment zou ik zeggen van, kom maar en begin gelijk maar te fietsen.
3: Ja, ik weet niet of dat veel of weinig is. Jullie hebben ervaring. Wat denk je, wat komt er nou, Ali?
4: Nou, ik ga uit van een kleine 100 man dat die nog wel komen vandaag.
3: Erbij nog?
4: Nee, nog 30 erbij, 40 erbij.
3: Oh, totaal 100?
4: Totaal 100, ja.
3: Ja. Maar hoe lang kunnen mensen inschrijven dan?
4: Tot 1:30 vanmiddag.
3: Oh, dat is en dan is het ook niet zo ver fietsen dus, of wat?
4: Nou, nee, de 40 kilometer kan dat doen.
3: Ja.
4: Ik bedoel, als je moet om 5:30 dus binnen zijn. Ja. Dus na 4 uur moet je toch die 40 kilometer kunnen fietsen.
3: Ja. En dat doen jullie al jaren om dit neem ik aan, Albertje?
5: Ja, wij doen het altijd. We hebben een feestweek van de Vereniging van Volksvermaken. En dat begint met de fietsvierdaagse.
3: Ja.
5: En dan hebben we de kermis erbij.
3: Ja, die is aan de kade. Ja, die is nog dicht op dit moment. Het is nog vrij rustig.
5: Ja, die begint vanaf woensdag.
3: Oh.
5: Vanaf morgen dus.
3: Ja. Ik loop even, want ja, de mevrouw die werd nergens van, maar die zit daar mooi in een hoekje. Die zit voor mij al de route te bestuderen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Je komt hier in de buurt?
6: Ja, uit Fries.
3: Uit Fries?
6: Maar oorspronkelijk kom ik hier uit Eelde.
3: Oh, toch?
6: Dit was mijn stamkroeg altijd.
3: Oh, dus?
6: Ja.
3: Dus, oh, je bent hier wat bekend?
6: Ja.
3: Oh, ik zit hier, wacht even, ik zit een beetje onder te zien. Oh, dat moet even niet. Maar ik ben van plan met de fietsen vandaag.
6: Ja.
3: Ik zag je net de route al een beetje bestuderen, maar die ken je natuurlijk wel in de kop.
6: Ik ken
3: je
6: wel uit de kop al, ja.
3: Ja. Hoeveel kilometer ga je fietsen?
6: 60.
3: Ja, in je uppie?
6: Nee, er komt nog iemand aan.
3: Oh.
6: Ja.
3: Oh, je doet dat met meerdere personen.
6: Ja.
3: En je goed ook alle 4 dagen gewoon fietsen?
6: Ja, bedoeling wel. Als het dreug blijft wel.
3: Ah, maar je bent nog niet van suiker.
6: Nee, dat is ook zo.
3: Nee, een paar druppen water.
6: Ja.
3: Heb je wel een regenpak bij je?
6: Ja, zeker.
3: Ja, maar een paraplu op een fiets is niet zo handig.
6: Nee, dat is gevaarlijk.
3: Ja, precies.
6: Ja.
3: Dus 60 kilometer, 4 keer 60. Dat is het idee.
6: Ja, daar nog 10 kilometer hierheen fietsen, we 10 terug. 80 dogs.
3: Oet de deksel, ja, die moet er ook in bijtellen.
6: Ja.
3: En hij dan een soort van afterparty, nou? Hij er vanavond weer bent, dat je hier in het café nog even, zit?
6: Nou, eerder altijd wel, maar nou niet meer.
3: Nee?
6: Nee.
3: Dat is
6: het is altijd wel gezellig, hoor.
3: Dat is het mooiste gedeelte,
6: ja,
3: toch, zou je zeggen.
6: Een borreltje erbij.
3: Ja. Ik wens veel plezier in ieder geval.
6: Oké, dank je.
3: Loop ik nog even met de dames toe. Want op dit moment is het in rust. Ik had hoopt dat er nog meer inschrijvers waren. Op dit moment dus even niet. Ja, en dan is een lange zit, dames, om hier te wachten tot ze het allemaal west hebt, hè?
4: Ja, en dan moeten we wachten tot ze allemaal weer binnenkomen vanavond.
3: Ook dat nog eens?
4: Ja, dus we zitten niet tot 5:30 van vandaag.
3: Ik zag wel een formulier hier, mag ik hem erin bij pakken?
4: Jazeker.
3: Is er een wijziging in de route? Van hier staat, let op, naastempel, dan en dan, pijlen volgen.
4: Ja, dat klopt. In Fries zijn ze dus met de wegomlegging bezig en daar kunnen ze dan niet langs. Alleen degene die de pijltjes heeft uitgezet, die heeft dat wel goed aangegeven. Dus vandaag is het daar in Fries echt goed de pijlen moeten volgen wezen op de wegomlegging.
3: Oh ja, je had de route al eerder klaar voor dat die straat, dat ze met de straat aan gaan.
4: Ja, zeker. Ja, die hebben al 4 weken klaar, want ze moeten natuurlijk wel nagefietst worden.
3: Ja.
4: Kijken of alles goed klopt.
3: Ja. Dus Albert, die hebt niet bij de gemeente vraag van welke straat nog ga je met aan in tijdens onze fietsvierdaagse?
5: Nee, dat doen we niet. Misschien een tip voor de volgende keer, om dat wel te doen.
3: Ja, dat is wel een idee. Ja. Maar ze willen overal met de straat aan, heb ik het idee.
5: Maar ja, precies, zo is het ook. Maar de routes die worden uitgezet een dag van tevoren en dan met de pijlen, zeg maar. Dus dan, als mensen de pijlen volgen, dan komt het altijd goed.
3: Ja, precies. Ja, als niemand aan de pijlen zit, hè. Laat ik ze niet op idee brengen. Dit is de stempelkaart. Ali, uiteindelijk bent mensen er weer vanavond, of over 4 dagen. Krijgt ze dan ook een medaille?
4: Nee, ze krijgen maar vandaag bij de start en morgen of overmorgen wanneer ze komen, krijgen ze allemaal alvast een lintje. Want alle mensen fietsen niet 4 dagen mee. En als je dan 1 of 2 of 3 dagen fietst, dan is het toch ook wel leuk dat je een herinnering hebt aan de fietsvierdaagse.
3: Oké, okay, dus geen medaille, maar een lintje.
4: Ja.
3: Zie je er nog veel lintjes elke dag heen?
4: Nou ja, degene die meedoet, die krijgt ze 1 keer maar een lintje, hè? Anders komt het niet goed.
3: Ja, ja, dus hij nog 1 keer meedoet, dat 4 keer maakt allemaal niet uit.
4: Ja, maar maakt allemaal niet uit. Nee, 1 lintje krijg je. Ja, ja, ja. Allemaal krijg je een lintje, ja. Ja.
3: Nou ja, goed, dat hoef ik dan weer niet op te wachten. Wim, dat lint is liever mee weglegt. Maar mensen die denken van, ik wil nog alleen met de eelde fietsvierdaagse. Het is nou mooi weer, de zon schijnt. Wees erbij, bij het café, daar kun je inschrijven. En 48 of 60 kilometer elektrisch is dat maar een kleinigheid niet tegenwoordig.
2: Dankjewel, Albert. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Blues uit 1984 van Denise Williams en Let's Hear It for the Boy.
1: Wie keuvelt hier?
0: We moeten het toch maar even over hebben, Thomas. We kregen ook trouwens vanochtend een appje binnen. Dat snap ik op zich wel. Van, hey, waar blijft jullie oranje versiering?
2: We zijn nog niet in de stemming.
0: Nou, ik ga beginnen nu. Oké, ik heb een mutsje op nu. Ik ben in de stemming.
2: Jij bent in de stemming. Ja. Maar nou moeten we niet van het voetbal hebben, of wel?
0: Ik heb gisteravond even gekeken, maar ik word er niet vrolijk van.
2: Nee, het is echt dramatisch. Uiteindelijk. Tegen Oezbekistan, hè?
0: Of all countries. Ja. Maar sowieso het hele sfeertje. Zo'n leeg veld. Het schijnt wel dat er één tribune was, alleen die was dan niet in beeld.
2: Nee.
0: Maar ik vond het een beetje een naargeestige omgeving.
2: Ik kreeg wel weer een beetje corona-vibes van. En dan hoor je ook gelijk wel weer hoe zo'n goede leider dan toch wel Virgil van Dijk is. Die gewoon continu aan het coachen is en continu bezig is met andere spelers en zo. En het goed neer te zetten. Maar het werpt nergens zijn vruchten af, zeg maar. Je zou toch zeggen, met zo'n selectie...
0: Ja.
2: Zou je toch wel op zijn minst even gewoon lekker dik kunnen winnen van Oezbekistan? Of niet dan? Denk ik,
0: of in ieder geval, laat dan het voetbal wat je ziet ook een beetje verzoenlijk zijn. Want het was nu ook niet, nee.
2: Ah, het afmaken, daar ontbreekt het nog even aan. Hè? Dus dat is wel verontrustend. Weet je, op zich, best wel vooral in die eerste helft wel redelijk veel kansen gecreëerd.
0: Ja.
2: Maar dan moet je ze er wel in pissen.
0: Maar eerlijk, heb jij de hele wedstrijd gezien van begin tot eind?
2: Nou, het eind eerste helft en begin tweede helft was ik even in de keuken aan de slag. Eventjes ontbijten en lunch maken, zeg maar, voor de volgende dag. En daarna was het nog 20 minuutjes of zo. En ik van, kijk nog wel even uit.
0: Ja, nou, ik was ook aan het kijken. Ik denk, goh, is er iets anders wat ik kan doen? Want ik na 2 minuten, 3 minuten of zo. En op een gegeven moment, ik heb dan wel die strafschop gezien. Maar dat was toch uiteindelijk ook gewoon een rode kaart voor die speler.
2: Zeker. En als je dan vervolgens in de tweede helft wel rood geeft aan hoe heet dat? Hoe heet hij ook weer?
0: Ja, die
2: Gustil.
0: Ja.
2: Die op een hele lullige wijze zijn hand tegen die bal aankrijgt. Dat je hem dan rood geeft. Ja.
0: En dan zo'n Gustil, die trouwens dan in de wedstrijd daarna, die niet op televisie was, van de reserves tegen de reserves, die mocht daar weer gewoon meedoen.
2: Ja, maar dat was omdat het gewoon niet een officiële
0: FIFA-oefenduel
2: is. Ook omdat het was maar een uurtje. Ja, en die hebben ze trouwens ook verloren.
0: Ja, klopt.
2: Die hebben ze verloren met 2-1 tegen de reserves tegen de reserves.
0: Ja, en dit was dan met 2 strafschoppen uiteindelijk. Dus we moeten het van de strafschop hebben, denk ik.
2: Ja, weet je, en het is ook allemaal een beetje pech op pech. Vlak voor de wedstrijd hoorden we natuurlijk dat Jurrien Timber afhaakt. Dat hij toch geblesseerd is om deel te nemen aan het toernooi.
0: En toch wel een van de betere spelers in de Engelse competitie.
2: Ja, zeker. Gewoon de beste Nederlander in de Engelse competitie gewoon. Ja. Gewoon een hartstikke goed seizoen gedraaid. Gewoon helaas pech gehad met een hele slepende liesblessure. Waar hij dus nog steeds niet van hersteld is, blijkt dus.
0: Nee, en nu is Geert Huijders opgeroepen. Dus we zullen wel zien. Zondag is de eerste wedstrijd tegen Japan.
2: Tegen Japan.
0: S'avonds?
2: 7 uur 's avonds.
0: 7 uur 's avonds.
2: Ja.
0: Oké, ik ben benieuwd. Nou, we gaan in ieder geval hier de studio dan wel iets versieren. Wat mij nou wel opviel trouwens, want niet iedereen in Amerika is bang natuurlijk voor ICE en al dat soort dingen meer. Bepaalde landen, er komen mensen wat moeilijker Amerika in. Er is nu al één WK-scheidsrechter uit Somalië. Die is gewoon weer teruggestuurd.
2: Ja.
0: Uiteindelijk wegwezen. En ik las net een bericht. Met de FIFA heeft gezegd, oké, dit is niet anders. En hij is ook geen scheidsrechter meer. Dus er komt nog geen nieuwe kans weer voor hem. Het een of ander verkeerd visum of zo had hij opgehaald. Ik denk, daar kom ik het land wel mee in. Wegwezen. Dus het is allemaal wel een beetje wat een raar WK dit.
2: Ja, en de KNVB heeft bekendgemaakt dat er gewoon dikke verlies wordt gedraaid tijdens dit WK.
0: Ja, ook nog.
2: Ja, dat het allemaal zo duur is. De accommodaties en weet ik wat allemaal.
0: Maar het reizen ook.
2: En het reizen wat ze moeten doen, dat gewoon zo ontzettend in de papieren aan het lopen is. Dat er alleen als ze wereldkampioen worden, hebben ze winst.
0: Oké.
2: Dan weet je het even.
0: Dan heb je
2: verder geen druk.
0: Heb je misschien iets inderdaad om daarvoor te gaan vechten?
2: Ja, zo is dat.
0: Dus goed. Nou, we wachten het allemaal af wat er gaat gebeuren. Het is 11:05 hier op Radio Ritze. Koffie en keuvel nog tot 12 uur. Dit is Teddy Swims. Bad Dreams.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel... uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megafestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

gisteren kregen ze een bericht dat hij binnenkort weer op tournee gaat. Jawel hoor, deze Tom Jones en dat met She Is A Lady. Nog een uurtje koffie en keuvel door deze dinsdagochtend. Met straks in 2,5 uur natuurlijk een column van het Huis van de Taal. En straks gaan we het even hebben over...

0: muziek van Aretha Franklin hier op radio. En dat met I Say A Little Prayer.
1: Wie keuvelt hier?
0: En daarvoor hoor je Justin de Wild met Cheerio. En ik was hem aan het draaien en ik zei zo tegen Thomas van... wie is dit? Ik ken het eigenlijk niet. En meteen gaf je mij een antwoord... waardoor ik mij nu in een hoekje van de studio moet gaan zitten te schamen. Want dit was een nummer 1 hit. Of is een nummer 1 hit?
2: Het staat hoog in de Nederlandse top... Ja, sterker nog, staat op 1 in de Nederlandse top 40.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dit is jouw werk, toch?
0: Ja, nou, dat zeg ik net ook tegen jou. Het is mijn werk op plaatjes. Ja. En ik moet zeggen, toen ik jong was, toen was het vrijdagmiddag, was altijd de gebeurtenis dat ik naar de platenzaak ging en de top 40, het gedrukte exemplaar ophaalde. Want ik wilde graag weten, wat is de nummer 1, wat is de hoogste stijgende, de hoogste nieuwe binnenkomer, de nummer 1 in de tipparade, oftewel de alarmschijf en dat soort zaken.
2: Ja.
0: Dat was mijn leven toen. Ja. Maar ik hou die top 40's niet meer in de gaten.
2: Sinds afgelopen vrijdag de Nederlandse top... of nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Oké, mooi man. Justin de Wild. Ik zal hem in mijn playlistje zetten. Goed.
2: Hey, zo'n heetje.
0: Ja, maar ik kom op die muziek. Want ik las een item, vind ik wel leuk. Samuel Welten, die wint de Buma Award voor de grootste hit van het jaar.
2: Mm-hmm.
0: En dat is toch een mooie prestatie van hem.
2: Zeker.
0: Ik heb ook even naar de historie gekeken. Want ik denk, ja, hoe zit het nou met de Engelbewaarder bijvoorbeeld? Maar die komt in de afgelopen jaren niet voor. Dus ik vind het raar.
2: Ja, dat is wel raar, ja.
0: Ja, dat dacht ik echt.
2: Maar
0: ik
2: wie was dan vorig jaar dan?
0: Nou, vorig jaar, dan moet ik eventjes weer terugklikken. Want ik heb de website natuurlijk hier geopend. Ja. Terug in de tijd, Yves Berendsen. En Roxy Dekker met Sugar Daddy was toen de nummer 2.
2: Oh, ja.
0: Nou, en als je dan hebt over 2024, gaan we nog even verder terug. Was het Maan met Goldband, stiekem. En Claude met La Dada. Ja, dus een andere tijd natuurlijk. Maar als je nu kijkt naar dit jaar, wat er dan allemaal is. Ik zie de nummer 1, de Buma Gouden Harp. Die gaat naar Michael Pyron. Ken ik niet. Geen idee. Sef, heb je wel eens van gehoord natuurlijk.
2: Ja.
0: De muziek zegt me niet echt, echt in dit geval iets. En wat ik ook lees, en dat vind ik best wel bijzonder. Internationaal, het nummer Luther van Kendrick Lamar. Maar dat is dus maar mede geproduceerd door een Nederlandse dame. Of is het een heer, Rosalia? Ik denk Rosalia dat dan een heer is. Ga ik nu weer rare dingen zeggen.
2: Zit je mij aan te kijken?
0: Weet jij dat?
2: Rosalia.
0: Is dat een man of een vrouw? Ja, het is een Utrecht geboren producer. En die heeft ook al een Grammy mee gewonnen. Met 1,5 miljard streams in dit geval. Dat is wel heel erg knap om dat te doen. Rosalia met een H op het eind.
2: Oh, dan heb ik de verkeerde.
0: Maar het is toch raar dat je...
2: Met een H op het eind?
0: Ja, met een H. Rosalie H. Rila.
2: Ja, dat is een vrouw.
0: Ja, het is een vrouw. Oké, gelukkig.
2: Ja. Komt uit Utrecht.
0: Komt uit Utrecht. Mooi zo. Nou, die heeft in ieder geval ook samen met Kendrick Lamar samengewerkt. Dus dat is op zich wel hartstikke leuk. Maar al die prijzen, en wat ik dan ook wel bijzonder vind... een Lifetime Achievement Award. Die is ook al een keer uitgereikt volgens mij aan... hoe heet ze? Jacqueline Govaert.
2: Ja.
0: Die heeft hem al een keer gekregen. En Direct, die heeft hem gisteren ook gekregen. Ik vind een Lifetime Achievement Award... dan moet je doen als je carrière voorbij is. Of ligt dat aan mij? Zie ik dat verkeerd?
2: Ja, maar ja, ze moeten natuurlijk die award ieder jaar uitreiken. Hè? Dus
0: Ja, dan had ik hem nog een keer aan de Golden Earring of zo gegeven bijvoorbeeld. Dat had kunnen doen.
2: Ja, had gekund, maar...
0: Je doet, ja.
2: Ja, maar ze hebben al een hele carrière achter zich, hè, die mannen. Zeker. Van Direct. Die zijn al even bezig.
0: Misschien dat ze hem over 10 jaar nog een keer gaan winnen.
2: Ja, wie weet.
0: Ja. Dit is Direct, en dan met Through the Looking Glass.

Met onder andere met zijn broer Neil Finn in Crowded House. Maar ook een solo en hitje vreesje Tim Finn met Fraction Too Much Friction. Straks Thomas met het nieuws uit de regio. Maar eerst de grootste hit voor Ten Sharp in Nederland. Dit is You.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Het is 1 minuut voor 11:30. Thomas nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Rode ving vannacht 60 asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na het tweede Exloërmond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hulle in Rode. Vannacht was de eerste nacht van die noodopvang. En burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld pleit voor een structurelere oplossing.
10: Zeker aan de orde is dat die spreidingswet moet kunnen worden uitgevoerd. Maar dan gaat het ook natuurlijk veel meer om permanente opvang. Dus daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structurelere plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek.
9: Op twee plekken in onze provincie is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Rond 1 uur was het raak aan de Jules Verneweg in Emmen. En iets na 4 uur aan de Oosterbroekstraat in Assen. Beide voertuigen waren door de brandweer niet meer te redden. Hoe de branden zijn ontstaan is onbekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. De gemeente Aanhunze wil in elk geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan, dus er is 500.000 euro nodig om het pand weer in ere te herstellen. Volgens Janny Schonewiller van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor de grote opknapbeurt, moet er behoorlijk wat gebeuren.
11: Het gaat om renovatie van, ik bedoel, ik zei het, er is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in heen. Die keuken zit er al 40 jaar in, dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan, want het dorpshuis heeft een energielepel van ver in het alfabet.
9: Inmiddels is er 140.000 euro van de benodigde 500.000 bij elkaar gesprokkeld. In 2029 moet de renovatie helemaal klaar zijn. En zwemplas Nijstad in Hoogeveen zit in de maag met jonge vissers. Lang mochten zij daar hun hengel uitwerpen, maar sinds maart zijn de regels veranderd. De vergunning om er te mogen vissen is verlopen en er komt een nieuw vakantiebark bij de plas. Daarom heeft de politie afgelopen weekend nog vissers weg moeten sturen. Zij moeten voortaan een andere plek zoeken om hun hengeltje uit te gooien, Wim. Meer vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: Dankjewel, Thomas. Geet daar dan met het weer.
12: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Met zo vanaf lunchtijd een enkele plensbui. En dan later vanmiddag en vanavond. Dan passeren meerdere pittige buien met kans op onweer en hagel. Verder is het aan de frisse kant. Met maxima van 17 of 18 graden. En er staat erbij een straffe en vlagerige westelijke wind. Nu en dan wordt die vrij krachtig. Windkracht 5.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon

0: lekker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: luisteren. Vierde hij zijn 82e verjaardag. Boskerk was dat. En What Can I Say?
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor een column van het Huis van de Taal. En die gaat deze keer over het WK-voetbal. Ik zeg goedemorgen, Renate.
3: Goedemorgen. Nog twee nachtjes slaap en dan begint het WK-voetbal. Deze maal is het in Amerika, Canada en Mexico. Ik zal denken dat Amerika alleen al wel groot genoeg is om zo'n toernooi te houden. En dat het ego van de president hier ook wel groot genoeg voor is. Maar ja, wie ben ik? Ik heb niet zoveel verstaan van voetbal, dus ik heb mij maar even inlezen. Dit jaar doet er voor het eerst 48 landen, met in plaats van 32. Dus bent ze veel meer stadions nodig. Aha. Ik kijk alleen de wedstrijd van het Nederlands elftal, daar ben ik heel eerlijk in. De rest interesseert mij niet. Dat Ronald Koeman als bondscoach hebt, dat is mij bekend. Ik kan mij indenken dat in de tijd dat Koeman zelf nog als speler op het veld stond, dat hij dan als tegenspeler toch een beetje benauwd was. Want hij gaf de bal altijd zo'n knoert vanaf middenveld. En we niet voor niks het kanon noemt. Als zo'n bal van Koeman recht op je afkomt zeilen, dan moest hij wel wat in de mouwen hebben om zo'n schot te keren. Hij schijnt ooit eens een bal met 188 km per uur schoten te hebben. Die bal is in het Drents trouwens ook vaak gewoon bal. Maar kan ook ballen of ballen noemd worden. Door trap je dan ting aan met een schoen, een schoo, een schouw of een schouwen. En in die schoen doorzet je voet. Voeten, voten, voot, fout of fouten. En voetballen doe je op een voetbalveld met gras. Of zeg je gras of grus. Best knap toch wat iemand met weinig verstand van voetbal dan toch nog van een column over voetbal werd te maken. En dan hebben we het nog niet gehad over de kleur van het gras. Als het goed is, is het groen. Of gruin of groen. Pas zagen wij een grappig filmpje voorbij komen van een koppel scholieren van Fulltime Beeld. Die hadden een Nijdrens woord bedacht. Sukkelduk. Het had meerdere betekenissen, maar ik stel voor dat we dit woord vanaf nu gebruikt voor schwalbe. Sukkelduk. Voetbal en het Drents hebben trouwens meer gemeen dan dat je op het eerste gezicht denken zult. Net als bij voetbal giet het bij streektal ook een woord hij bijhoort. Je club of je tal, het zegt allebei wat over wie hij bent en waar hij voortkomt. En voetbal is van elk en een, net als de streektal. Je hoeft er niet voor deurleer te hebben, het giet om het met doen en angst onderdeel van weten. Ik wens je veel kiekplezier de aankomende tijd. Itemin van voetbal hold. En aanzet je toch gewoon lekker een paar afleveringen van de podcast Pro Drents met mij op. Tot na de mol. Tjö.

muziek van de Big O. Hier op Radio Rente in Koffie en Keu van Roy Orbison en Oh Pretty Woman. En natuurlijk daarvoor de winnaar van de tweede editie van het Songfestival Pop in het Plat. Dennis Hendrix met zijn nieuwe single. En dit is Danny Vera en Morning Dance Again.

0: feestje nog erin. De andere versie van Madcon. Maar dit was het enige echt origineel van Frankie Valli. Samen met de Four Seasons. En dat met Begging. Bracht ik ook op 11:55. Thomas.
1: Ja.
0: Nog een fijne dag, jongen.
2: Hetzelfde toegewenst.
0: Ja, dat dacht ik. Morgenochtend om 9:00 ben ik weer voor een nieuwe aflevering van Koffie en Keuvel. Tot slot zie je The Sweet en Fox on the Run. Mooie dag nog.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek, Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Ze waren groot in de jaren 80. En ik zeg ze, want René, dat is niet alleen die zangeres die je hier hoort hoor, maar het is een hele complete band die erachter zit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Hi, Time Event was dat. Een hele goede middag en wat fijn dat je weer luistert hier naar Radio Drenthe. Ik ben er niet alleen, ik zit met Roy vandaag.
3: Goedemiddag.
0: Mijn steun en toeverlaat. En jij houdt al het nieuws in de gaten. Er kwam net nieuws, er is heel wat gevonden bij ons.
3: In het nieuwe Drostendiep, dat is tussen Sleen en Oosteresselen, er zijn meer dan 3000 archeologische vondsten gedaan. En de provincie zegt dat 600 daarvan heel bijzonder zijn. Dus dat is een hele hoop. Gereedschap uit de steentijd, de bronstijd, sieraden uit de 2e eeuw voor Christus tot aan de middeleeuwen toe. En ook nog allemaal spullen uit de 80-jarige oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Dus,
0: wisten ze dat het daar zat?
3: Nou, er wordt daar een beekdal opnieuw ingericht. En dan moet je altijd archeologisch onderzoek doen.
0: Mm-hmm.
3: En ze zullen niet geweten hebben dat er zoveel heeft gelegen. Ja, en de provincie zegt ook, alle vondsten hebben onze verwachtingen overtroffen. Dus dit was ze blijven verrast volgens mij als ik dit zo hoor.
0: Ja, je kan er meer over lezen op de site rtvdrenthe.nl. Maar we komen er ook later op terug, want het is wel gigantisch veel wat er is gevonden.
3: Ja, en als je ze ook wil zien, kijk ook vooral even op onze website. Daar zitten wat fotootjes bij.
0: Leuk. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, naast dat jij ons op de hoogte houdt van al het nieuws uit de provincie, zometeen om 12:30 heb je een volledig bulletin. Daarna praat ik met onze weervrouwen, Greta Spannenburg. En ik denk dat meniging dan de radio ook even wat harder zet. Want er is weer code geel afgegeven. En meerdere wandelvierdaagse, avondvierdaagse beginnen vandaag ook weer. En die van Assen ook. En daar komen echt duizenden mensen op af.
3: Ja, afgelopen week al vaker ook avonden afgelast. Dus ja. Ben benieuwd.
0: Ja, we gaan zo meteen even bellen met de organisatie. Wat gaan ze doen vandaag met die grote avondvierdaagse hier in Assen? Altijd gaat de hele provincie door. Hij stort zich zo meteen op Chinees porselein. Frederik schakelt de hulplijn in. Kan je ook doen, hè? Als je iets wil vertellen wat heel Drenthe moet weten, of als je op zoek bent naar iets, schakel de hulplijn in van RTV Drenthe. Stuur ons even een appje of bel 0592-33-11-88. Frederik is op zoek naar een speciaal soort speelgoed. Dat hoor je meer over even naar ene. Nou, dat en ik ga het hebben over een voedselbos en natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. Raccoon bijvoorbeeld. Eind september staan ze in Martini Plaza in Groningen.

0: Tell him, zo heet hij. Ja, die avondvierdaagse in Assen begint vandaag. Echt duizenden wandelaars doen daaraan mee. Maar er is voor vanmiddag ook code geel afgegeven. Onweer, windstoten, hagel. En dus vragen wij ons af, gaat dat wel door? Aan de telefoon Mark Mobach van de organisatie. Mark, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jullie houden vast heel nauwlettend alle weer-apps in de gaten, of niet?
1: Ja, we zijn druk aan het kijken hoe het weer zich ontwikkelt.
0: Ja, hebben jullie al een knoop doorgehakt?
1: We hebben nog geen knoop doorgehakt. Ja, als we nu naar buiten kijken, is het echt prachtig weer. Tenminste, waar ik sta. Maar ja, de voorspellingen voor vanmiddag zijn helaas wat minder. Dus we moeten nauwlettend het weer in de gaten houden.
0: Ja, wanneer gaan jullie een knoop doorhakken?
1: Wij zijn van plan om rond 4 uur een update naar buiten te brengen. Dan zitten we wat korter op de avondvierdaagse zelf. Hè. Dus dan hebben de weerinstanties een beter zicht op wat er eigenlijk gaat gebeuren vanavond. We willen niet te vroeg aflasten, want stel je voor, alles trekt weg en het is prachtig weer vanavond. Dan willen we gewoon kunnen lopen. Dus ik denk, 4 uur moeten we een update geven.
0: Ja, en wat is voor jullie echt de druppel om te beslissen, we zetten er een streep door?
1: Nou, als er gewoon wel de voorspelling blijft dat er onweer in de lucht is, hè, terwijl we aan het lopen zijn, dan zeggen we, dat willen we gewoon niet. Dus regen, daar kun je op kleden. Zelfs een beetje wind kun je op kleden. Maar onweer, ja, dat is gewoon niet. Dat geeft geen fijn gevoel als je daarin loopt.
0: Ja, ik zei het net al, duizenden wandelaars gaan vandaag van start. Ik meen, ja. 6 uur begint de avondvierdaagse, toch? 6:30 verzamelen bij de wielerbaan.
1: Ja, 5:30 verzamelen. En dan kunnen we hopelijk stipt om 6 uur starten. Als alles mee zit.
0: Ja,
1: qua weer.
0: Hoe ga je iedereen bereiken, Mark, als je toch besluit af te gelasten?
1: We hebben van iedereen die online heeft ingeschreven, hebben een mailadres. Dus die kunnen we sowieso een mail sturen. Daarnaast hebben wij een Facebookpagina die wel goed gelezen wordt. Daar zetten we een bericht op. En daarna is het hopelijk ook een beetje mond-op-mond reclame. Dus ik roep ook iedereen op. Rond 4 uur publiceren wij ook een berichtje op Facebook. Wacht dat berichtje gewoon af. Daarin staat meer informatie.
0: Ja, en ik loop op de zaken vooruit hoor. Maar als vandaag afgelast wordt, gaat dat op een moment ingehaald worden? Of was het jammer dan? Nee.
1: Dat is helaas spijtig, maar we kunnen geen avonden inhalen. Dat is organisatorisch helaas niet mogelijk. Dan wordt het in plaats van een avond vierdaagse, een avond driedaagse.
0: Ja, Mark, wij houden contact en we gaan alle kanalen van de avondvierdaagse in de gaten houden. Van de avondvierdaagse Assen. En wat je zegt, rond 4 uur hakken jullie definitief een knoop door.
1: Ja, geef in elk geval een update.
0: Ja, geef in elk
1: geval.
0: Oké. Nou, dan spreken we elkaar dan weer. Dankjewel. En fingers crossed dan maar op zo goed Drenzen.
1: We hopen het beste.

Begin dit jaar werd ze uitgeroepen als talent van het jaar. Deze Lisa Ploeger. Deep Inside was dat. Het is alweer bijna 12:30. Het laatste nieuws uit de provincie. Roy van Gol zit er helemaal klaar voor om je bij te praten. Eén kan het ook altijd lezen in de app. En op onze site, rtvdrenthe.nl.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: Half 1 is het, exact zelfs. Het laatste nieuws uit Drenthe, Roy van Gol praat ons bij. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Tegen een 40-jarige vrouw uit Haren is een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28 bij Assen. Ook eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een rijontzegging van 1 jaar. De vrouw botste op een auto die met pech op de rechte rijstrook stond. De 44-jarige bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat de vrouw vlak voor het ongeluk op haar telefoon zat. Café De Beefeater in Assen opent binnenkort weer de deuren. Het bekende café aan de Brinkstraat ging 8 jaar geleden dicht. In het pand zit nu een bar die alleen bedoeld is voor hotelgasten van Hotel De Jonge, dat ernaast zit. De nieuwe eigenaar zegt dat De Beefeater een begrip is in Assen en omgeving en wil dat oude sentiment terughalen. Volgens de ondernemer was de Brinkstraat vroeger de uitgaansstraat van Assen, maar noemt het nu een dooie boel. Wanneer het café open gaat is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de kroeg straks op donderdag, vrijdag en zaterdag open is. Dolomina Drenthe houdt zometeen een stilteprotest bij de rechtbank in Assen. Daar hoort Epco F. rond 1 uur welke straf de rechter hem oplegt voor het ombrengen van zijn vrouw Ida. De actie is bescheiden, maar zichtbaar aan de overkant van de straat. De Dolomina's zeggen dat dit in overleg is geweest met de nabestaanden van Ida. De vrouw is vorig jaar zomer volgens justitie omgebracht door Epco F. in hun huis in Assen. Daarna zou hij haar lichaam 's nachts in het Noord-Willemskanaal bij het Tinalo hebben gedumpt. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist. En Rode heeft vannacht 60 asielzoekers opgevangen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na tweede Exloërmond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hullen in Rode. Vannacht was de eerste nacht van de noodopvang. Burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noordenveld pleit voor een structurele oplossing.
7: Daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structurele plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek.
6: Burgemeester Klaas Smit was dat van de gemeente Noordenveld. Het was over in nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Roy, dankjewel. Rita Spannenburg, een hele goede middag.
8: Goedemiddag, Anouk.
5: Ja, meniging gaat nu weer de knop wat harder zetten van de radio. Want de avondvierdaagse beginnen op veel plekken vandaag.
8: Yeah.
5: En die code geel die is afgegeven, hoe erg gaat het worden?
8: Ja, het zijn buien die verwacht worden voor de middag en de avond. Met buien is het altijd behoorlijk onvoorspelbaar waar ze precies gaan vallen. Ik kan een kleine timing geven. Vanmiddag is het een enkele bui. We hebben vanochtend in de tweede ochtendhelft ook een enkele bui gehad. Wel met ook onweer in het noorden van Drenthe. En vanmiddag zien we dan stapelwolken en zon. En een paar van die stapelwolken groeien tot een kilometertje of 8 hoog uit. Die kunnen dan tot een bui komen. Dat is vanmiddag een enkele bui, maar wel zo'n type plensbui. Mm-hmm. En vanavond wordt de bovenlucht wat kouder en lijken die buien iets wat vaker veelvuldiger voor te komen. Dus juist in de avond loopt de buiigheid wat op, met kans op onweer, windstoten en misschien ook wel hagel. Dus ja, we zitten echt in een buiige, dynamische situatie met bescheiden temperaturen van 17 of 18 graden.
5: Maar dat geldt echt voor heel Drenthe?
8: Voor heel Drenthe, ja, ja. En het is heel lastig bij dit soort situaties. En ook wel frustrerend natuurlijk om niet specifieker te kunnen zijn. En dat heeft er ook deels mee te maken dat de buien een beetje op elkaar interacteren, zeg maar. Als waar een bui valt, zuigt die bijvoorbeeld energie weg uit de omgeving. Mm-hmm. Of met windstoten die eromheen zitten, jaagt die bijvoorbeeld weer een andere stapelwolk aan om zich ook tot een bui te vormen. Dus totdat het zover is, tot je echt kunt nowcasten en de bui ziet en mm-hmm. kunt timen, kun je eigenlijk alleen maar in wat grofmazige bewoordingen spreken. Dat is lastig. Dus vanmiddag een enkele bui. En aan het begin van de avond ja, wat meer buien en pittig.
5: Ja, de organisatie sprak ik net van de Wandelvierdaagse hier in Assen. En die gaan om 4:00 een besluit nemen. En ja. om 6:00 zou dan vertrek zijn. Is dat tijdsbestek oké om dat al te kunnen overzien?
8: Ja, weet je, er komen tegenwoordig zo'n beetje elk uur nieuwe rekenmodellen uit. Die kunnen je natuurlijk een klein beetje erin wijzen. Maar de buien die moeten dan nog vaak gaan ontstaan. Weet ja. je wel? Dus kijk, buien
5: die. Nog koffiedik kijken dan.
8: Ja, het is lastig. Kijk, een front wat vanuit het westen komt met regen, dat kun je heel netjes timen. Een bui is heel lastig, want die vormt zich en is er ineens. Je ziet hem buiten wel door de donkere lucht. Maar het is ook modelinformatie krijgt het heel moeilijk. Echt de vinger precies op de juiste plek. Dus het is spannend.
5: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het afwachten. En dan gaat het de hele nacht door zo?
8: Nee, ik denk dat later vanavond en ook vannacht dan wordt die buiigheid grotendeels onderdrukt. Mede omdat de temperatuur omlaag gaat. En dan morgen overdag begint het spel weer opnieuw. Met stapelwolken, zon. Ietsjes minder wind dan vandaag. Vandaag waait het best wel flink uit het westen. Ietsjes gedemptere temperatuur nog. Misschien maar 16 graden. En ook dan een paar verspreid over de provincie vallende regen en onweer. Buien. Het onweer gaat er eigenlijk pas donderdag uit. Dan worden de bovenluchten minder koud. En daarmee wordt de buiigheid minder dynamisch. Er blijven nog wel wat buien vallen. Maar dat zijn de gewone regenbuien. Waar je ook bij zo'n avondvierdaagse eigenlijk niet last mee hebt. Omdat je dat onweer er niet meer in hebt zitten.
5: Nee. Maar dat is dus tot aan donderdag nog wel aanwezig.
8: Ja, zeker. Vandaag en morgen. Okay. Ja, klopt.
5: Greta, we gaan het nou lettend in de gaten houden allemaal. Dankjewel voor nu. Doei.
8: Alsjeblieft, doei.
5: Ik ga zometeen contact zoeken met Aldert. En Aldert moet wel even heel voorzichtig doen, want anders kan dat wel eens een beste duit kosten.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Radio Drenthe. En don't take away the music.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ik zei net al gekscherend, handjes op je rug, hè, Aldert?
3: Ja, maar dan kom ik niet zo heel erg wit aan op. Dan kan hij mij niet meer horen.
0: Ook dat is ook
3: maar
0: zo.
3: Maar de microfoon stief voor mij zo en ik zal overal afblippen. Dat zal ik je beloven. Hoe dan? Nou, ik zit hier op de bodemverdieping van landgoed Menzingen in Roden. En daar is op dit moment een prachtige tentoonstelling ingericht van met name porselein. Ja, en deze olifant zal heel voorzichtig doen. Tessa, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
3: Tessa van der Laan, je bent beheerder van al de eigendommen, hè, van dit landgoed. Klopt dat?
4: Ja, van heel het museum Haafzaten Menzingen.
3: En alles wat hier tentoonsteld wordt op dit moment op porseleingebied is eigenlijk ook van dit landgoed?
4: Grotendeels. We hebben ook een aantal bruiklenen van het Groningen Museum en van particulier.
3: Ja. Ja, maar ik kijk ook mee, het is allemaal porselein, hè? Borden, kopjes en schuttelies, vazen, hele grote vazen, hele kleine vazen.
4: Ja, we hebben van alles. Het is voornamelijk Chinees en Japans porselein van 1600 tot 1800 ongeveer.
3: Ja, zo? En dat lag allemaal hier op zolder?
4: Nou ja, beneden in de kasten.
3: Oh, toch?
4: Ja.
3: Ik heb stiekem ook een klein beetje begrepen dat er ook wel een verrassing zat tussen toen mevrouw Kimmel, de laatste bewoner, hier vertrok u dit thuis.
4: Ja, zeker. Ja. Normaal staat het hier gewoon beneden in zijn hoeveelheid. En dan kom je er eigenlijk achter hoe speciaal alles is en hoe bijzonder en wat er eigenlijk wel niet is.
3: Ja. Ja, je hebt dan alle bewoners die hier ooit de afgelopen jaren, die hebt dat gewoon allemaal achterlaten.
4: Ja. Dus de stukken die hier te zien zijn, die liggen hier al honderden jaren.
3: Zo.
4: Ja.
3: En het ligt wat te verstoffen. Is dat nou voor het eerst te zien dan nou?
4: Nee, het was eerder wel in het museum te zien. Ja. Maar dan allemaal bij elkaar in een kast bij ingeraapt.
3: Ja.
4: En nu is er echt focus op de individuele stukken, de verhalen en alles eromheen eigenlijk.
3: Ja. En ik kan me voorstellen dat IA's deskundige die vingers aflikt bij alles waar je tegenkomt, of niet?
4: Ja, zeker. Ja. Ja, het wordt letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers gezet.
3: Ja, het ligt allemaal op Delft blauw, maar goed, je hebt het normaal, begrijp ik. Delft die heeft Chinees porselein normaal. Ja. Daar komt het op neer?
4: Ja. We wisten in Europa niet hoe porselein werd gemaakt. Dus, en het was echt een hot item aan het worden. Er werd veel geld voor betaald. Dus toen dachten ze, nou, dan gaan we het namaken in aardewerk. En zo ontstond het Delft blauw.
3: Ja. Hoewel, ik zie hier ook een paar rood porselein, kopjes en schuilers met name. Waar komt dat daar vandaan?
4: Ja, dat komt ook allemaal uit China.
3: Ja.
4: Alleen dat is van iets later. Toen hebben ze ook nog gekleurd porselein geïmporteerd.
3: Ja.
4: Verzameld dus de bewoners.
3: Maar is het nou alleen maar zo dat je tegenkomt bent hier en dat het gewoon hier in dit huis was? Of bent er ook allerlei verhalen van bekend?
4: Ja, er zijn heel veel verhalen en geschiedenis. En nou ja, dat is dus het leuke hieraan, dat we dat allemaal proberen te belichten.
3: Ja. Pak eens één verhaal.
4: Lastig. Wat ik wel heel grappig vind is dat hoe speciaal het ook is, dat niet elke bewoner dat altijd doorhad. En toen ze bijvoorbeeld het huis kochten, toen zagen ze allemaal tinnen borden, dachten ze. Maar dan zat gewoon zo'n laag stof op. En dat sweepten ze weg en dan bleek het Chinees porselein te zijn.
3: Maar dan moet wel een hele laag stof op liggen, toch?
4: Ja. Nou ja, dat is dan het verhaal natuurlijk. Hè?
3: Ja. Maar goed, dus al die eeuwen geschiedenis, die ligt hier nog gewoon in de vitrinekasten te pronken.
4: Ja, voor het oprapen dan niet letterlijk.
3: Ja, precies. We zullen het overal afblijven. Nee, we hebben al een klein beetje ervaring met gestolen voorwerpen in het museum. Dat moet niet weer, hè? Laat eerlijk wezen. Maar goed, Tessa, wat is het mooiste pronkstuk? Wat is in je beleving, zeg maar, dit is echt uniek?
4: We hebben hele mooie wierookkannetje branders uit Japan. En mooie schenkkannen, nou ja. Ja, het is natuurlijk aan ieder voor zich wat hij het mooiste vindt. Maar dat zijn wel twee van mijn favoriete stukken.
3: Ja, en hij heeft het over waarde en zo. Ja, daar kun je misschien wat lastiger in schatten.
4: Dat ga ik natuurlijk niet vertellen.
3: Nee, maar het zit hem niet per se in de grote, hè? Want ik zie een hele grote vaas in de hoek staan.
4: Nee, dat heeft met andere zaken te maken.
3: Ja. Ja. Nou, trouwens, of het nog even over die vaas gesproken. Die is wel bijna een meter hoog. Wat gebruiken ze die ervoor?
4: Dat is een schoorsteenpot. Die zetten ze in de haard als het vuur niet brandde, zeg maar, als de open haard uit was.
3: Oh, als decoratie?
4: Ja, je wilt toch niet zo'n zwart gat hebben?
3: Nee, okay.
4: In de kamer, nee. Dat wil je toch niet? Nee.
3: Maar goed, er staat natuurlijk wel meer dingen waarvan ik me afvraag. Wat doen ze er met hele kleine potjes en zo? Er stiet ook overal wat voorbij wat het is en wat het voorstelt?
4: Ja. En nou ja, omdat het soms best wel ver van bezoekers af kan staan, hebben we ervoor gekozen om in elke vitrine echt uit te leggen wat je ziet.
3: Ja.
4: Wat de vorm is, symboliek, betekenis. En om het een beetje te laten leven.
3: Ja. En dan drie van die vrij behulpelijke kamers hierboven.
4: Ja, ja, drie zaaltjes.
3: Zo, stel dat. Gewoon een ware schat hier eigenlijk.
4: Ja, er staat genoeg, ja.
3: En dan kan ik me voorstellen dat mensen roze nieuwsgierig bent van... nou, maar dat wil ik ook wel eens in mijn keren kijken. Dat kan vandaag niet, hè?
4: Nee, vandaag zijn we gesloten. We zijn normaal open van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5.
3: Oh, morgen weer dus?
4: Ja, morgen is de kans. Ja,
3: woensdag tot en met zondag. En dan hoe lang? Op welke periode?
4: Het staat ongeveer een jaar, dus tot 2 mei volgend jaar.
3: Dus volop gelegenheid dan ook. En misschien te komen kijken naar die porseleinen schat hier bij Mensingen in Roden. Wel even op de bovenverdieping geweest. Hoewel, als je de benedenverdieping gehad hebt, dan kun je dan naar boven. Oh, dan ben je een paar uur zuid hoor, hier. Echt.
0: Het ziet er prachtig uit ook. Dankjewel, Aldert. Want op TV Drenthe kan je ook altijd meekijken. Aldert Opchak, hij stapt weer in de auto en gaat weer de provincie door. Gebeurt er nou bij jou in de omgeving iets waarvan je denkt... ja, dat is leuk voor een van de verslaggevers? Stuur even een mailtje. opchak@rtvdrenthe.nl en dan maken we een afspraak. Dit zijn Veldhuis en Kemper. Bijzonder.
1: Als ik

0: loslaten. En jij kan beslissen wat we gaan draaien even voor tweeën. Maar eerst het nieuws van 1 uur.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter... zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag... bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio... met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan... in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven... hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang... en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd... om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia... heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum... omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen... die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India... gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren... De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst... voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen... in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans. Alleen de prijs is anders.
5: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: Drenthe. En Sugar Baby Love.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Wordt vandaag ingeschakeld door Frederik van Baal. Een hele goede middag, Frederik.
3: Goedemiddag.
0: Waar ben jij mee bezig?
3: We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het bloemencorso in Eelde. En daar zijn dus diverse wagens. En ik ben aangesloten bij een zo'n wijk. En wij zijn druk bezig met het maken van de wagen, zodat hij in september weer de weg op kan.
0: Ja, wou ik net zeggen, wanneer is het corso? Dat duurt toch nog wel even?
3: Ja, klopt. In september. Het eerste volle weekend van september.
0: Ja, en dan zijn jullie nu al helemaal druk mee.
3: Ja, de basis is elke wijk nu een beetje aan het leggen. En vanaf daar bouw je verder.
0: Ja.
3: Bepaalde dagen en weekenden. En het blijft vrijwilligerswerk. Dus tussendoor moet je wel wat tijd overhouden. Dus daarom wordt dat een beetje ruim ingezet.
0: Ja, en alle wagens hebben dan een ander thema, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ja, het is wel één hoofdthema. Dat is feest.
0: Ja.
3: En elke wagen heeft dan weer zijn eigen
0: subthema. Ja, ja. Maar dat is toch groot geheim altijd, of niet?
3: De thema's?
0: Ja?
3: Nee, zodra die loterij geweest is, is dat wel redelijk bekend.
0: Oh, ik dacht dat het altijd een beetje onder de pet gehouden werd. En dan op het moment suprem dat iedereen zijn wagen zag. Maar dat is allemaal bekend. Iedereen weet welke wijk wat doet.
3: Ja.
0: Oké, en wat doen jullie dan?
3: Wij doen de feesttafel. Eigenlijk een kinderfeesttafel.
0: Oh, leuk.
3: Dus met ballonnen en taart en patat en van alles.
0: Oh jee, wat zoek je daarvoor?
3: Wij zijn dan bezig met het aankleden van die ballonnen. En daar willen we dan aardig wat speelgoed nog op kwijt.
0: Ja.
3: Zoals autootjes en badeentjes of ballenbakballen. En daartussendoor komen dan alle mooie dahlia's die we daar weer op prikken.
0: Oké, dus speelgoed. En moet dat dan van groot formaat zijn of juist klein?
3: Juist klein. Nee, okay. tussen de 5 en de max 20 centimeter.
0: Ja.
3: Dat je het wel wat herkent, maar het moet niet de hoofdmoot krijgen.
0: Nee.
3: Dus dat gaan we dan op al die ballonnen prikken.
0: Op de ballonnen prikken?
3: Ja, het zijn geen. De ballonnen worden dus gewoon gemaakt van. Die worden gewoon in elkaar gelast en van schuim voorzien. En daar komt dan. Niet echt de ballonnen, maar. Hetgeen wat eruit ziet als ballonnen.
0: Ja, ik heb even pen en papier bij de hand. Noem nog even. Je noemde beertjes. Nee, ballen noemde je.
3: Ja, ballenbakballen bijvoorbeeld. Of blokken. Knuffeltjes die dus in de hand passen eigenlijk.
0: Ja.
3: Autootjes.
0: Autootjes,
3: iemand had noppers gedoneerd. Dat zijn van die noppen dingen die je in elkaar prikt van vroeger.
0: Ja.
3: Ja, dat een beetje waar we ook de herhaling van hebben. Zodat we niet allemaal verschillende soorten allemaal op de wagen.
0: Ja.
3: Plakken.
0: Een beetje rustig houden wat dat betreft dan nog in die chaos die je al hebt. Hey, en als mensen iets hebben liggen, dan doneren ze dat. Dan krijgen ze dat niet weer terug, hè?
3: Nee, komt niet meer terug.
0: Oké. Bij deze dus een hele duidelijke oproep. Heb je van die kleine knuffeltjes nog liggen? Nog wat van die ballen uit een ballenbak of wat dan ook? Of oude blokken, autootjes of andere stukken? Dan kan je dat doneren. Hoe ga je dat doen trouwens? Als mensen wat hebben liggen, haal je dat op? Of moet dat ergens gebracht worden?
3: Nee, als het kan, of het toch dan gebracht kan worden. Het idee was in Eelde wel op te halen. Maar ja, als het wat verder dan dat gaat reiken, dan wordt het wel een beetje gekke werk.
0: Mm-hmm.
3: Dus of het gebracht kan worden. Hooiweg Zuid, we zijn te vinden bij de hockeyvelden. En ook via Google Maps gewoon te vinden. Dat moet geen probleem zijn. Of anders contact zoeken via Facebook, Hooiweg Zuid.
0: Okay. Als je Hooiweg Zuid inklopt, dan kom je wel in contact. Top. Nou, ja, oproep is
3: zeker
0: gedaan. Ik hoop dat je genoeg binnenkrijgt voor september. Hè, het duurt nog wel even, dus wat dat betreft zou je nog wel wat kunnen verzamelen. Ja, precies. Je bent mooi op tijd. Nee, de oproep is gedaan. Dankjewel en heel veel plezier met alle voorbereidingen ook.
3: Yes, zeker. Hartelijk bedankt.
0: Dag, Frederik.

Everything I Own. Heb je afgelopen zaterdag ook gekeken? Naar het Songfestival Drenthe, Pop in het Plat. Dennis Hendricks die won hem. Maar dit meisje maakte ook hele grote indruk. Ilse Scholten, 18 jaar. En ze jodelde. Mijn opa is dit.

0: Het liedje deze mee aan het Songfestival Drenthe, Pop in het Plat, Minopa, Ilse Scholten.
1: De Slingerplaat.
0: Roy, wij gaan op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Vandaag best wel een gezellig thema.
2: Volgens mij ook.
0: Ja. Jij bent er vroeger wel geweest.
2: Ik kwam er regelmatig. Ja, ik heb daar heel wat leuke avondjes en nachten vooral meegemaakt.
0: Ja, vertel, waar hebben we het over?
2: Café de Beefeater in Assen verdween 8 jaar geleden, maar keert weer terug. Echt een beetje een ouderwetse bruin café eigenlijk. En je kon er dansen, je kon er wel lekker zitten, van alles en nog wat. En dat was eigenlijk, in die tijd kon je in Assen nog best wel lekker stappen. En dat is eigenlijk al jaren niet meer zo.
0: Nee.
2: Dus de nieuwe ondernemer hoopt een beetje weer het uitgaanspubliek terug te trekken naar de Brinkstraat.
0: Ja.
2: Want het café hoorde er altijd wel een beetje bij in Assen.
0: Ja, ja, en nu dus weer geopend. Ik geloof niet alle dagen van de week, hè?
2: Nee, donderdag, vrijdag en zaterdag. En wat ik las is dat je dan ook overdag al voor bijvoorbeeld een hapje eten terecht zou kunnen.
0: Mm-hmm.
2: En dan s'avonds dan gaan denk ik de tafeltjes aan de kant en dan wordt het een echte kroeg.
0: Ja.
2: Dus goed nieuws toch voor Assen, als het café terugkeert.
0: En bij een kroeg hoort natuurlijk muziek. En toen dachten we, aha, hier hebben wij een thema te pakken voor de Slingerplaat.
2: Kroegenmuziek.
0: Juist hem. Inhaken, kroegenmuziek. Waar moet jij aan denken en wat vind je leuk om te horen? Geef het maar door, 0592-33-11-88.
2: Mag ik mijn suggestie noemen?
0: Ja, zeker.
2: Adje voor de sfeer.
0: Ah,
2: in de kast, toch?
0: Ja. Lekker.
2: Als je het over kroegenmuziek, dan...
0: Ja. Wat draaiden ze daar toen dan, toen jij daar nog liep?
2: Zo, dat is lang geleden. van alles nog wat. Vooral ook wel Hos. Maar het is niet alleen maar... niet alleen maar René Kars. Nee, dat niet. Nee, van alles wat eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer.
0: Maar wel meezingers.
2: Ja, ook wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, kroegmuziek dus. Geef maar door. 0592-33-11-88. 26 van die heerlijke meezingers. Want dat is het toch vaak wel, hè? Meezingers.
2: Ja.
0: Die hebben we nodig. Want we hebben het rad met het alfabet. Dat staat daar in het hoekje achter in de studio. En die pakken we even voor tweeën erbij. En dan willen we graag achter elke letter een liedje. En dus hebben we in ieder geval 26 liedjes nodig.
2: Kan wel wat liedjes bedenken.
0: Ja, 0592-33-11-88. Ik zie dat het laatste rondje van André Hazes al via de app wordt doorgegeven. Dus dat gaat helemaal goed komen. En eens even kijken wie ik als eerste bellen kan noteren. Hi met Anouk.
3: Ja, met Jannie en Koevorden.
0: Dag Jannie uit Koevorden. Ben jij een beetje een kroegtijger?
3: Nou, vroeger wel, maar nou niet meer.
0: Oh ja, waar ging je heen dan, Jannie?
3: Ik ben nou 80, dus...
0: Waar ging je vroeger heen dan, Jannie?
3: Oh, naar de disco en naar de kroegjes.
0: Oké, in Koevorden?
3: Nee, ik heb altijd in de horeca gewerkt, in het Stadskanaal.
0: Oh! En wat deed je dan in de horeca?
3: Nou, management meestal.
0: Oké. Maar wel in een kroeg of een discotheek?
3: Ja.
0: Oh, dus jij bent wel van de muziek, Jannie?
3: Ja, dat wel.
0: Welk kroegliedje kan ik noteren?
3: Ik wou graag de petroleumkar van de Burkers.
0: Dan gaan we heel veel terug in de tijd, hè?
3: Ja.
0: Oké, nou, die zetten we erbij, Roy.
2: Zeker.
0: Ja. En welke letter, want je bent de allereerste die belde, Jannie, wil je daarbij hebben?
3: De B.
0: De B van...
3: Berend.
0: Noteer ik, Jannie. Dankjewel.
3: Okay.
0: Doei. Nou, 0592-33-11-88. Ik zie dat die app al lekker voorloopt. Oh, de telefoon gaat ook. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zoeken vandaag kroegliedjes. Lekker meezingen. Als je eentje weet, geef maar door. Nogmaals, 0592-33-11-88. Je kan appen en bellen.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Roy van Gommel.
4: Tegen een 40-jarige vrouw uit Haren is een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28 bij Assen. Ook eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden... en een rijontzegging van 1 jaar... De vrouw botste op een auto die met pech op de rechte rijstrook stond. De 44-jarige bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat de vrouw vlak voor het ongeluk op haar telefoon zat. Café De Bierviertor in Assen opent binnenkort weer de deuren. Het bekende café aan de Brinkstraat ging 8 jaar geleden nog dicht. In het pand zit nu een bar die alleen bedoeld is voor hotelgasten van Hotel De Jonge, dat ernaast zit. De nieuwe eigenaar zegt dat de Bierviertor een begrip is in Assen en omgeving en wil dat oude sentiment terughalen. Volgens de ondernemer was de Brinkstraat vroeger dé uitgaansstraat van Assen, maar noemt hij het nu een dooie boel. Wanneer het café open gaat is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de kroeg straks op donderdag, vrijdag en zaterdag open is. Dolomina Drenthe houdt een stilteprotest bij de rechtbank in Assen. Daar hoort Epco F zo meteen welke straf de rechter hem oplegt voor het ombrengen van zijn vrouw Ida. De actiegroep is bescheiden, maar zichtbaar aanwezig aan de overkant van de straat. De Dolomina's zeggen dat dit in overleg is geweest met de nabestaanden van Ida. De vrouw is vorig jaar zomer volgens justitie omgebracht door Epco F in hun huis in Assen. Daarna zou hij haar lichaam 's nachts in het Noord-Willemskanaal bij Tinalo hebben gedumpt. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist. En het KNMI waarschuwt vanaf halfwege de middag voor stevige onweersbuien met mogelijk hagel en windstoten. Daarom is van 3 uur tot 9 uur vanavond code geel van kracht in het hele land. Bij de buien zijn hagelstenen mogelijk van 2 centimeter en windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. Naar verwachting zullen de zwaarste buien in de loop van de avond weer verdwijnen, zo verwacht het KNMI. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
3: Roy, dankjewel. Het weer nog van Greta Spannenburg.
5: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er staat erbij best een stevige westelijke bries, kracht 4 à 5. Die is ook best vlagerig. En de vlagerigheid die neemt extra toe rondom buien. Nou, vanmiddag dan passeert een enkele felle regen- of onweersbui. En vanavond zijn het er een paar meer. Ondertussen ligt de maximumtemperatuur op een bescheiden 17 graden.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: Everybody's Talking van Nielsen op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen.
1: De slingerplaat.
0: Wij zochten kroegmuziek, omdat de kroeg waar jij onder andere menig uurtje hebt vertoefd,
2: ja.
0: Roy, sinds kort weer open is.
2: Ja, hij gaat open, hè, over een tijdje. Ja.
0: Ja,
2: de Beefeater in Assen.
0: De Beefeater, inderdaad.
2: 8 jaar dicht geweest. Wordt weer in ere hersteld met de oude bar. Die wordt ook weer teruggebracht.
0: Ja.
2: Dus weer een ouderwets bruincafé erbij.
0: Ja, en dat kan Assen wel gebruiken, de binnenstad.
2: Ja.
0: Dus dachten we, wij gaan op zoek naar passende muziek. Waar luisterde jij bijvoorbeeld vroeger naar als je uitging? Nou, Jannie was de eerste die belde. En Jannie vertelde dat ze zelf ook in de horeca zat. Meer op managementniveau, maar wel in de muziek ook en in de horeca. En wilde dan graag dit nummer horen.
3: En die vader, die lap met de bittere.
0: En Jannie vertelde dat ze al 80 is, maar dit zal dan wel in de kroeg gedraaid worden. Dan.
2: Inhaken en polonaise. Ja.
0: Ja, hij komt vaker binnen, dus we zetten hem zeker weten op het rad. Sterker nog, hij krijgt de letter B, want dat wilde Jannie graag. Dus die is al verzegd.
2: Nou, dan Ina, die kwam met het liedje Doel van Pieter Maffay. En dat is natuurlijk ook zo'n zinger, hè?
4: Alles wat ik heb op de wereld.
0: Uit volle borst meezingen dat hij ook losgaat, hè?
2: Ja, zeker. Dat had ik trouwens bij het volgende. De suggestie van Henk, die kwam met Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light.

0: tegengeluid kon laten.
1: Ik heb hier ook menig heen met mensen tegenover elkaar staan te schreeuwen bij dit nummer. Ja.
0: Heerlijk toch? Ja, André Hazes kwam ontzettend vaak binnen. Dus wij gaan zometeen even Robbertje vechten welke we erop gaan zetten. Want eigenlijk kunnen we wel 26 liedjes van Hazes op het rad zetten. Want elke bijvoorbeeld wil graag deze.
2: Ja, het is tijd voor iedereen. Niet dat ik je weg wil sturen. Maar het is tijd, de hoogste tijd. Ja, het is tijd, de hoogste tijd.
1: Het slot niet, hè, als de kroegen dicht gingen.
0: Ja, maar dat zijn wel meerdere van Hazes. Jannie gaat voor deze trouwens.
2: In een discotheek.
0: Een beetje verliefd. En Geke voor deze.
2: Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst.
0: Ja, en deze kwam veruit het vaakst binnen.
2: Het is tijd. De hoogste tijd. U wordt bedankt.
0: Ja, dus we gaan kiezen.
1: Ja, eentje van doen. Gaan we straks even kijken. Ja. Jan kwam met de suggestie van normaal het liedje Kom erbij.
3: Kom erbij, kom erbij.
0: Ja, lekker hoor.
1: Ik zie de Polonaise ook al voorbij komen.
0: Ik zie de app nog lekker vollopen. Je kan ook nog bellen, hè? 0592-33-1188 als je nog een liedje door wil geven. Jelmer wil graag deze op het rad.
4: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen.
0: We hebben nog maar... niet-Nederlandstalig liedjes.
1: Ja, het is veel Nederlandstalig. Want de volgende ook. Nico kwam met een liedje wat ik stiekem toch eigenlijk wel heel leuk vind. Van Jan Smit. Als de morgen is gekomen.
4: Als de morgen is gekomen. En alles wat ik heb meegemaakt. Van verdwenen is...
0: Ellie gaat voor Yves Berendsen.
4: Ja, als ik terug kon in de tijd. Dan wel met jou.
1: Ja, en waar je natuurlijk ook niet omheen kan. De suggestie van Ria, Marco Schuitmaker, Engelbewaarder.
5: Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat.
0: Oh, er zijn wel erg veel liedjes binnengekomen, hè?
1: Ja, we kunnen nog een paar doen. Ja, Annie kwam nog met een klassiekertje. Vader Abraham, het kleine café aan de haven.
0: Ja.
6: Daar in dat kleine café aan de haven.
1: Even iets lager tempo ook, hè?
0: Ja,
1: is rustig.
0: Maar daar ben je soms ook wel even aan toe.
1: Ja. Bert komt ook altijd met leuke suggesties. En denk, als je het hebt over kroegenmuziek... dan denk je ook al gauw aan de Dubliners. Whiskey in the Jar.
0: Ja, lekker. En zijn vrouw Ali komt met deze.
7: Wij vieren feest. Dus weg met de malaise.
0: Oh, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja. Ik zie dat er nog gebeld wordt. Zullen we die dan nog even noteren? Ja. Hi, met een hoek.
8: En die grote.
0: Hallo?
8: Dag, mijn Jannie.
0: Dag, Jannie.
8: Dag, meisje.
0: Wat was je ondertussen aan het doen, Jannie?
8: We waren aan het confereren.
0: Oh.
8: Welke kroegen er allemaal in Bijlmer waren en waar ze weer allemaal naartoe gingen. En nou ja, er waren er nog wel een paar.
0: Oh, waren jullie zo van die stappers?
8: In het weekend wel. Gewoon dichtbij.
0: Ja.
8: Gewoon zelf ook in Bijlmer. Nou, we zagen het ook wel eens verderop, maar gewoon... het Hof van Rolde gingen we wel eens in.
0: Ja.
8: De Schouw, de Taveerne. En Veur aan de Markt in Bijlmer. Ook zo'n grote kroegen schopje.
0: Oh,
8: dat was ook een begrip.
0: Ja.
8: En eigenlijk een van de mooiste platen die als ik ook af en toe wel eens vind, maar het maakt me ook niet wat een ander ervan vindt. Dat was het Doel.
0: Van Peter Maffay. Ja.
8: Nou, dan zingen we met een groep. Als we dan een stevige borrel aan, dan zingen we dat allemaal in volle borst mee.
0: Dat is ook heerlijk, Jannie.
8: Dat is één miljoen gewoon.
0: Ja. Wanneer, tot welke leeftijd ging je nog op stap dan?
8: Nou, ik ging tot mijn 23ste, 24ste. Nou ja, en dan trouw je en dan ga je nog wel eens uit, maar dan ga je weer anders uit.
0: Ja.
8: Nou, en op den duur komt kinderen om de deur en dan wordt een ander verhaal.
0: Ja, maar het was een mooie tijd, hoor ik al wel.
8: Een hele mooie tijd. En vooral de Schouw ook hele fijne, hele mooie herinnering aan. Nou, en Schopje, dat spant ook wel de kroon.
0: Ja, en zagen we jou dan op de dansvloer of hing je meer aan de bar?
8: Nou, zeg maar, een van de laatste momenten mag ik wel graag nog even wat schuivelen, zeg maar.
0: Oh, ja.
8: Maar ja, de grote luchtgehoorzaam was 2 uur.
0: Wat zeg je?
8: Dan ben je eruit.
0: Oh, dan ben je eruit gezet. Ja, het laatste rondje.
8: We hadden een thuiswedstrijd. Het was ongeveer van ons huis 5 minuten lopen en dan waren we ook al thuis.
0: Oh, kon je rollend heen. Wij noteren doel, Jannie. Okay, groetjes daar thuis. Doei doei.
8: Oké,
0: okay.
8: Doei.
0: We hebben meer dan genoeg, Roy. Wij sluiten de lijnen. Ja. Ja, wij gaan 26 liedjes uitzoeken. Dank voor alle suggesties. We gaan er hoe dan ook met een knijter uit, denk ik, even voor 2.

0: Dingenplaat.
1: Was het ene laatste plaatje, want waar gaan we ermee uit? Ik heb geen idee.
2: Nee.
1: We hebben een mooie lijst samengesteld van kroegliedjes die zijn binnengekomen. Echt ontzettend veel.
2: We kunnen wel een kroegenuurtje ervan maken.
1: Maar dat vind ik wel gezellig.
2: Leuk om een keer te doen. Een keer themadag.
1: Ja, je brengt hem op een idee. Ja, zoveel leuke liedjes. Nou ja, we hebben 26 uitgezocht. Ja? We hebben een letter aangekoppeld. Dus draai maar. Ja, dan pak ik die lijst erbij. En dan ga ik kijken waar die eindigt. En nou ja, dat liedje dat gaan we dan draaien. De B is voorbij gevlogen. Ja. Dat betekent dus geen petroleumkar. Wie gaf hem ook alweer door? Jannie, geloof ik. Hè?
2: Het is de letter F geworden.
1: De F.
2: Oeh, dan gaan we naar de suggestie van Nico.
1: Ja.
2: Jan Smit, Als de morgen is gekomen.
1: Ook lekker.
0: De slingerplaat.
1: En zeker weten, een kroeglintje. Nico, dank voor...

0: vallen op
1: Leijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
5: Sunnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
6: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
12: Nieuws vanuit de rechtbank, Roy.
13: Ja, de 81-jarige Epco F. uit Assen is voor doodslag veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij had zijn vrouw, 72-jarige vrouw Ida, om het leven gebracht en daarna haar lichaam gedumpt in het kanaal bij Tinalo. 10 jaar cel dus voor Epco F. uit Assen.
12: Lees je meer over op de site rtvdrenthe.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: Een lekkere stuitplaat van Madness.
1: You're an embarrassment.
0: Embarrassment op Radio Drenthe. En dit is de nieuwste van Hannah May.

Een maandje geleden ongeveer bracht ze een nieuw album uit. Deze Brooke Fraser, Something in the Water was dit. Eat heet het nieuwe album. En daarin voornamelijk allemaal liedjes die gaan over het geloof. Letterlijk bijbelteksten heeft ze daarin vertaald. Dit is The Police op Radio Drenthe.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Roy van Gol.
7: De 81-jarige Epco F. uit Assen moet 10 jaar de cel in voor doodslag op zijn 72-jarige vrouw Ida. F. bracht haar om het leven na een conflict in de relationele sfeer. De rechtbank spreekt van femicide. De vrouw was met zwaar geweld om het leven gebracht en vastgebonden met spanbanden. Ook had ze een plastic zak over haar hoofd toen ze in het water werd gedumpt. Volgens de rechtbank was F. verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van hersenschade door meerdere infarcten. In Assen is een man opgepakt op verdenking van grootschalige drugssmokkel. De man zou deel uitmaken van een internationale drugsbende die door Duitsland is opgerold. De bende zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. 3 mannen zijn vandaag opgepakt, onder wie 2 Nederlanders van 59 en 56 jaar. 2 anderen zaten al vast voor andere zaken. Tussen februari vorig jaar en januari dit jaar werden 4 transporten onderschept. Het Duitse OM schat de waarde op ongeveer 180 miljoen euro. Bij de politieactie zijn vandaag 27 gebouwen doorzocht, ook in Nederland. Of de man die in Assen is opgepakt hier ook woont, is niet duidelijk. Tegen een 40-jarige vrouw uit Haren is een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28 bij Assen. Ook eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een rijontzegging van 1 jaar. De vrouw botst op een auto die met pech op de rechte rijstrook stond. De 44-jarige bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat de vrouw vlak voor het ongeluk op haar telefoon zat. En het KNMI waarschuwt vanaf 12:30 de middag voor stevige onweersbuien met mogelijk hagel en windstoten. Daarom is vanaf 3:00 tot vanavond 9:00 code geel van kracht in het hele land. Bij de buien zijn hagelstenen mogelijk van 2 centimeter in doorsnee en windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. Naar verwachting zullen de zwaarste buien in de loop van de avond weer verdwijnen, zo verwacht het KNMI. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dank je, Roy. Greta Spannenburg nog met het weer.
8: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er staat erbij best een stevige westelijke bries, kracht 4 à 5. Die is ook best vlagerig. En de vlagerigheid die neemt extra toe rondom buien. Nou, vanmiddag dan passeert een enkele felle regen- of onweersbui. En vanavond zijn het er een paar meer. Ondertussen ligt de maximumtemperatuur op een bescheiden 17 graden.
6: Assenaren hoeven bijna niet meer naar de winkel. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen van Ronald.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
4: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd.

Ze is speciale gast. Tijdens die grote tour van Take That, hè. Die zijn bezig met een hele grote tour. En Belinda Carlisle is daar een speciale gast van. En dit is Margarethe Kleine uit Drenthe.

0: raak hier kwijt.
1: Margarethe Klein op Radio Drenthe, 30 jaar.
2: Roeg.
1: Voedselbossen, je ziet ze steeds meer. Lokale initiatieven worden ook ondersteund en opgezet. Nou, in Graswijk, bij Assen, heb je er ook eentje. Ronald Komen, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Jij weet daar alles van. Hoe lang is dat voedselbos daar er al?
3: Nou, wij zijn ongeveer 1,5 jaar geleden zijn we begonnen. We hebben een stukje grond beschikbaar gesteld gekregen van de Assen Energietuin. Dat is dat grote zonnepanelenveld daar in die buurt.
1: Mm-hmm.
3: En daar zijn we toen, nou ja, van niks af aan zijn we begonnen. En inmiddels is dat een geweldig fris groen stukje.
1: Oh, wat mooi. Hoe groot is het?
3: Nou, het is op zich niet zo groot. Het is op, zeg maar 25 bij 75 meter ongeveer.
1: Nou, dat is toch best wel aardig.
3: Voor een voedselbos is dat aan de krappe kant, hoor. Want waar we graag naartoe willen is dat zo'n voedselbos zichzelf in stand kan houden. De bomen, de struiken, de kruiden op de grond, het bodemleven. Als dat, nou, dan heb je meestal net even een iets grotere ruimte nodig met verschillende biotopen, zodat het echt zichzelf in stand kan houden. Maar met een klein beetje hulp van ons, van de vrijwilligers, komt er dan heel eind in de buurt.
1: Ja, want wat staat er nu allemaal dan?
3: Nou, we hebben daar verschillende fruit- en notenbomen staan. Die zijn een beetje meegekomen uit, noem het maar, de bruidsschat van de Asser Energietuin Zuid. En daarnaast hebben we nog vanuit onze eigen voorraad en vanuit tuinen en vanuit volkstuintjes en noem maar op, hebben we allemaal fruitbomen, bessenstruiken, van alles en nog wat hebben we daar aangebracht. Dus als je daar nu rondloopt, dan begint echt alles, begint mooi groen te worden, fris groen. Er zitten al peren in. We hebben zelfs een paar perziken gezien al in een van de bomen. Dus dat gaat echt een goede kant op.
1: Ja, en wie mogen daar gebruik van maken dan?
3: Hier mag iedereen en alles gebruik van maken. Het is voor mens en dier, zoals we dat dan ook zeggen. Dat als mensen daar doorheen willen wandelen en ze herkennen het fruit en ze willen daar iets van plukken, dan doen ze dat gerust. Maar als er vogeltjes en andere beesten voorbij komen om daarvan te eten, dan is het ook goed.
1: Ja, zo werkt dat gewoon. Echt voor algemeen gebruik. Niet alleen voor de vrijwilligers die het helpen te onderhouden.
3: Nee, want het is niet iets als een productiebos of zo. Hè. Dan zit je meer aan de kant van de herenboer of noem maar op, dat soort. Nee, dit is echt vrij toegankelijk voor iedereen. En we moedigen ook mensen aan om die kant op te komen. We gaan binnenkort in overleg met de bedrijven aan de overkant van de weg om te kijken daar in Graswijk, om te kijken of die mensen daar met hun lunchwandeling gewoon even daar bij ons in het voedselbos langs kunnen komen om daar even lekker aan een picknicktafel hun lunch te gebruiken.
1: Ja. En even een peertje te scoren of zo. Of een appeltje.
3: Een peertje te scoren. Ja,
1: wat
3: ja,
1: is het meest bijzondere wat je hebt in dat bos?
3: Nou, ik moet zeggen, helemaal in het begin, als in een jaar geleden, was het meest bijzondere dat we een worm aantroffen. De bodem was namelijk, ja, was gewoon dood, zeg maar. Het was akkerland geweest, plat gereden natuurlijk. Maar daarna is het ook nog als een soort bouwplaats. Heeft het gevegeerd voor die zonnepanelenvelden.
1: Mm-hmm.
3: Dus het was helemaal ingeklonken en droog en noem maar op. Dus we hebben dat ingezaaid met een soort mengsel met diepwortelende plantjes en alles. En zo langzamerhand zie je dat het allemaal tot leven is gekomen in de bodem. En toen zagen we op een gegeven moment mollensporen. En dachten we, oeh, dat is mooi, want als er een mol zit, dat betekent dat er ook wat leven in de bodem zit. Nou, en dat is dus ondertussen opgekomen. Dus voor mij even het mooiste wat er was op een gegeven moment, dat iemand een worm tevoorschijn.
1: Ja.
3: Ja, op dat niveau.
1: Ja, maar moet je kijken dan, waar je na 1,5 jaar bent, joh.
3: Ja, nou precies. We hebben afgelopen zaterdag, toen was het open bedrijvendag hier in Assen. En daar hebben we gebruik gemaakt van, nou ja, toch iets meer aanloop van allerlei lui in de buurt.
1: Mm-hmm.
3: Dus toen hebben we een officiële opening laten plaatsvinden. We hebben de wethouder Bert-Jan ten Oever gevraagd of die het informatiebord wilde onthullen. En of die de eerste zwengel wilde geven aan een waterpomp die we daar hebben geïnstalleerd.
1: Mm-hmm.
3: Nou, en daar is daar heeft hij op gereageerd en gezegd, nou, dat wil ik graag doen. Er zijn ontzettend veel belangstellenden. Ik denk dat we een man of 50 of 60 hadden staan zo'n beetje met die opening. Dus dat was echt een geslaagd moment. En toen zagen inderdaad al die mensen ook wat een geweldige vooruitgang dat heeft gehad. Ja? Er zijn mensen die waren anderhalf jaar geleden ook zo'n beetje. Ja, als je dat vergelijkt met toen, nou, dan is dat geweldig wat er nu allemaal aan het groeien en bloeien is.
1: Ja, en eigenlijk heb ik je ook een beetje aan de lijn, Ronald, om mensen uit te nodigen. Hè? Kom daar eens gewoon wandelen en kijken.
3: Ja, ja, absoluut. Het is zeg maar net aan het noordelijke puntje van dat hele zonnepanelenveld. Dus mensen uit de buurt. Het is tegenover het voormalige Graswijk 25. Dat is zo'n boerderij die daar afgebroken is onlangs. Daartegenover informatiebordje. Daar zie je een beetje staan de principes van zo'n voedselbos. Met die verschillende lagen die er allemaal zijn. En een paar spelregeltjes natuurlijk. Mm-hmm. En dan kun je gewoon over een bruggetje heen en dan stap je het voedselbos in. En dan zwalk je daar doorheen en je kijkt hier eens naar, je kijkt daar eens naar. Je gaat even aan een picknicktafel zitten om even wat te drinken of wat te eten. En ja hoor, kom gerust langs.
1: Ja, echt het bezichtigen, bewonderen waard. En met hoeveel man hou je dit nou in de benen dan?
3: We zijn met 7 vrijwilligers op dit moment. En we krijgen ook steun zo af en toe, want met 7 man haal je dat natuurlijk niet helemaal. Zeker niet in sommige perioden als er flink spullen weggehaald moeten worden. Die hebben heel veel van die grassen die nu aan het opkomen zijn. En die bedreigen een beetje de kleine struikjes die we hebben aangeplant. Dus dat, moet toch, dat is zoiets waar je toch eventjes moet helpen. Mm-hmm. Maar dan krijgen we dus ook hulp bijvoorbeeld van cliënten van Nieuw Graswijk. Ah, ja. Daar hebben we een afspraak mee gemaakt van, nou jongens, kom gerust even langs. Als jullie door dat bos heen willen wandelen, nou prima, dan doe je dat. Maar als je ons even wil helpen ergens mee, dan kan dat ook. En dat is afgelopen zaterdag ook gebeurd. Ze hebben ons geholpen met het inplanten van wat nieuwe plantjes die we hadden gekregen uit subsidies. Dus dat werkt prima.
1: Ja, een mooi saamhorig project. Ronald, volgens mij kan je er uren over praten. Maar ik denk dat mensen maar gewoon met eigen ogen dat moeten komen bekijken. Dus bij deze, ga daar eens een keer langs daar bij het voedselbos bij Graswijk. Er staat genoeg, hè Ronald?
3: Zo is dat.
1: Hey, mooie
3: geniet
1: dag nog. Joe, doei.
3: Oké, doei.

Wat een uithaal ook, hè? En wat een mooie dag. Lovely day, Bill Withers op Radio Drenthe. Nou, hij wordt nog mooier, want Renéetje staat hier al naast me. Ja, hij lacht, maar het is zo, want hij heeft heel veel lekkere muziek. En het is altijd gezellig met René Steenbergen. Ja, en met Roy van Gol natuurlijk, hè, die ook binnenkomt. Doei!

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer... maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
6: de wereld aan sierbestrating.
7: In Hogeveen, de Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: Nou, zelf werd hij niet echt bepaald een hele grote ster. Deze Harpo, ja, moet hem helaas toch bijschrijven in het grote archief van Eendagsvliegen. Ondanks het feit dat Frida van ABBA in het achtergrondkoortje zat. Nou ja, het leverde wel een grote hit op, maar daar bleef het dan ook wel bij voor deze Harpo met Movistar.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Wel een uitermate vrolijk deuntje om het jaren 60 en 70 uurtje mee te beginnen, hè, voor deze dinsdagmiddag. Daar is geen misverstand over. Hartstikke leuk om dit weer eens een keertje te draaien. Hopelijk ook hartstikke leuk voor jou. Aan de andere kant van de radio om dit weer een keer te horen. Maar ik ga ervan uit dat dat zo is. Leuk dat je er weer bij bent. In elk geval, je bent weer buitengewoon welkom bij het allerleukste uurtje op Radio Drenthe. Borrevol 60s en 70s klassiekers. Met het komend uur onder andere deze van de Tramps. En Al Stewart. Stukje ABBA is ook nooit verkeerd. En Paul Simon.

niet alleen muzikaal gezien gaan we terug in de tijd. Qua jaren 60 en 70 gaan ook de nieuwsarchieven weer eens even doorploegen. Wat is er zoal gebeurd op deze datum door de jaren heen? Daar hoor je zometeen een overzicht van. En ik heb ook weer een oude top 40 meegenomen. Dat is de top 40 van exact 60 jaar geleden. Wat waren grote hits op 9 juni 1966? Dat hoor je straks. En nu eerst de Beach Boys.

Ik heb het vast wel eens vaker verteld, maar blijft een goed verhaal. Paul Simon die was met nieuw materiaal bezig op Jamaica. Nou, dat hoor je ook wel aan dit liedje af. En op een gegeven moment tijdens een lunchpauze had hij een of ander gerecht met een gegrild kippetje en een gebakken ei daarnaast. En zo kwam hij op de titel Mother and Child Reunion. Ja, beetje morbide wel, beetje wrang. Maar stiekem ook wel weer een klein beetje grappig. The Mother and Child Reunion dus van Paul Simon uit 1972. En ook nog de Beach Boys en de openingstrek van hun legendarische plaat Pet Sounds. Wouldn't it be nice? Op de seconde 3:15. En dat is een prachtige tijd om de geschiedenis eens even in te duiken met z'n allen. De moeder van Cliff Richard en haar dochter Jacqueline vliegen op deze dag in 1962 vanuit Londen naar Griekenland voor een welverdiende vakantie van 2 weken. Cliff Richard is daar op dat moment bezig met de opname van zijn nieuwe speelfilm Summer Holiday.

krijg je toch ook meteen het zomervakantiegevoel van. Hè? En voor de derde keer in haar carrière treedt Barbara Streisand op deze dag in 1963 op in de Ed Sullivan Show, de Amerikaanse televisie. Ze zingt daar When the Sun Comes Out.

jazzy. Andere muzikale gasten in aflevering 753 van dit tv-programma van het Amerikaanse CBS zijn onder andere de Maguire Sisters, Bob Bramson en Neil Sedaka. Die komt ook voorbij. En na hun bezoek aan Nederland landen de Beatles op deze dag in 1964 op het vliegveld van Sydney, Australië. Ondanks de regen worden ze welkom geheten door duizenden schreeuwende fans. In Sydney geven de Beatles twee concerten. Op 12 en 13 juni 1964 doen ze optredens in Adelaide. En dat zijn voor de Beatles hun laatste twee optredens met Jimmy Nicol als invaller voor hun zieke drummer Ringo Starr. En dan naar John Denver. Hij trouwt op 9 juni 1967 met Anne Martell. Hij heeft haar een jaar eerder ontmoet tijdens een optreden op het Gustavus Adolphus College in Minnesota. En voor haar, Anne Martell, schrijft hij Annie's Song.

Prachtige liedje staat in 1974 twee weken lang nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In 1983 gaan John Denver en Ann Martell uit elkaar. Dan naar Bruce Springsteen. Hij tekent op deze dag in 1972 een platencontract bij Columbia Records. Hij duikt meteen de studio in om zijn eerste album Greetings from Asbury Park, New Jersey op te nemen. Die LP verschijnt in januari 1973 en daar staat

0: Blinded by the Light. 4 jaar later wordt dat een enorme hit voor Manfred Mann's Earth Band. En dan nog even naar Elvis Presley. Hij geeft op deze dag in 1972 het eerste van een serie concerten in Madison Square Garden in New York. Het is voor het eerst dat hij in die stad optreedt. Nou, en Elvis heeft er behoorlijk veel zin in.
1: I just missed it. I missed the closeness of an audience, of a live audience. So just as soon as I got out of the movie contracts, I started to do live performances again.
0: Ja, dus de weg was weer helemaal vrij voor het live circuit. In het publiek bevinden zich John Lennon, George Harrison, Art Garfunkel, David Bowie. En naar verluid kost een interview met Elvis Presley $120.000. Nou, niet één krant of tijdschrift gaat daarop in. Het is tijd voor een oude top 40 en dat is er een van exact 60 jaar geleden. De lijst van 9 juni 1966. En dan krijg je 3 grote hits achter elkaar uit te horen. Zometeen Paint It Black van de Rolling Stones. Daarvoor de onvervalste nederpop van The Motions. En Why Don't You Take It. En eerst zijn hier de mama's en de papa's en mannen.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9

0: tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Wijzerweg, Groningen. Het is zo goed als 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De 81-jarige Epco F. uit Assen moet 10 jaar de cel in... omdat hij zijn vrouw Ida met zwaar geweld om het leven heeft gebracht. Daarna dumpte hij haar lichaam in het kanaal bij Tinalo. Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar... maar doet alleen een langdurige gevangenisstraf recht aan de zaak. In Assen is een man opgepakt op verdenking van grootschalige drugssmokkel. De man zou deel uitmaken van een internationale drugsbende... die door Duitsland is opgerold. Ze zouden duizenden kilo's cocaïne hebben gesmokkeld... met een waarde van zo'n 180 miljoen euro. En bij de herinrichting van het nieuwe Drossendiep... tussen Sleen en Oosterhesselen... zijn meer dan 3000 archeologische vondsten gedaan. En zeker 600 daarvan, die zijn bijzonder, zegt de provincie. Het gaat dan om spullen van de steentijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. Wil je daar nou meer over weten... complete verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar Grieta Spannenburg voor het weer.
3: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er staat erbij best een stevige westelijke bries, kracht 4 à 5. Die is ook best vlagerig. En de vlagerigheid die neemt extra toe rondom buien. Nou, vanmiddag dan passeert een enkele felle regen- of onweersbui. En vanavond zijn het er een paar meer. Ondertussen ligt de maximumtemperatuur op een bescheiden 17 graden.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving... heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Studio Steenbergen.

74, ABBA en Honey Honey. En dat is dan een van de weinige liedjes waarin je Björn een paar solo-zinnetjes hoort zingen. Ja, ze liet het uiteraard meestal aan de dames over. Is misschien maar goed ook. Maar hierin is Björn dan ook even duidelijk te horen. Honey Honey en daarvoor nog de Supremes met Come See About Me. En een stukje onvervalste disco. Disco Inferno om precies te zijn van The Tramps. Het is 12 minuten over 3:30. Ik zat zo een beetje te filosoferen over de jaren 60. En dan met name over de flower power, de peace, love en happiness. En wat waren nou echt ultieme artiesten die daar een beetje bij horen? Nou, toen kwam ik op een gegeven moment, moest ik denken aan de Love and Spoonful. Die ken je bijvoorbeeld van Daydream. Summer in the City, dat soort prachtige liedjes. Maar ze hebben ook een aantal van die B-hitjes. Van die liedjes die je wel kent, maar die je eigenlijk zelden meer hoort. En ik denk, ik vind het wel leuk om daar even een keer weer iets van te gaan draaien. Nou, de grote man achter The Love and Spoonful, dat was John Sebastian. Die je ook nog kent van de solo hit Welcome Back. Nou, die pende nogal wat hitjes hoor, dat kon hij wel. Zo werd hij ook gevraagd om een liedje bij te dragen aan de soundtrack van de film You're a Big Boy Now. Film uit 1966 van regisseur Francis Ford Coppola. Nou, een film over een gezin waarvan alles aan de hand is. Nou, dat ga ik niet allemaal uitleggen. De muziek, dat is waar het hier een beetje om draait. Nou, dat werd uiteindelijk het prachtige liedje Darling Be Home Soon. En nou, die heb ik vanochtend weer eens eventjes uit het archief getrokken. Flinke laag stof ervan afgeblazen, zodat ik hem nu voor je kan draaien. De Love and Spoonful dus, zoals ze zegt. En Darling Be Home Soon.

Eigenlijk, hè. Eigenlijk moet je hier dan de albumversie van draaien. Want och, die pianopartij die gaat zo lang door. Die complete versie duurt bijna 7 minuten. Maar ja, ik zit ook weer op de klok te kijken. Het gaat weer als een gek vandaag. Niet te geloven. Al Stewart en The Year of the Cat. Bijna toe aan de jukebox. Tot die tijd hoor je nog deze van Dusty Springfield.

Ja, Dusty Springfield en I Only Wanna Be With You. En ja, zo kruipen we alweer richting het einde van dit 60s en 70s uurtje. En dat doen we traditioneel gezien weer met twee liedjes uit onze jukebox. En daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag in 1993. Want er gebeurt er iets bijzonders in Amerika. Dan wordt er namelijk een serie postzegels uitgegeven met daarop de afbeeldingen van bekende artiesten, bekende zangers en zangeressen. Bijvoorbeeld, Buddy Holly zit ertussen. En twee artiesten waar ik dan liedjes van ga draaien. Muzikale postzegels, zou je kunnen zeggen. Otis Redding is ook een van de mensen die op zo'n postzegel te vinden is. Die hoor je zo meteen met I've Got Dreams to Remember. En Elvis Presley mag natuurlijk ook niet ontbreken. Is ook een postzegel van, ik zet een naald op de plaat voor, Return to Sender.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op Mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinaarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluidt betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui, het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Het is Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, goodbye hoeft voorlopig ook helemaal niet, want we hebben nog 2 uur van dit fijne programma voor de boeg, waarbij inmiddels Roy van Gol is aangeschoven, de producer van dienst.
3: Goedemiddag.
0: Oftewel de producer.
3: Erin,
0: fijn dat je er weer een keer bent, Roy. Dat is hartstikke goed. Ja. We gaan later dit uur weer zo'n spel weggeven. Remember the Music.
3: Die willen niet winnen.
0: Nee, precies. Dat was gisteren ook wel lollig. Toen riep ik dat ook, ongeveer op dit tijdstip. Van straks gaan we het spelletje weer doen. We werden gelijk gebeld.
3: Ja, kom maar op met dat spel, ja.
0: Er was nog geen vraag gesteld. Kortom, dat geeft wel aan hoe populair het is. Nou, straks na 4:30 weer een nieuwe kans daarop. Maar eerst zijn er ook nog andere zaken te bespreken. Zometeen eens even kijken waar Aldert uithangt. En jij komt alweer binnen rennen met allerlei dingen van de Telex.
3: Ah, showbiz nieuws.
0: Oh, dat is altijd goed.
3: Toch een roeping weer gevonden.
0: Ja, natuurlijk.
3: Over Shakira. Zij was namelijk bijna gestopt met haar zangcarrière.
0: Nee.
3: In een interview met The Vogue vertelt de Colombiaanse zangeres dat ze sterk heeft overwogen om een boerderij vol dieren te beginnen.
0: Oh, het was nog dierennieuws.
3: Ja, precies.
0: Min of meer.
3: Dan wacht ik eigenlijk op de jingle van het dierennieuws. Maar
0: ja,
3: helaas.
0: Maar dit gaat niet echt over dieren. Maar als je hem erbij wil hebben, dat kan wel hoor. We moeten even kijken of ik het cassettebandje kan vinden.
1: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
0: Nou, semi-dierennieuws.
3: Ja, Shakira wilde.
0: Alhoewel, Shakira klinkt zelf ook af en toe een klein beetje als een
3: berggeitje. Ja.
0: Maar wat is er verder over Shakira en de beestenboel, man?
3: Ja, zeg, dat ging uiteindelijk niet door, die boerderij. En toen dacht ze, ik ga toch maar lekker doorzingen. Ze zegt, ik had en heb nog zoveel meer te zeggen en te doen op het podium. Nou, onlangs bracht de 49-jarige zangeres nog het officiële liedje uit voor het WK voetbal, namelijk Die Die. Ja, dat gaan we er veel horen. Ja, dat gaan we de komende weken veel horen. Hopelijk brengt het geluk voor Oranje. Want de laatste keer dat Shakira het officiële WK-lied uitbracht was in 2010. Met het liedje Waka Waka.
0: Ja, dat was wel aanstekelijk.
3: Dat is een goed nummer. Ja, nog steeds komt hij wel eens voorbij. Ja, we weten allemaal waar het WK-avontuur toen eindigde.
0: Voor Oranje.
3: Ja, verloren WK-finale. Maar goed, ondanks omdat je zo ver
0: komt. Dat lag niet aan het liedje, hoor.
3: Nee, maar dat was een mooi WK. Wie weet dat het dit jaar ook weer wat wordt. Maar gisteren won Nederland met 2-1 van Oezbekistan. Dus dat.
0: Wanneer begint het eind deze week, hè?
3: Overmorgen.
0: Donderdag.
3: Ja, ja, ja. En Nederland speelt dan komende zondag.
0: Oké.
3: Ja, dan iets heel anders. Niemand staat voor zijn plezier voor rood licht. Toch is het onvermijdelijk. Vooral in Rotterdam. Die stad telt maar liefst 270 kruispunten met verkeerslichten.
0: Zo.
3: Dat is geen doorkomen aan.
0: Nee.
3: Dat is in Hoogeveen wel aan, zo niet?
0: Dat is bij ons in Hoogeveen heel anders. En ik snap dat wel. Rotterdam, ik ben daar vorig jaar naar het theater geweest. In het Nieuwe Luxor.
3: Ja.
0: Bij de Erasmusbrug.
3: Ja.
0: Ja, dan op een gegeven moment is zo'n voorstelling afgelopen. Dan moet je weer naar huis.
3: Ja.
0: Nou, dan moet je door de binnenstad van Rotterdam heen. Oh. Nou, echt. Je bent nog bijna langer onderweg om Rotterdam uit te komen. Dan van de rand van Rotterdam weer terug naar Drenthe.
3: Precies.
0: Oh, ja, dat was wel een crime.
3: Ja, nou, over die stoplichten. Wie bepaalt nou eigenlijk hoe snel de lichten van kleur verspringen?
0: Oh, dat hebben we ons allemaal wel eens afgevraagd.
3: Ja, ja. Wie beslist hoe lang het verkeer stilstaat? Nou, die precaire taak ligt mede in handen van verkeerslichtenambtenaar Mark Simons.
5: Bij ieder mens zit een limiet aan hoe lang ze willen wachten. En je probeert daaronder te blijven. En dat betekent dat je dus, ondanks dat doorstroming van de auto of van wie dan ook op dat punt heel belangrijk is, dat je het niet kan laten duren. Uiteindelijk zul je een keer moeten zeggen, nu krijg je rood. En dan mogen die andere verkeersdeelnemers die krijgen nu groen. Want ja, mensen, als ze 1,5 minuut tot 2 minuten al staan te wachten voor rood verkeerslicht, dan worden ze al erg ongeduldig.
0: Nou, dat is wel. Ik heb dat wel eens getimed. Altijd elke dag als ik naar Assen moet, sta ik ook altijd bij een verkeerslicht. En dat duurt dan voor mijn gevoel uren.
3: Ja.
0: Ik heb dat eens een keer bijgehouden op de stopwatch. En dan valt het eigenlijk best wel mee. Het is maar 1,5 tot 2 minuten. Maar voor je gevoel is 10.
3: Ik heb wel eens gehad, als ik dan wel eens een avonddienst hier tot middernacht heb gehad, dan kom ik bij het kruispunt om weer naar de snelweg te gaan.
0: Ja.
3: Maar dan sta je er dus daar
0: alleen.
3: Helemaal niemand op een rood licht te wachten.
0: En even onder ons, luistert niemand? Doe je nou wel eens?
3: Nee, nooit. Nee, nee,
0: dat
3: nee,
0: niet.
3: Nee.
0: Keurige jongen ben jij.
3: Ik ben daar heel braaf in. Ja.
0: Ja, je bent de ideale schoonzoon. Ja. Altijd, ja. Maar wat een baan, joh, deze verkeersambtenaar, deze Mark Simons. Ik denk wel dat als hij op een verjaardagfeestje zit en dat hij dan vertelt wat hij doet voor de kost, dat altijd weer dat onvermijdelijke stukje poëzie tevoorschijn komt.
6: Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Emmen is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Emmen. Emmen. Ja, Erik komt uit Erika en dan lijkt dit heel warm, moet ik zeggen. Maar door het centrum van Emmen, dan zien wij verrassend weinig ratelapparaten. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien dat hele licht niet. Maar die horen dan dat ratelapparaat en denken, hé, hey, een ratelapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu heb je ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. Horen dus dat ratelapparaat niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, hey, een lampje. Wat een lawaai. Nog even snel samengevat, een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is een combinatie van beide, lampje plus een ratelapparaat, voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is.
1: Studio Steenbergen.

0: Ja, het is het titelstuk van het nieuwe album van Douwe Bob. Welcome to Outcast Town.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ben je ook in een Outcast Town, Aldert?
3: Ja, jong, man. Hol op. Ik weet niet wat je het over hebt trouwens, René, maar ik ben hem doende hier in Hoogeveen. Bij de skierclub. De IJshazen. Nee, dat is geen Outcast. Nee, wat dat betreft. René, dat is. Als het goed is, hij intussen ook beeld. Tenminste, dat zullen we wel mooi bijwezen.
0: Ik zie op de wielerbaan.
3: Ja, jong. Die wielerbaan naar de Bendingspark in Hoogeveen. Jongens, kom eens hier maar dichterbij. Want jullie zijn terug op zo'n reden voort.
4: Nee, maar we zijn bang.
3: Je bent bang, hè?
5: Ja, voor de camera, hè?
3: Oh, je bent bang.
5: Ja, jong, ik ben niet zo camera belust.
3: Je hebt cameravrees.
5: Ja, zeker.
3: Ja.
6: Ik niet.
3: Nee.
6: Ik ben nergens bang voor.
3: Voor de mensen die denken van wie bent dat? Nou, dat ben Dre, wat de senioren, zeg maar. Die toch op skiers staat hier op het Bendingspark.
6: 81 jaar.
3: Ben jij 80 jaar?
6: Ja.
3: Ja, hoe is je naam?
6: Van der Kooi.
3: Van der Kooi.
6: Piet
3: van der Kooi. En die skielert al jij langs als alleen?
6: Ja, wel ongeveer.
3: Ja, hè?
6: Ja. Herenlid hier, hè?
3: Zal.
6: Ja, hè?
3: Ja.
6: Is zo.
3: Fantastisch. En wie ben je?
7: Henk Huisjes.
3: Henk? En hoe lang skieler je al?
7: Nou, eigenlijk veel te kort.
3: Leg u het waarom nou?
7: Nee, want ik schaats al die wel. En toen zegt mijn broer, die zegt, je moet eens gaan skielen. En ik zeg, ja, dat liep me niks aan.
3: Ja.
7: Want daar ben ik 5 jaar geleden mee begonnen. En ik vind het net zo mooi als schaatsen.
3: Ja, hè?
7: Ja.
3: Want eigenlijk, Jan, ben jullie scheurgelovers, hè?
5: Ja, we zijn eigenlijk schaatsers. We schaatsen nu jammer genoeg in Heerenveen. Omdat Drenthe 38 gewoon is.
3: Ja.
5: Dat vinden we eigenlijk jammer. Maar ja, dat is niet anders. En met ons zomers een beetje beweging te houden, gewoon skielen.
3: Ja.
5: En fietsen.
3: Ik wil zeggen, ik meen, schuurverlopen is altijd fietsen bij de zomerdag, maar dat doe je ook.
8: Overhullen.
3: Ja?
8: Ja, soms wel.
3: Soms?
8: Ja,
3: soms veel.
8: Op maandag op 100 kilometer soms, hè?
3: Mini?
8: Ja.
3: Jongen, wat is daar zo mooi aan?
8: Conditie opbouwen, hè?
3: Ja, maar dat.
8: Ja, dat kun je niet zomaar, hè?
3: Nee. Nee, dan moet je wat ze doen.
8: Jazeker, ja. Veel te veel eigenlijk.
3: Kost wel veel tijd eigenlijk, hè?
8: Ja, dat valt mee.
3: Ja?
8: Ja.
3: Oh, ja, 100 kilometer, hoe lang doe je erover?
8: Oh, 3 uurtjes.
3: Ja. Ja. Jongens, de reden dat we hier starten hier vanmiddag, want eigenlijk is het vanavond pas, hè? De grote vierdaagse, want er zijn allerlei vierdaagse tegenwoordig. Dus de fietsvierdaagse was ik vanmorgen in Eelde. Het is wandelvierdaagse op heel veel plekken, maar vanavond begint hier in Hoogeveen een skielervierdaagse, Jan.
5: Een skielervierdaagse, ja. Dat hebben we een paar jaar geleden in het leven geroepen. En dat een beetje om de jeugd wat actiever te krijgen. En bij de club te krijgen natuurlijk, hè. Ja. Daar gaat het eigenlijk om.
3: Ja.
5: Maar ja, het valt wel tegen. Ze schaatsen liever dan ze skillert.
3: Ja, ik kan...
8: Oh, maar we hebben de rest die de jeugdleden meegekregen, hè.
3: Daar
8: gaat het ook een beetje om,
3: hè. Ja, dat mag ik maar zeggen.
8: Ik maak ook wel een beetje promotie. Ik heb... ik moest er vanavond... komt er nog misschien 2 mannen en een vrouw... die zal ik hier een beetje training geven.
3: Ja.
8: Nou, en zo doen we het ook.
3: Ja, ja, ja.
8: En dan misschien lid maken.
3: Ja. Hey, Jan, je bent ook trainer, hè?
5: Ik ben trainer, ja. Ik ben sinds in de jaren 22 ben ik trainer. Ik ben bij de jeugd.
3: Ja.
5: En dan doe ik niet aan als de trimmers. De trimmers op vrijdag home trainen af in Heerenveen.
3: Ja.
5: En dat bevalt mij goed.
3: Maar I know, het verschil trainen tussen schurven en skielen, zit er veel verschil in?
5: Er zitten heel veel verschillen in. Dit is eigenlijk wat zwaarder, omdat je iets meer gewicht in de voeten hebt. En schaatsen, ja, dat is een kortere baan. Hier weer 600 meter. We hebben een 200 meter banen, maar die zijn net te kort voor ons. Ja,
3: en je kunt met skiën zeggen, want die plaat in de bocht.
7: Nee, dat gaat niet.
3: Nee,
7: zeg maar 4 jaar geleden. Ik zeg, hoe doe je dit dan door de bochten? Maar ook podium over, maar dat gaat best.
3: Zelfs dat met schaatsen.
7: Ja, nou, ik vind het wel anders, maar het is wel een mooie sport. Is.
8: Je hebt van die hoge dingen, moet je een beetje over. Eigenlijk moet je veel langs.
3: Ja.
8: Niet eroverheen stappen.
3: Je kunt niet helemaal plat in de bocht, moet je weer rechtop blind staan, denk ik.
8: Ja, oh, je moet zo diep mogelijk zitten. Ja, zeker.
3: Oh, goed. Jan, ik ben trainer. Bitter met eens?
5: Ja, daar ben ik wel met Pieter. Pieter is ook een beetje trainer in Westen. Hè? Die heeft altijd met mij opgetrokken. In Azen, in Jorden. Maar dat in het ene geval, die kunt met schaatsen kladderen de bocht als met schilderen.
3: Jongens, lang verhaal kort, want vanavond begint dan de vierdaagse. En die is voor iedereen, voor jong en oud. Ik zie hier inderdaad ook al wat jongspul in de ronde schielen.
8: Maar hier je bent.
3: Ja, dat snap ik. Ja, dat wil ik wel.
8: Dan ben wij ook wat eerder.
3: Ja. Want het is voor jong en oud. Maar jong begint vanavond, begrijp ik, ja?
5: Ja, de kleinere jeugd, die begint vanavond.
3: Ja.
5: Ja, dat is hartstikke leuk. Hij ziet dat hier een 20, 30 kinderen in een ronde schildert. Ben je die begeleiding erbij? Ja, dat schiet wel mooi, hoor.
3: Ja, maar ik denk van de fietsvierdaagse, ik heb aan het fietsen. En de wandelvierdaagse, daar kan iedereen. Maar schielen, ik heb bijvoorbeeld geen schielers. Hoe nou verder?
5: Nou, we hebben hier ook nog van in het hockey hebben we nog wat schielers liggen. Er zijn nog een paar andere lem straks. Dat kan gebeuren.
3: Dus dat is wat regelen vanavond?
5: Ja, zeker weten. Ja.
3: En helm is ook verplicht, hè?
5: Helm is verplicht. Ja. Elleboog en knieën is eigenlijk voor de jeugd ook verplicht. Maar dat doen wij niet als Olden. Want we valt wel een keer, maar dat, ach ja, rijden bij.
3: Nou, is het wel code geel vanavond, jongens. En ik heb begrepen, als die baan nat is, dan giet het niet deur. Klopt dat?
5: Dan giet het niet deur, nee, maar dan kun je niet schillen. Dat is te gevaarlijk.
3: Waarom niet? Ja, hoezo niet?
5: Dan glij
3: je
5: al.
3: Ja, is dat zo? Je hebt toch rubber en wildies?
8: Ja, maar die met Justum gaat.
3: Oh.
8: Je wint geen auto willen, nee.
3: Oké. Okay.
5: Nee, kijk maar, zo'n lichtjes.
7: Ja. Nee, dan glij je gewoon weg. Ja. En dan, dat is voor ons blessures.
4: Ligt ook bij aan het asfalt. Hè. Het ene asfalt, er heeft wel meer grip op dan het andere asfalt. Ja. En, ja, goed.
8: Het is zo glad, hoor.
3: Dus jullie al hard, wat ben je vast, jongens, begrijp ik vanavond?
5: Ja, we bidden altijd een beetje en we doen wat. En...
3: Hoe laat moet je wezen?
5: Half zeven, volgens mij.
3: Oh, je weet het niet helemaal zeker?
8: En half zeven er half acht.
3: Oh, dan kijk
8: ik wel.
3: Ja, precies. En dan lekker in de deur skielen, zolang dat het mooi is.
8: Nee,
3: klaar is klaar.
8: Een uurtje is klaar.
3: Oh, dan staan we.
8: Dan is de trainer ook weg.
3: Komt ook daar de helft?
8: De helft? Ja? Die kennen wij niet.
3: Oh. Nou, dan weet ik niet, René, of dat wordt hier vanavond met dat skielen hier.
8: Maar dan pas skielen zonder
3: ik geloof dat ik tomorrow, je bent aan de overlaat aan mensen die als er meer niet verstaan van hebt. Ja. Jongens, doe nog maar even rond hier. Dan kon nog hem kijken of het meer persoonlijk giet. Wat voorzichtig, hè? Hugo Kriepers gaat er maar zijn trouwens.
8: Ik niet.
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, dit bent echt rot niet vaak. Die kunnen zonder Kriepers gaan maar ze kunnen. Ja, maar goed, zij liever dan ik, zo is het ook. Maar vanavond dus, liefhebbers, Bendingspark, wees welkom.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

ook alweer ruim een jaar geleden, zeg, dat deze grootheid overleed. Rob de Nijs en zondag. En daarmee is het bijna 16:30. Betekent dat je zometeen Roy van Gol hoort met het laatste Drentse nieuws. En, vergeet niet, na 16:30 gaan we weer een rondje spelen rondom dat spel dat iedereen wil hebben. Het spel Remember the Music. Daarover straks meer. Tot 16:30 hoor je Smokey Robinson en The Miracles. Dit is The Tracks of My Tears.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus

0: slapen.
1: Dikkerslapen.nl.
2: Half vijf precies. Het laatste nieuws uit Drenthe krijg je van Roy van Gol.
3: Goedemiddag. De 81-jarige Epco F. uit Assen moet 10 jaar de cel in voor doodslag op zijn 72-jarige vrouw Ida. F. bracht haar om het leven na een conflict in de relationele sfeer. De rechtbank spreekt van femicide. De vrouw was met zwaar geweld om het leven gebracht en vastgebonden met spanbanden. Ook had ze een plastic zak over haar hoofd toen ze in het water werd gedumpt. Volgens de rechtbank was F. verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van hersenschade door meerdere infarcten. In Assen is een man opgepakt op verdenking van grootschalige drugssmokkel. De man zou deel uitmaken van een internationale drugsbende die door Duitsland is opgerold. De bende zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. 3 mannen zijn vandaag opgepakt, onder wie 2 Nederlanders van 59 en 56 jaar. 2 anderen zaten al vast voor andere zaken. Tussen februari vorig jaar en januari dit jaar werden 4 transporten onderschept. Het Duitse OM schat de waarde op ongeveer 180 miljoen euro. Bij de politieactie zijn vandaag 27 gebouwen doorzocht, ook in Nederland. Of de man die in Assen is opgepakt hier ook woont, is niet duidelijk. Bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep hebben archeologen ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Daarvan zouden zo'n 600 zeer bijzonder zijn. Het gaat om sieraden, gereedschap en andere gebruiksvoorwerpen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het Beekdal tussen Sleen en Oosteresle wordt opnieuw ingericht om meer ruimte te maken voor water en natuur. Bij zulke werkzaamheden wordt bijna altijd archeologisch onderzoek gedaan. De vondsten zijn nog niet voor het publiek te zien. En na 43 edities komt er een einde aan de wielermeerdaagse in Noorderveld en Westerkwartier. De laatste wedstrijden zijn op 26 juni in Pijzen en op 11 juli in De Wilp. Het bestuur stopt ermee omdat er steeds minder wedstrijdlocaties en deelnemers zijn. De organisatie zegt er al jaren tegenaan te hebben gehikt, maar heeft nu dus een knoop doorgehakt. In de hoogtijdagen waren er zeker 6 criteriums met 120 renners per klasse. Nu doen er nog zo'n 50 per klasse mee tijdens de 2 criteriums. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: En dan door naar Grieta Spannenburg voor het weer.
4: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er staat erbij best een stevige westelijke bries, kracht 4 à 5. Die is ook best vlagerig. En de vlagerigheid die neemt extra toe rondom buien. Nou, vanmiddag dan passeert een enkele felle regen- of onweersbui. En vanavond zijn het er een paar meer. Ondertussen ligt de maximumtemperatuur op een bescheiden 17 graden.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: zeker over heerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier.

0: De legendarische Ray Charles en Hit the Road Jack. En ook nog Tina Turner met The Best. Nou, van Ray Charles naar Roy van Gold.
1: Een kleine stap.
0: Het kan allemaal in dit spectaculaire radioprogramma.
1: Nou.
0: Het is tijd, Roy, de hoogste tijd voor een stukje interactie. Het spelletje Remember the Music. Zo heet namelijk het spel dat je kunt winnen. Ja, we blijven het maar benadrukken, we blijven het maar uitleggen. Het is een soort mengeling tussen triviant, ganzenbord, mens, erg je niet, hitster. Noem het allemaal maar op. Kortom, je moet iets van muziek weten. Dat helpt. Tenminste, er zijn drie verschillende versies van dit spel. Een algemene muziekeditie, een nederpopversie. En vandaag, ook wel een keer leuk, spelen we met de Movies and Series uitvoering.
1: Ja.
0: Dus ook voor de filmkenners is er nu een kansje. Er zit trouwens wel een muziekfragmentje bij, hoor. Want er zitten hele stapels kaartjes in dat spel. Daar staat een QR-code op. En als je die QR-code dan leest met je telefoon, dan krijg je bijvoorbeeld een stukje film te horen, of een stukje van de titelsong, of een bekend themaatje. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, en verder staan er dan hints op zo'n kaartje, waarbij in dit geval een film of een tv-serie wordt gezocht. En als jij dat weet, aan de andere kant van de radio, welke film of serie we vandaag zoeken, dan kun je dat spel winnen. Hoe leuk is dat?
1: He? Heel leuk.
0: Ik heb er een kaartje uitgehaald. Ik ga voorlezen wat daarop staat. De eerste hint die daarop gedrukt is. Deze Amerikaanse film uit 2013 is de 53ste film van Walt Disney Animation Studios. En het verhaal is deels gebaseerd op het werk van de legendarische Hans Christian Andersen, de sprookjesschrijver.
1: Oh, ja, sprookjes, ja.
0: Daar is het min of meer van afgeleid. Het zit in het animatiegenre, is de volgende hit, een hint die erbij staat. En ja, eventjes heel erg in het kort, even heel, heel kort door de bocht. Het verhaal gaat over twee prinsessen, zussen uit een magisch koninkrijk. De ene is troonopvolgster, heeft magische krachten. Ja, en die andere jongere zus die heeft daar dan wat problemen mee, toestanden. En uiteindelijk komt denk ik alles wel goed, hoor. Denk het wel.
1: Volgens mij wel.
0: Ja. En verder zijn de namen van de personages in die film zijn een eerbetoon aan Hans Christian Andersen. En dan ga ik niet precies vertellen hoe dat zit, anders wordt het veel te makkelijk. Wat ik nog wel even kan doen, dat is die QR-code lezen die op het kaartje staat. Dan hoor je een klein stukje uit een bekend liedje dat in die film gebruikt wordt. En wij willen dan graag van jou weten welke film dat is. Komt-ie! Jij zit qua kleine kinderen nog niet helemaal in die sfeer, Roy.
1: Is nog iets te vroeg.
0: Komt nog wel, hoor.
1: Jawel, hè?
0: Ja, ja.
1: Ik zie nu Nijntje en Drens voor te lezen.
0: Ah, dat is ook mooi.
1: Ook leuk. Ja,
0: ja, maar dit komt ook nog, hoor.
1: Wel, dat,
0: jawel,
1: dat...
0: jawel, jawel. Welke film zoeken wij? Dat willen we graag van je weten. Nou, het zijn ongetwijfeld... zijn er heel veel opa's en oma's die luisteren, die deze film ongetwijfeld met de kleinkinderen hebben gezien.
1: Ik denk dat je een driehoek moet zoeken, hè?
0: Denk ik bijna wel, ja. Welke film is dat? Geef dat maar aan ons door. En misschien is dat spel voor jou. We gaan de lijnen opengooien. 0592 33 11 88. Je mag bellen, je mag appen. Wij vinden het allemaal goed. Succes ermee.

0: wil niet veel zeggen, maar onze telefooncentrale loopt ook weer tegen de grens aan. De border van... Het is slecht dit, Roy, hè? De border van Amerika. En daarvoor nog Maartje uit Meppel van oorsprong. En toch weer samen. 10 voor 5 exact is het. Nou, Roy, ik had het idee dat het niet zo ingewikkeld was vandaag. Het spelletje.
1: Nee, maar het moest even op gang komen. Mensen moesten de hersens even een beetje laten kraken, volgens mij.
0: Nou, we gaan eens even kijken. Roelof, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Roelof, tussen de 4 vogels, hè, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat voor vogeltjes zijn het?
2: 2 valpakieten en 2 rosella's.
0: Rosella's. En heb je daar veel werk van?
2: Nee.
0: Zegt hij verontwaardigd. Alleen af en toe... Ja, ja, weet ik, ik heb geen idee. Ik heb nog nooit een vogel gehad. Dus, maar af en toe een beetje een nieuw schelpenzand erin en dan is het goed. Of hoe werkt zoiets?
2: Ja, nou, om de 2 dagen als bodembedekker schelpenzand en elke dag eten en drinken.
0: Ja, uiteraard. Ja. En je hebt er een hoop plezier van die vogeltjes om je heen.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, mooi man. Mooi. Hey, en dan de radio erbij aan, dan hoor je dat spelletje voorbij komen. We waren dus op zoek naar die Disney-film uit 2013. De 53ste animatiefilm over 2 prinsessen die allerlei dingen beleven. En ja, als je dan die QR-code op het kaartje leest, dan hoor je dit. Nou, toen wist jij wel over welke film het ging, of niet?
2: Nou, ik wist in het begin al.
0: Oh, direct al?
2: Ja.
0: Ik had dat stukje muziek er niet eens bij hoeven halen.
2: Dat klopt.
0: Oh, want welke film ben jij op uitgekomen dan?
2: Op Frozen.
0: Ja, de sneeuwachtige avonturen van prinsessen Anna en Elsa. Wel een mooie film, hè?
2: Ik heb hem zelf nog nooit gezien.
0: Oh, maar hoe wist je het dan?
2: ja, gewoon, dat kwam zo bij me op.
0: Oh, ja, precies, met die prinsessen. En dan gebaseerd op een oud sprookje van Hans Christian Andersen op de Sneeuwkoningin. Daar schijnt het losjes op gebaseerd te zijn. Ja, ja, en als je dan allemaal dat hele puzzeltje legt, dan kom je er wel, hè? Ja, dat begrijp ik ook wel.
2: Klopt.
0: Hey Roelof, we gaan jou dat spel toesturen, dus blijf even aan de lijn. En dan kun je binnenkort met alle vogeltjes dat spel lekker doornemen.
2: Oké, bedankt.
0: Goed dat je meedeed en veel plezier ermee.

away. Ja, musical grootheid Idina Menzel en Let It Go. Het thema uit de film Frozen. De film die we zochten in het spelletje vandaag. Nou, dat leverde Roelof uit de Musselkanaal dat spel Remember the Music, Movies and Series op. Mooi, weer iemand blij gemaakt. En morgen, even na 4:30, dan spelen we uiteraard weer een nieuw rondje van dat spel.

0: en De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Wijzerweg, Groningen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: weten, liet je ook The Look of Love van ABC.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Het is 5:09. Het nieuws in Drenthe. Roy, is er al meer duidelijkheid over de avondvierdaagse? Want daar speelde een en ander over in verband met het naderende noodweer.
3: Ja, nou, alle kindertjes kunnen opgelucht ademhalen, want de avondvierdaagse gaat gewoon door.
0: Kijk.
3: Het leek inderdaad even dat het letterlijk en figuurlijk in het water zou vallen. Vooral onweer, hè, is dan waar ze rekening mee houden. Maar dat, ze gaan gewoon lopen, maar een nat pak zit er denk ik nog wel in. Maar goed, ach, heeft ook wel iets.
0: Ja, nee, precies, maar dat was inderdaad ook het omslagpunt. Hè. Gaat het helemaal los met onweer, dan zetten we er een streep door. Ja. Als het een beetje regen of een beetje waait.
3: Nou, door erbij.
0: Ja.
3: Daar word je hard van.
0: Zo is het.
3: Ja. Vroeger liep me altijd door ring, hè?
0: Ik ben nog niet van suiker.
3: Ik had een mandelvierdaagse in de snij.
0: Nou, mooi dat dat doorgaat.
3: Ja, zeker. Ja, tot slot nog ander nieuws. De NAM heeft het bod van het Wilhelminaziekenhuis afgewezen. Het WZA had een bod uitgebracht op dat NAM-kantoor in Assen. De hoogte van het bod is niet bekendgemaakt, maar bij het WZA zijn ze er erg teleurgesteld over. En in Assen is een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een internationale drugsbende die duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika smokkelde. Ook in Amersfoort is iemand aangehouden. De drugsbende is door de Duitse politie opgerold. Het zou gaan om bedragen, drugssmokkel te waarde van 180 miljoen euro. Ja. Dat zijn flinke bedragen.
0: Ja. Alle details daarover en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en in de app.

0: ze wisten net niet die tweede editie van het Songfestival Drenthe Pop in Plat te winnen afgelopen weekend. De winst was voor Dennis Hendrix, maar dit was een hele goede tweede. Duo Kikkersan en Goeroboe. En dat brengt de tijd op 5:14. Roden ving vannacht asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na tweede Exloërmond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van De Hullen in Roden. Vannacht was de eerste nacht en burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld vertelt hoe alles verlopen is.
1: Nou, ik heb nog niet het exacte aantal, want er kwam gisteren nog om 12 uur was de verwachting een bus. Maar we verwachten zo rond de 60, 70 ongeveer. Dus we hebben vandaag nog weer overleg natuurlijk. Maar gisteravond leek erop, rond een uur of 11 ben ik er nog geweest, dat er zo'n 70 mensen zouden worden opgevangen.
2: Ja, en die hebben allemaal geslapen dus in de sporthallen daar?
1: Die hebben geslapen in de sporthal. Daar zijn net cabines voor. Dat is nog wat anders dan de lichtbedjes die in het begin werden gebruikt. En ik moet zeggen, het Rode Kruis heeft daar in heel korte tijd de zaak heel mooi ingericht.
2: Ja, u zegt cabines, dus mensen hadden nog wel enige privacy ook?
1: Ja, mensen hebben enige privacy. Het zijn een soort van die cabines waar ook gordijntjes voor zijn en dergelijke. Dus het is eigenlijk een verbetering ten aanzien van de veldbedjes die eerder moesten worden gebruikt.
2: Ja, in plaats van dat iedereen op een rijtje ligt daar. Opnieuw springt de Drentse gemeente in de bres. Hè? Eerder tweede Exloërmond, Gieten, nu dus Rode. Het komt wel een beetje op Drenthe neer ook, hè?
1: Nou, het heeft natuurlijk ook te maken met de afstand, hè, die te overbruggen moet zijn. Omdat natuurlijk mensen pas 's avonds laat ook met de bus naar een plek worden gebracht. En ook Groningen en Zwolle hebben ook al mogelijkheden geboden. Hè, maar inderdaad, Arnhemse, Borgerdoorn gingen ons al voor. Maar wij vonden ook dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen. En we hebben ook een goede plek daarvoor, denk ik. Dus het is ook uit natuurlijk, je wilt die mensen niet 's nachts, als je ook zag hoe het weer natuurlijk gisteren was, 's nachts om het veldje laten overnachten. En natuurlijk hebben wij ook begrip voor onze collega's in Westerwolde, hè, die natuurlijk met deze problematiek voortdurend worden geconfronteerd. En in ons aanbod hebben wij ook nog wel eens nadrukkelijk aangegeven dat ook wij vinden dat er natuurlijk een structurele oplossing moet worden geboden.
2: Ja, en vindt u dan ook dat andere gemeenten buiten het noorden misschien ook iets zouden moeten doen?
1: Nou, ik hoop in ieder geval, ja, in ieder geval wat natuurlijk zeer zeker aan de orde is, is dat die spreidingswet moet kunnen worden uitgevoerd. Mm-hmm. Maar dan gaat het ook natuurlijk veel meer om permanente opvang. Dus daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. En, maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structurelere plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek. Maar goed, ik heb wel begrepen dat er wel gewerkt wordt aan mogelijkheden. Maar het wordt nu eindelijk wel eens tijd dat daar ook structureel iets voor geregeld wordt.
2: Ja, maar goed, als er dan plannen zijn, dan zijn er ook vaak protesten van uit de buurt. En dan wordt het toch weer toegegeven over het algemeen.
1: Ja, maar goed, op een gegeven ogenblik is het natuurlijk wel zo dat er geldt gewoon een wet. En een wet moet je naleven. We spreken niet alleen van de college van burgemeester en wethouders. Dus dat lijkt me volstrekt duidelijk. Maar dat is een discussie waar wij niet over gaan. Ik denk dat daar ook vooral het landelijk beleid in moet voorzien. Ja. Maar wij weten natuurlijk allemaal dat we in het noorden goed ons best doen. Dat geldt de opvang van vluchtelingen, maar ook de opvang van Oekraïners. En daar waar het in het land nog onvoldoende gebeurt, ja, daar is het ook een verantwoordelijkheid, denk ik, van de minister om andere gemeenten daarop aan te spreken en aan te sporen. En daar is ook de spreidingswet voor bedoeld natuurlijk.
2: Ja, als die wordt uitgevoerd inderdaad ook. Nou ja, asielzoekers konden tot en met donderdag in de Rode overnachten. Waarom houdt u het bij 3 nachten?
1: Nou goed, wij moeten natuurlijk ook allerlei voorzieningen treffen. We moeten wat dingen verplaatsen en dergelijke. En wij hopen ook, dat is ook een beetje de intentie, dat we na ons weer een andere gemeenteheid oppakt, zodat er een soort treintje ontstaat. Dat er voor wat meer dan een week opvang is natuurlijk. Maar nogmaals, vooral van belang zal zijn om ook structurele opvang en langdurige opvang te regelen. Dit is echt ook crisisnoodopvang, zeg maar.
0: En dat zei burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld over de opvang in de sporthal in Roden.

0: Uit Schotland komt ze, Amy MacDonald, en This is the Life. De organisatie van het paasvuur in Rolde moet op zoek naar een nieuwe plek. Het paasvuur was sinds jaar en dag op een stuk land dat eigendom is van de Jacobuskerk, maar die zet daar nu een streep door. En verslaggever Janine Hofstegen vertelt hoe dat allemaal zit.
1: Nou, de kerk in Rolde die noemt zichzelf een groene kerk. Dus dat houdt in dat ze heel rekening houden met het milieu en met duurzaamheid. En daar hoort een paasvuur volgens hen in de toekomst niet meer bij. Bij het paasvuur heb je natuurlijk stikstofuitstoot en het kan eventueel vervuilend zijn. Dus dat willen ze niet meer. Het is trouwens wel pas vanaf volgend jaar. Dus in 2027 mag het nog op hun land. Maar ze hebben wel zoiets van in de toekomst willen we dat niet meer.
2: Nee, oké. Okay. Dus de organisatie moet al een beetje op zoek naar een andere plek.
1: Ja, en het wordt georganiseerd door de boermarken Rolde Nijland Eldersloo. En die geven aan dat ze dat ook gaan doen. Ze gaan op zoek naar een nieuwe plek, want ze willen die traditie wel behouden, hè, voor het dorp. En ze hebben dus nog wel even tijd, want ze hoeven pas na 2027 daar weg. Maar ja, het geeft wel aan dat die focus op duurzaamheid het steeds moeilijker maakt om paasvuren te organiseren. Ik bedoel, er komen steeds meer regels van bovenaf, hè, vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Maar hier heb je dus ook dat een grondeigenaar het om die reden niet meer wil.
2: Nee. Nou, in Nieuw-Rode is het paasvuur ook helemaal verdwenen, omdat ze daar geen andere plek konden vinden. Ja, gaat het dan nu wel lukken met al die regels om een nieuwe plek te vinden voor het paasvuur?
1: Ja, dat is natuurlijk afwachten. En ze hebben natuurlijk ook nog even tijd. Maar wat het ook moeilijker maakt, dat is dat in gemeente Aan Hunze nu op dit moment net een nieuw stikstofbeleid wordt uitgerold. En dat houdt in dat het, ja, duurder wordt en ingewikkelder om het te organiseren. Want je moet nu bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen. En dan moet je aan allerlei eisen voldoen op het gebied ook van milieu en gezondheid. Dus als er bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied in de buurt is, moet je een soort, ja, natuurtoets doen, een ecologische scan moet je laten maken om te kijken of het de natuur aantast. Dus je moet er meer voor doen om het te organiseren.

0: en family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Het is nog net niet helemaal 5:30, maar wel prima op tijd voor het Drentse nieuws met Roy van Gool.
5: De NAM heeft het bod van het Wilhelminisch ziekenhuis Assen afgewezen. Het WZA had een bod uitgebracht op het NAM-kantoor in Assen. De hoogte van het bod is niet bekend gemaakt. Het ziekenhuis is teleurgesteld in de afwijzing. Volgens bestuurder Erwin van Santen is er nu een tweede ronde met bieders, maar dus zonder het WZA. De 81-jarige Epco F. uit Assen moet 10 jaar de cel in voor doodslag op zijn 72-jarige vrouw Ida. F. bracht haar om het leven na een conflict in de relationele sfeer. De rechtbank spreekt van femicide. De vrouw was met zwaar geweld om het leven gebracht en vastgebonden met spanbanden. Ook had ze een plastic zak over haar hoofd toen ze in het water werd gedumpt. Volgens de rechtbank was F. verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van hersenschade door meerdere infarcten. Bij werkzaamheden in het beekdal Nieuwe Drostendiep hebben archeologen ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Daarvan zouden zo'n 600 zeer bijzonder zijn. Het gaat om sieraden, gereedschap en andere gebruiksvoorwerpen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het beekdal tussen Sleen en Oost-Resselen wordt opnieuw ingericht om meer ruimte te maken voor water en natuur. Bij zulke werkzaamheden wordt bijna altijd archeologisch onderzoek gedaan. De vondsten zijn nog niet voor het publiek te zien. En na 43 edities komt er een einde aan de Wielermeerdaagse in Noorderveld en Westerkwartier. De laatste wedstrijden zijn op

0: 26 juni in Pijzen en op 11 juli in De Wilp. Het bestuur stopt ermee omdat er steeds minder wedstrijdlocaties en deelnemers zijn. De organisatie zegt er al jaren tegenaan te hebben gehikt, maar heeft nu dus een knoop doorgehakt. In de hoogtijdagen waren er zeker 6 criteriums met 120 renners per klasse. Nu doen er nog zo'n 50 per klasse mee tijdens de 2 criteriums. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: En dan naar het weer. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag, René.
1: Grieta, nou, het was hier in Drenthe nog even een beetje spannende middag in verband met de verschillende wandelvierdaagses die er zijn. Naderend onweer en misschien wel andere rampspoed. Nou, dat lijkt nu toch allemaal door te gaan. Betekent dat dat het allemaal een beetje mee gaat vallen of komt de ellende later?
2: Is altijd lastig. Ik denk dat de doortocht van het buienfront bij ons tussen 7 uur en 9 uur vanavond vooral is. Je ziet dat er nu langs de noordpunt van Drenthe een bui schampt. Die trekt daarover. Er zitten een paar buien boven Friesland. De grootste, dikste buien hangen boven Brabant. Die schuiven noordoostwaarts, gaan meer richting Gelderland en oostelijk Overijssel. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de buien die langzaam maar zeker in Noord-Holland ontstaan of binnenschuiven, die onze kant op komen en toch bij ons ook pittig kunnen uitpakken met onweer, hagel en windvlagen.
1: Nou, het kan verkeren, hè?
2: Het kan verkeren. Ja, ja, het is heel lastig om daar een precieze timing ook van te maken. Ik zei het ook bij Anouk tussen de middag. Hè, die buien die hebben ook effect op elkaar. Interacteren onderling. Soms gaat er ergens bijvoorbeeld Overijssel een hele zware bui langs. En die zuigt dan als het ware alle energie uit de buien voor Drenthe. Maar vooralsnog denk ik dat er tussen 7 en 9 dus wel een paar van die stevige plans-exemplaren passeren.
1: Ja, en dan de dag van morgen.
2: Dag vanmorgen, ja, nog steeds even onstabiel. Denk ongeveer hetzelfde weerbeeld. Net iets minder wind. Stond vandaag best een stevige westelijke wind. Af en toe windkracht 5, met vlagen ook. En we hebben nog op de meeste plekken 18 graden gehaald. Morgen 16, 17. Stapelwolken en zon. Dat riedeltje kennen we. En met name morgen in de loop van de dag een paar regen- en onweersbuien. Daar zijn ze weer. Donderdag en vrijdag nog steeds een paar buien. Maar wel wat rustiger en niet zo grote kans meer op onweer. Maar de temperaturen blijven nog bescheiden. Dat lijkt pas op zaterdag wat omhoog gestuwd te worden.
1: Nou, kunnen onze lol op de komende dagen.
2: Ja, en tussendoor is er ruimte voor zon, hè?
1: Ach,
2: ik probeer
1: zo,
2: het nog goed te brengen.
1: Ik wou net zeggen, zo ken ik jou. Jij zoekt altijd weer die letterlijke lichtpuntjes, hè?
2: Zeker.
1: Ja. Hey, dankjewel, Grieta. Fijne avond.
2: Alsjeblieft. Zelfde.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: Het is muziek van de Steve Miller Band. Het liedje heet The Joker. En daarmee is het bijna 6:10. Het dorpshuis van Eekster-Zandvoort moet flink gerenoveerd worden. En daar is €500.000 voor nodig. De eerste 100.000 euro die is inmiddels toegezegd door de gemeente A. in Hunze. En Jannie Schonewille van de initiatiefgroep, nou, die is al druk bezig met de plannen voor de grote opknapbeurt.
1: Het is denk ik wel zo'n 40 jaar geleden dat echt iets gebeurd is. En in die 40 jaar is er wel eens een keer vloerbedekking gelegd of een gordijn of wat dan ook. Maar echt grondig is er niks gebeurd, nee.
2: Wat zou er allemaal moeten gebeuren dan?
1: Het zijn eigenlijk drie dingen. Het gaat om renovatie. Ik bedoel, de gijzer is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in heen. Die keuken zit er al 40 jaar in. Dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan. Want het dorpshuis heeft een energielepel van ver in het alfabet. en herinrichting. We willen veel meer dat echt iedereen er terecht kan voor een borrel, voor ontmoeting, voor dat soort dingen. Het gebeurt nou ook al. Eekster-Zandvoort is een heel actief dorp. Er zijn allerlei verenigingen, toneel, biljart, tafeltennis, dat soort dingen. Dus daar heb je dan ook echt een dorpshuis voor nodig. Maar mensen willen ook heel graag gewoon eens binnen en de borrels drinken op vrijdagavond en dat soort zaken. En dat willen we er ook in hebben.
2: Oké, okay, ja. Want het dorpshuis is gewoon belangrijk daar.
1: Jazeker, nou en al. Het is al vanaf 1969 een dorpshuis. En we hebben het al die jaren met elkaar als dorp in de benen gehouden. En je ziet gewoon dat het nog steeds leeft wat dat betreft. Ja, zeker.
2: Ja, nu is het dus initiatief om het allemaal te gaan opknappen. Daar is €500.000 voor nodig. De gemeente heeft inmiddels €100.000 toegezegd.
1: Ja.
2: Maar ja, dan komt er nog wel wat tekort, hè?
1: Ja, zeker. Nou, er is een bedrag al van de provincie van 25.000. En voor de rest moeten we gewoon inderdaad heel hard op zoek naar allerlei subsidiepotten, LEADER, Nijbegun, VSB-fonds, al dat soort zaken. Dus we zijn heel druk bezig met die plannen maken en de fondsen aanschrijven. En ik denk dat het wel goed komt.
2: Nou ja, het is toch een aardig bedrag, hè?
1: Het is een behoorlijk bedrag, ja. Ja. Maar goed, gelukkig zijn er op dit moment ook genoeg van dat soort fondsen. En ik denk dat het wel gaat lukken. Ik bedoel, ja, 5 ton klinkt veel voor een dorp van, nou, pak een beet, 150 mensen. Maar ach, het is iets van, ik bedoel, je kan er de komende 40 jaar ook weer tegenaan met z'n allen. Dus dan is het iets van 10.000, 15.000 euro per jaar. Dus zo verschrikkelijk veel is het ook niet.
2: Nee, als je het zo terugrekent, inderdaad niet. Maar wanneer moet het allemaal gaan gebeuren als het allemaal loopt volgens de planning?
1: Nou, we proberen dit jaar echt alle plannen rond te krijgen, zodat we volgend jaar los kunnen met de verbouw. Nou, dat moet in ieder geval in 2028 moet dat klaar zijn. En in 29 of 2030 bestaan we 100 jaar. Tenminste, bestaat het gebouw 100 jaar. Dus dan moet het echt in ieder geval helemaal klaar zijn voor het feest.

0: Kroger komt binnenkort met een heuse duettenplaat. En dit is een van de liedjes die daarop staat. Hoe de liefde gaat, dat René Vroger zingt samen met Waylon. Elke middag, even na 1 uur, dan gooit Anouk in haar programma De Hulplijn open. Radio Drenthe staat dan compleet tot je beschikking om een oproep te doen voor... ja, wat dan ook eigenlijk. En vandaag meldde zich Frederik van Baal uit Eelde... die nu al druk bezig is met dat ene, beroemde, enorme evenement in het najaar.
1: Nou, wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van het bloemencorso in Eelde.
2: En daar zijn jullie nu al helemaal druk mee?
1: Ja, de basis is elke wijk nu een beetje aan het leggen. En ja, vanaf daar bouw je verder.
2: En alle wagens hebben dan een ander thema, hè?
1: Ja, klopt. Wij doen de feesttafel. Eigenlijk een kinderfeesttafel. Dus met ballonnen en taart en patat en ja, van alles.
2: Wat zoek je daarvoor?
1: Wij zijn dan bezig met het aankleden van die ballonnen. En daar willen we dan aardig wat speelgoed nog op kwijt. Zoals autootjes en badeentjes of ballenbakballen. En daartussendoor komen dan alle mooie dahlia's die we daar weer op prikken.
2: En moet dat dan van groot formaat zijn of juist klein?
1: Juist klein. Tussen de 5 en de max 20 centimeter. Dat je het wel wat herkent, maar het moet niet de hoofdmoot krijgen. Dat gaan we dan op al die ballonnen prikken.
2: Op de ballonnen prikken?
1: Ja, het zijn geen de ballonnen worden dus gewoon gemaakt van... die worden gewoon in elkaar gelast en van schuim voorzien. En daar komt dan... dus nee, niet echt de ballonnen, maar hetgeen wat eruit ziet als ballonnen.
2: Ja, ik heb even pen en papier bij de hand. Noem nog even, je noemde beertjes? Nee, ballen noemde je?
1: Ja, ballenbakballen bijvoorbeeld. Of blokken. Ja, knuffeltjes die dus in de hand passen eigenlijk. Autootjes. Iemand had noppers gedoneerd. Dat zijn van die noppendingen die je in elkaar prikt van vroeger.
2: Ja. Hoe ga je dat doen trouwens? Als mensen wat hebben liggen, haal je dat op? Of moet dat ergens gebracht worden?
1: Nee, als het kan, of het toch dan gebracht kan worden. Het idee was in Eelde wel op te halen. Maar ja, als het wat verder dan dat gaat reiken, dan wordt het wel een beetje gekke werk. Dus of het gebracht kan worden. Hooiweg Zuid, we zijn te vinden bij de hockeyvelden. En ook via Google Maps gewoon te vinden. Dus ja, dat moet geen probleem zijn. Of anders contact zoeken via Facebook, Hooiweg Zuid. Dus,
2: als je Hooiweg Zuid in klopt, dan kom je wel in contact. Top!
0: Ja, en anders kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met ons hier bij RTV Drenthe. En dan verwijzen wij je wel weer door naar Frederik en haar kornuiten. En wil je net als Frederik ook een keertje in de hulplijn om een oproepje doen voor, ja, wat dan ook, voor je mannenkoor, voor je toneelvereniging, voor je verzameling. Alles kan, moet je gewoon even een mailtje sturen. Hulplijn@rtvdrenthe.nl.

0: toch nog even een stukje stichtelijke muziek. Zo bijna aan het einde van dit programma van The Birds. En Turn, Turn, Turn. En daarmee is het 6:07. We kunnen nog mooi even terugblikken op de Opjak-avonturen van collega Aldert Oosterhuis. Want Aldert's Opjak-dag, nou, die begon vanochtend al vroeg hoor. Nog voor schooltijd. Op scholengemeenschap Stad NS in Meppel. Want daar waren leerlingen Feline en Disheni namelijk druk bezig met het organiseren van een kledingbeurs. Nou, dat hadden ze creatief in elkaar gestoken.
1: Nou, je moet zeg maar kleding inzamelen, nou hierheen brengen. En dan, dan krijg je per kledingstuk dat je brengt, krijg je een muntje.
2: Ja.
1: En dan, stel je brengt 5 kledingstukken, dan krijg je 5 muntjes. En dan kan je ook weer nieuwe kledingstukken uitkiezen. En dat is eigenlijk het doel daarvan is om kleding een tweede leven te geven.
2: Ja. Maar aan het eind van de dag hebben jullie alle muntjes weer en alle kledingstukken minder weg. Dat is het idee.
1: Nou ja, alles wat overblijft, het gaat natuurlijk gewoon in textielcontainers hier op school.
2: Ja, ja, en dan is nog even de vraag wat dan weer met Giet gebeurt.
1: Ja.
2: Ja, en misschien dat de leerling denkt van, oh, ik wacht even tot ze in de container zit. Dan heb ik ook geen muntje betaald.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is vast allemaal goed gekomen daar met die kledingbeurs in Meppel. Nou, vanuit Meppel reed Aldert door naar Eelde, want daar begon vandaag de fietsvierdaagse. En met de wisselende weersomstandigheden in het vooruitzicht, ja, was het natuurlijk best nog even spannend of de fietsers het aandurfden. Nou, uiteindelijk, de echte enthousiastelingen, die laten zich natuurlijk niet snel tegenhouden. Hè? Dat merkte Ali van de organisatie ook.
3: Ondanks het slechte weer vanmorgen is het toch, hebben we al 70 inschrijvingen.
2: Of 70? Ja, ik weet niet of dat veel of weinig is. Jullie hebben ervaring. Wat denk je? Wat komt er nou, Ali?
3: Nou, ik ga uit van een kleine 100 man dat u nog wel komen vandaag.
2: Ik loop even, want ja, de mevrouw die werd naar rechts van, maar die zit daar mooi in een hoekje. Die zit voor mij al de route te bestuderen. Je komt hier in de buurt?
4: Ja, uit Fries.
2: Hoeveel kilometer ga je fietsen?
4: 60.
2: Ja. En je goed ook alle 4 dagen ga je fietsen?
4: Ja, bedoeling wel. Als het dreug blijft wel.
2: Ah, maar je bent nog niet van suiker.
4: Nee, dat is ook zo.
2: Nee, een paar druk maanden.
4: Ja.
2: Dus 60 kilometer, 4 keer 60. Dat
4: ja,
2: is het idee.
4: Ja, en dan nog 10 kilometer hierheen fietsen, we 10 terug. 80 dag.
2: Oeh, de deksel, ja, die moet er ook in bijtellen.
4: Ja, ja.
2: En hij had ook een soort van afterparty, nou, hij er vanavond weer bent. Dat je hier in het café nog even, nog even na zit.
4: Eerder had hij het wel, maar... Nou niet meer.
2: Nee?
4: Nee.
2: Dat is
4: het is altijd wel gezellig, hoor.
2: Dat is het mooiste gedeelte,
4: ja,
2: toch, zou je zeggen.
4: Een borreltje erbij.
2: Ja. Ik wens veel plezier in ieder geval.
4: Oké, dank je.
0: Ook dat is vast goed gekomen. En misschien zat dat borreltje er aan het eind van de dag ook wel in. Nou, toen reed Aldert nog eventjes vanuit Eelde naar Roden. Want in Museum Havezate Mensingen is een bijzondere expositie ingericht. Die expositie is getiteld Pronken met porselein. En samensteller Tessa van der Laan die vertelt wat daar zo al te zien is.
5: Ja, we hebben van alles. Het is voornamelijk Chinees en Japans porselein van 1600 tot 1800 ongeveer.
2: Zo, en dat lag allemaal hier op zolder?
5: Nou ja, beneden in de kasten.
2: Oh, toch?
5: Ja.
2: Ik heb stiekem ook een klein beetje begrepen dat er ook wel een verrassing zat tussen toen mevrouw Kimmel, de laatste bewoner, hier vertrok u dit thuis.
5: Ja, zeker. Ja, dat, nou, normaal staat het hier gewoon beneden in zijn hoeveelheid. En dan kom je er eigenlijk achter hoe speciaal alles is en hoe bijzonder en wat er eigenlijk wel niet is.
2: Ja, ja, je hebt dan alle bewoners die hier ooit de afgelopen eeuw, die hebt dat gewoon allemaal achterlaten.
5: Ja. Dus de stukken die hier te zien zijn, die liggen hier al, honderden jaren.
2: Maar is het nou alleen maar zo dat je tegenkomt bent hier en dat het gewoon hier in dit huis was? Of bent er ook allerlei verhalen van bekend?
5: Ja, er zijn heel veel verhalen en geschiedenis. En nou ja, dat is dus het leuke hieraan, dat we dat allemaal proberen te belichten.
2: Ja. Pak eens één verhaal.
5: Nou, wat ik wel heel grappig vind, is dat hoe speciaal het ook is, dat niet elke bewoner dat altijd doorhad. En toen ze bijvoorbeeld het huis kochten, toen zagen ze allemaal tinnen borden, dachten ze. Maar dan zat gewoon zo'n laag stof op. En dat sweepten ze weg en dan bleek het Chinees porselein te zijn.
2: Maar dan moet wel een hele laag stof op liggen, toch?
5: Ja. Nou ja, dat is dan het verhaal natuurlijk. Hè?
2: Ja. Maar goed, Tessa, wat is het mooiste pronkstuk? Wat is in je beleving, zeg maar, dit is echt uniek?
5: We hebben hele mooie wierookkannetjebranders uit Japan. En mooie schenkkannen. Nou ja, ja. Het is natuurlijk aan ieder voor zich wat hij het mooiste vindt. Maar dat zijn wel twee van mijn favoriete stukken.
2: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat mensen razend nieuwsgierig bent van, nou, maar daar wil ik ook wel eens in mijn keren kijken.
5: We zijn normaal open van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5.
2: Oh, morgen weer dus?
5: Ja, morgen is de kans. Ja,
2: woensdag tot en met zondag. En dan hoe lang? Op welke periode?
5: Het staat ongeveer een jaar. Dus tot 2 mei volgend jaar.
0: Nou, nog gelegenheid genoeg dus om daar een kijkje te nemen in Museum Havezate Mensingen in Roden. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur zit hier weer Johan Derksen met de nieuwe Muziek voor Volwassenen. Veel plezier erbij en een mooie avond.
6: Het is weer de tijd van het witte goud.
7: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
6: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
7: Oh, lekker.
6: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
7: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
6: Altijd in de buurt.
8: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
9: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
10: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Mmm, ze zijn er weer.
13: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
15: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
16: Kurk 24.
15: Kurk24.nl.
17: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
18: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
19: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen.
20: Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
26: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Radio Drenthe.
27: Muziek voor volwassenen.
18: Met Johan Derksen.

0: Hours. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer is geschreven door twee ex-Byrds, Gram Parsons en Chris Hillman. En ze schreven het nummer samen nadat de roadmanager van de band er vandoor ging met de vrouw van Chris Hillman, de Flying Burrito Brothers, Sin City.

Flying Burrito Brothers, Sin City. Linda Ronstedt nam dit nummer op nadat ze de Stone Ponies had verlaten. Het was eigenlijk de start van haar solo-carrière. En ze nam het nummer op met gitarist Clarence White uit The Byrds en pianist Larry Knechtel uit Brad. Het was een oud nummer van Wanda Jackson uit 1956. En Linda Ronstedt werkte met de begeleidingsband Shiloh. En Shiloh ging verder als The Eagles. Linda Ronstedt, Silver Threads and Golden Needles.

Linda Ronstadt, Silver Threads en Golden Needles. Elvis Presley nam in 1969 een paar nummers op in de American Studios van producer Chips Moman in Memphis. Daar werd de hit In the Ghetto opgenomen en ook deze cover van Hank Snow. De gitarist is Reggie Young. Elvis Presley, I'm Movin' On.

0: Elvis Presley, I'm Moving On. Het is een nummer van countryzanger Mel Tillis en Waylon Jennings. Had het 3 jaar eerder al eens een keer opgenomen. Het was al een keer een top 10 hit geweest voor Johnny Darrell. Maar Kenny Rogers kwam met de beste versie. En dat werd een grote hit in Amerika. Kenny Rogers in the first edition, Ruby.
1: You've painted up your lips and rolled in

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers in the first edition, Ruby. Het is een opname van de originele Allman Brothers Band met zanger-organist Greg Allman en zijn broer, de geniale gitarist Duane Allman, die het nummer schreef. Maar het werd geen hit. De Allman Brothers Band, Midnight Rider.

0: The Allman Brothers Band, Midnight Rider. Cowboy, dat was de band van zanger Tommy Tatin uit Winter Park in Florida. En dat was de regio waar ook Gram Parsons, Stephen Stills en Tom Petty vandaan kwamen. En Duane Allman adviseerde Capricorn Records om een album te maken met deze band. Cowboy, Living in the Country.
1: 1, 2, 1, 2, 3...

cowboy living in the country. Robert Hunter, de huiscomponist van The Grateful Dead uit San Francisco, schreef een nummer over Casey Jones. En daar bedoelde hij Dean Moriarty mee uit het boek On the Road van Jack Kerouac. The Grateful Dead, Casey Jones.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Grey and Green van Grey Delisle en Les Green is het album van deze week. En Grey Delisle is een singer-songwriter uit Californië. Ze is heel actief als voice-over in Amerika in films en in tv-shows. En dit is alweer het 10e album van de zangeres die waarschijnlijk een vader heeft met Nederlandse roots. Want haar vader heet George van Oostbree. Grey Delisle en Les Green, Mister.

Gray Delisle en Les Green, Mr. Moby Grape uit San Francisco. Dat was de band van zanger-gitarist Peter Lewis. Basgitarist Bob Mosley had de band net verlaten om marinier te worden. En daar begrepen de andere bandleden helemaal niets van. Maar daarom speelde studiomuzikant Bob Moore basgitaar op dit nummer. Moby Grape, Right Before My Eyes.

Bowie Grape, Right Before My Eyes. Michael Nesmith, dat was het enige bandlid uit de Monkees die succesvol werd als soloartiest met zijn First National Band. En Michael Nesmith was ook nog een uitstekende songwriter. Ook dit is een eigen compositie, het werd een top 20 hit in Amerika. Michael Nesmith, Joanne.

Michael Nesmith, Joanne. Ook dit is een nummer geschreven door Michael Nesmith. Het werd ook opgenomen door Linda Ronstadt, maar in 1969 werd het nog eens opgenomen door de band van Jimmy Fadden en Jeff Hanna uit Long Beach. Maar de band opereert intussen vanuit Nashville. De Nitty Gritty Dirt Band, Some of Shelley's Blues.

de nitty-gritty dirtband, Some of Shelley's Blues. Eric Anderson, dat is een folkzanger uit New York, en hij werd groot in het clubcircuit van Greenwich Village. Dit is een eigen compositie opgenomen in Madison, Tennessee, en hij heeft een Nederlandse vrouw en hij moet al jaren volledig anoniem in Amsterdam wonen. Eric Anderson, Just a Country Dream.

Eric Anderson, Just a Country Dream. Brewer en Shipley, dat zijn Mike Brewer en Tom Shipley, twee folkzingers uit Los Angeles. De organist en pianist is Mark Nefteling, hij komt uit de Paul Butterfield Blues Band. En James Burton is de gitarist. Brewer en Shipley, One Talk Over the Line.

Brewer en Shipley, One Talk Over the Line. Swampwater, dat was de band van zanger Gib Gilboa uit Louisiana. En nadat de Eagles als zelfstandige band verder gingen, werd Swampwater de begeleidingsband van Linda Ronstadt. En daarom werd dit nummer ook opgenomen in Albuquerque, want daar woonde Linda Ronstadt. Er verschenen later covers van Rod Stewart en Bobby Womack. Swampwater, Big Bayou.

Swampwater, Big Bayou. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door John D. Loudermilk en het gaat over een straat in East Durham, North Carolina. Hij nam het zelf op in 1960, maar het werd geen hit. Dit is een opname uit 1970 van de onlangs overleden David Allen Coe. En dat werd ook geen hit. Het werd uiteindelijk wel een hit voor de Engelse band The Nashville Teens. David Allen Coe, Tobacco Road.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
10: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
9: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
11: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
9: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
12: De avond van Drenthe.
13: Radio Drenthe. 1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.